0: De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland.

0: bij.
1: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De Stichting AAP uit Almere heeft gisteren 6 tijgers gered uit circustrailers in de Duitse deelstaat Sachsen. En na de Kitty Kotti-viering is in Almere stad gisteravond een groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen.
1: Zo, ja. Goedemorgen. Of gaan, gaan we 3 keer zeggen goedemorgen?
4: Nou, ik hoorde de eerste 2 keer hoorde ik niet zo goed van mezelf. Okay. Maar dat lag aan mijn koptelefoon.
1: Juist.
4: Jij stapt optimistisch de dag in, zie ik, met korte mouwen.
1: Ja, jij toch ook?
4: Ja. Ja. Kun je of het helemaal... nou ja, goed, we zullen wel zien.
1: Ach, we gaan het zien. Heb je een beetje goed geslapen?
4: Ja.
1: Oh, ik heb zo slecht geslapen.
4: Alweer?
1: Nou, ja.
4: Het is nog donderdag, Julie.
1: Ja, het gaat gewoon niet goed.
4: Nee?
1: Nou, dit keer hadden... Ik weet niet waar het was.
4: Nee?
1: Er was een grote groep jeugd. Die had een heel leuk feestje, zo te horen. Nou gun ik iedereen zijn feestje. Maar niet om 1 uur 's nachts met heel veel gegil. Op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee.
4: Oh jee.
1: Maar ja, goed, toen heb ik mijn oordoppen gezocht. Ik geloof dat ik nog 2 uurtjes geslapen heb. Maar wij nemen jou mee de dag in met het nieuws. Wat hebben we?
4: We hebben er weer 1. En dan denk je, wat zou dat zijn? Nou, we hebben weer een gemeente waar de coalitie rond is. Of waar een nieuw of vernieuwd college van burgemeester en wethouders aan de slag kan. En vandaag hebben we daar nieuws over uit Zeewolde.
1: Juist. En je hoort alles over een toch wel sportief evenement in Lelystad. Daar werden kinderen van de basisschool rennend het begin van de zomervakantie begonnen aan.

0: Nothing to Lose van Douwe Bob. 6:06 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Na 4 jaar komt er een einde aan de alleenheerschappij van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie in het college van burgemeester en wethouders.
0: Met de presentatie van de nieuwe coalitie sluit de VVD zich aan bij de twee partijen. Toch is er geen radicale koersverandering. Je hoort beoogd VVD-wethouder Hans de Groot.
2: In het vorige coalitieakkoord stonden ook goede punten waar we het best wel mee eens zijn. Als je kijkt hoe de stemverhoudingen zijn geweest de afgelopen 4 jaar, dan hebben we toch ook als oppositie heel veel met de voorstellen meegestemd. Dus het is niet zo dat we tegen de vorige coalitie lijnrecht tegenover stonden. En de afgelopen jaren of 20 jaar hebben we heel vaak met de ChristenUnie en Leefbaar ook in een coalitie gezeten. Dus het is nou niet zo dat het de natuurlijke vijanden zijn van de VVD. Ja, alleen er waren wel de afgelopen periode wel een aantal dingen waar we hardgrondig mee oneens waren. En nou, daar zijn we uit.
3: Een van de grote onderwerpen in het akkoord met de naam kansen creëren, keuzes maken en kwaliteiten behouden was het zogenoemde G-gebied. Een stuk grond ten zuidoosten van Zeewolde, recht tegenover de sportvelden. De vorige coalitie wilde hier een natuurgebied van maken met een bos. Maar volgens de VVD is dat een sociaal-economisch drama. Die willen daar graag bouwen. De oplossing? Juist geen keuze maken en vooruitschuiven.
2: En colleges na ons moeten kunnen beschikken over die grond. En dat hebben we nu mogelijk gemaakt in een compromis door het ontmoetingsbos niet uit te voeren. En daarin tegenover hebben wij gezegd, dan wordt er ook niet gebouwd in het G-gebied de komende 4 jaar. We hebben ook nog andere stukken grond waar we kunnen bouwen. Maar daarna is het weer aan de volgende raad om te kijken wat kunnen we met die grond doen. En dan is die weer beschikbaar.
3: U hebt goed gepolderd.
2: Ja, denk het wel. Ja. En dat hoort ook hier, hè, in de polder.
3: 3 coalitiepartijen, dan zou je zeggen 3 wethouders. Maar nee, het beoogde bestuur wordt opmerkelijk genoeg aangevuld met een 4e, onafhankelijke wethouder. Iets waar Ria Houkes van Zeewolde Liberaal niet bij kan.
4: Nee, een onafhankelijk iemand, dat kan eigenlijk alleen maar een burgemeester zijn. En geen wethouder. Wethouder staat ergens voor, die staat voor een partij, voor een programma. En dan, als je er dan iemand bij gaat halen die niet voor een partij staat, dan in onze ogen kan dat niet. Ook niet juridisch niet en ook niet staatsrechtelijk ook niet.
1: Dat zei Ria Houkes. Zij staat voor Zeewolde Liberaal. We were good.

0: De Every Brothers hoorde je bij Flevoland is wakker om 6:15.
1: Honderden scholieren van de basisscholen in Lelystad zijn gisteren de zomervakantie ingerend, om het zo te zeggen.
0: Ja, echt letterlijk. En dat gebeurde tijdens de 3e editie van de Schools Outrun bij Sportcomplex De Koploper. Daar was een parcours uitgezet van 800 meter.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Na een gezamenlijke warming-up klinkt het startschot. De jongste kinderen, waaronder de 4-jarige Sophia, sprinten enthousiast weg. Aangemoedigd door ouders langs de kant.
4: Was het moeilijk?
5: Ja.
4: Was het zwaar?
5: Ja.
4: Ja? Hey Ede, wat heb je net gedaan?
5: Hard gelopen.
4: En hoe ging dat?
5: Leuk.
3: De een kan zo nog een rondje, maar de ander is na afloop behoorlijk moe.
4: Wat heb je net gedaan?
5: Hard gelopen.
4: En hoe ging dat?
5: Goed, maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
4: En waarom was het zwaar?
5: Want het was zo hard, want ik kon helemaal niet zo goed rennen.
3: Na de finish krijgt iedereen een medaille. Maar voor de meeste kinderen is meedoen belangrijker dan winnen.
4: En wat vind je ervan, van je medaille?
5: Leuk.
4: Ben je er ook trots op?
5: Ja.
4: En ging het jou vandaag om het winnen of om het plezier?
5: Plezier.
3: En dat plezier is waar het volgens organisator Fred Wilke om draait.
6: Wij willen natuurlijk als AV Spirit bijdragen aan het bewegen van de jeugd. He, want we bewegen eigenlijk veel te weinig. We zitten veel te veel achter die tablet en achter die telefoon. En we moeten naar buiten, we moeten lekker gaan rennen.
4: Weet je toevallig hoeveel kinderen er vandaag meedoen?
6: Ja, we hebben een inschrijving, voorinschrijving gehad van 300 kinderen. En tussentijds hoor je vandaag ook al, mag ik ook meelopen, mag ik ook meelopen? Sluit aan, doe mee.
3: Maar nu eerst is het tijd om te gaan genieten van die welverdiende zomervakantie.
4: Ga je nog wat leuks doen?
5: Naar Marokko.
4: Beetje zin in de zomervakantie?
5: Ja.
4: En waarom?
5: Want wij op vakantie gaan, vind ik leuk. Kan ik gelijk thuis op tv kijken. Ook buiten spelen en bij het speeltuintje met mijn vriend.
1: En helaas was de 6-jarige Aiden die met veel andere kinderen dus meedeed aan de Schools Outrun gisteren. De bijdrage was van verslaggever Tom Brochem.

0: Risk It All van Bruno Mars. 20 minuten over 6. We gaan naar de berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, het was feest vannacht in België. Het hele land ging meteen de straat op na de vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal. België stond eerst met 0-2 achter tegen Senegal, maar wist daar in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning van te maken. De laatste goal kwam uit een penalty.
2: De Jury. En de goal! Oh, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
1: En daarna
0: kijk, die Belgen kunnen dat wel, hè? Strafschoppen nemen.
1: Ja. Het was er maar eentje, toch, deze? Het was niet zo'n slopende serie van 5-5.
0: Nee, daar gingen we wel in. Daar gaat het natuurlijk om.
1: Het was daarna feest, bijvoorbeeld ook in Brussel en in Gent.
3: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu, the only way is up, denk ik.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Oh, ze praten er ook al Engels. Ook Engeland die heeft de volgende ronde bereikt.
0: Nou, dan gaan we maar, gaan we vanaf nu maar gaan we voor Belgen zijn. Engeland heeft ook de volgende ronde bereikt op het WK. Makkelijk ging dat niet tegen Congo. Congo kwam in de eerste helft op voorsprong. Maar in de tweede helft nam topspits Harry Kane de Engelsen bij de hand.
5: Gordon in looking for Kane. Finally. Kane could get a shot in.
0: Ja, die tweede goal van hem, ik heb hem gezien, die was echt fantastisch. Was zo knap. Ja, zonder Harry Kane hadden ze het echt niet gered.
1: Nee,
0: die Engelsen.
1: Was Congo doorgegaan?
0: Denk ik wel. Ja.
1: Mooi. Het kabinet, we gaan naar de politiek en daarna. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen, zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is steun nodig van de oppositie. Maar ja, op rechts wil JA21 de plannen afzwakken, maar op links voelt Pro daar weer niet voor.
6: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
7: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Nou, met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen, maar het kabinet heeft JA21 nodig. Als het brede steun wil, in de Eerste Kamer zijn nog een paar zetels nodig.
0: De ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen nieuwe bedden, 350 in totaal. Maar ja, ga die maar eens allemaal neerzetten. Dat is nog een hele klus. De oude bedden zijn 20 jaar en aan vervanging toe. De nieuwe hebben meer comfort en ondersteunen het zorgpersoneel beter.
8: De nieuwe bedden hebben gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog. Het hele bed te kantelen.
0: Nou, dat klinkt wel heel comfortabel inderdaad.
1: Nou, het hele bed kantelen, dat...
0: Ja, dat is ook handig. Ja hoor.
1: Oh?
0: Ja, bijvoorbeeld, nou ja, als je...
1: Rustig zelf proberen eruit te klimmen?
0: Nou, dat kan niet altijd natuurlijk.
1: Nee.
0: Of, en dan ga je iemand kantelen? Heel goed rechtop kantelen, als er bepaalde handelingen nodig zijn. Ik snap het wel, zeker voor de mensen die in de verzorging werken. Deze patiënt, die is er ook blij mee.
9: Dat ligt goed, zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening, die is ook heel makkelijk.
0: Oh ja, dat zijn vaak van die kleefmatrassen in het ziekenhuis.
1: Nou.
0: Goed, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De stichting AAP uit Almere heeft gisteren 6 tijgers gered uit circustrailers in de Duitse deelstaat Sachsen. Het ging om een tijgerin en 5 van haar jongen. De reddingsactie volgde op een ontsnapping van een ander jong. Dat dier verwondde een verzorger, ging er vandoor en werd na een half uur doodgeschoten. De 6 tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum van AAP in Spanje. In Almere stad is gisteravond een groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan na de Kitty Kottie-viering. De politie greep in en heeft 1 verdachte aangehouden. Er is ook een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een vuurwapen gaat en of dit ook is gebruikt. Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD hebben gisteravond hun coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op een nieuwe bestuurscultuur en een betere samenwerking met de oppositie. De partijen willen ook een 4e wethouder benoemen die onafhankelijk is. Ria Haukes van Zeewolde Liberaal snapt daar helemaal niks van.
2: Een onafhankelijk iemand, dat kan eigenlijk alleen maar een burgemeester zijn en geen wethouder. Wethouder staat ergens voor, die staat voor een partij, voor een programma. En dan, als je er dan iemand bij gaat halen die niet voor een partij staat, dan in onze ogen kan dat niet. Ook niet, juridisch niet en ook niet, staatsrechtelijk ook niet.
1: In de Michelangelo-straat in Almere stad worden vandaag bewakingscamera's neergezet. Dat gebeurt vanwege de dreiging van een mogelijk ernstig geweldsincident. Wat die dreiging inhoudt, waar die vandaan komt, dat is niet duidelijk. Bewoners en bezoekers zouden het slachtoffer kunnen worden, zegt de gemeente. Cameratoezicht duurt tot en met 12 augustus. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens onderzoekers komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht. Bij aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken. Met 2 goals en een penalty goal.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Bewolking die overheerst wel en in de loop van de ochtend krijgen we vanuit het noordwesten te maken met enkele buien die over de provincie trekken. Voor de buien uit kan het nog ruim 20 graden worden. Maar vanmiddag is het slechts een graad of 18 en ook de wind die is echt wel nadrukkelijk aanwezig. Meest matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen. Dat betekent windkracht 4 of windkracht 5. En vanavond, dan is het wel overgedroogd, gaan we de zon nog een tijdje zien. En ook vannacht blijft het dan vrij helder. Koelt het flink af met temperaturen die lokaal uitkomen rond graad of 12. En vanaf morgen, en dan gaan we toch wel weer een reeks droge dagen tegemoet met flink wat zon. Temperatuur loopt ook weer wat verder op. Zeker zaterdag wordt het weer aan de warme kant. Met lokaal zelfs zomerse temperaturen van 25 graden.
5: En straks, de gemeenteraad van Zeewolde trekt geld uit voor de centrale vuurwerkshow.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Norma Jean van Cunningham. Het is 7 minuten over 7:30.
1: Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van Zeewolde vanavond 50.000 euro uittrekt voor een centrale vuurwerkshow in het dorp.
0: Onder de voorstemmers is fractievoorzitter Gerard Den Bakker van de ChristenUnie. Meneer Den Bakker, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, eigenlijk vindt de hele raad dat het een goed idee is. Zeker nu gisteren duidelijk werd dat consumenten hun eigen vuurwerk komende jaarwisseling al niet meer mogen afsteken.
2: Klopt, ja. Dus de raad is eigenlijk wel voor eens met elkaar. Ja, dat klopt.
1: Ja, maar waar het voorstel van BMW niet duidelijk is, is over de vraag: waar gaat dat gebeuren?
2: Klopt, dat staat niet in het voorstel. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk ook voor ons als raad niet de meest belangrijke keuze is. Ik heb vertrouwen in dat het ambtenaren en het college daar een geschikte locatie voor zullen vinden. De vraag die nu voor ligt is natuurlijk puur het budget. En de uitvoering, dat is natuurlijk uiteindelijk aan het college en de ambtenaren.
1: Oh, maar heeft u daar zelf geen idee over? Bijvoorbeeld aan de haven, vind ik al eens zo'n gezellig punt in het dorp.
2: Nou, ik heb inderdaad wel over nagedacht wat ze nou een geschikte locatie zijn. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het een plek is die centraal is en waar mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En natuurlijk denk ik dat het heel belangrijk is dat je het goed kan zien. En dat is natuurlijk voor het hele dorp. Dus, maar ik ga ervan uit dat daar goed over nagedacht wordt.
0: Ja, u heeft het over het budget, dat is 50.000 euro dus. Kun je daar wel een leuke vuurwerkshow van geven?
2: Jazeker. Dus wat we hebben begrepen is dat het college heeft met meerdere partijen contact gehad. En eigenlijk zit het met 50.000 euro zit zelfs nog iets te ruim, heb ik begrepen. Dus dan is ook nog ook nog wat budget over voor extra dingen eromheen, zeg maar. Dus met dat budget moeten we zeker goed uitkomen. Dus het is goed om te weten dat het budget voldoende is.
1: Ja, maar bent u niet bang dat het duurder wordt als meer dorpen en steden eenzelfde soort besluit gaan nemen?

0: ambtenaren die hier al naar vooruit hebben gekeken. Dus wij nemen vanavond al dit besluit. Wij hebben ook al contact gehad met diverse partijen. Dus ik denk dat wij er op tijd bij zijn.
1: Ja, maar moet je het budget dan gaan verdelen? Of meer geld ervoor gaan uittrekken?
0: Nou, dat denk ik niet dat nodig is. Ik denk dat wij op basis van de huidige gegevens met het huidige budget voldoende hebben beschikbaar gesteld. En dat we daarmee uit de voeten kunnen. En dat we daarmee eigenlijk wel op tijd zijn. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat we meer nodig hebben.
2: Ja, een vuurwerkverbod voor de particulieren. Dit komt ervoor in de plaats. Hoe zit het nou straks met controle in de wijken? Om misschien op zoek te gaan naar consumenten die toch nog wat illegaal vuurwerk afsteken.
0: Ja, dat is natuurlijk een taak voor de... Voor de portefeuillehouder, voor de burgemeester.
2: Nou, die ziet u vanavond toch?
0: Die zien we vanavond. En ik denk dat doordat we juist nu een vuurwerkshow geven, en die centraal georganiseerd wordt, dat we toch tegemoet komen aan een behoefte waarvan we denken dat die bij een groot deel van de bevolking er is. Het is natuurlijk ook de eerste keer dat we met deze situatie te maken krijgen. Voor het eerst dat het vuurwerk voor consumenten verboden is. Het is nog niet een hele lange traditie, hè, want we doen het eigenlijk pas sinds de jaren 50, 60 dat het een beetje opgekomen is. Maar voor heel veel mensen is het toch gehoord wel bij oud en nieuw. En ik kan me voorstellen dat het even wennen is. En ik denk dat het goed is dat we dan met z'n allen gaan kijken van hoe kunnen we dan een soort nieuwe invulling geven aan het feestelijke moment. En dit jaar doen we dat dan met een vuurwerkshow. Waarbij we overigens hebben aangegeven dat het voor ons niet per se alleen maar vuurwerk hoeft te zijn. En wij staan ook open voor alternatieven. Of een combinatie met drones of lasers, een lichtshow.
1: Oh, dat zou ook nog kunnen. Dat is ook een optie.
0: Ja.
1: Goed, dank voor de toelichting.
0: Ja, hartstikke graag gedaan.
1: Fractievoorzitter. Ja, oké, fijne dag hoor. Fractievoorzitter Gerard Den Bakker was dat van de ChristenUnie van de gemeenteraad van Zeewolde.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, dat is een bijzonder einde inderdaad. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, belangrijke onthulling in Nieuwsuur gisteravond. Het ministerie van Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote oefeningen. En dat kan fout gaan.
0: Je hoort er meer over na de muziek van de Pretenders.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Ik zal het je vertellen. Met het oog op morgen ging het over de veiligheid van Oekraïne. Vandaag neemt minister Jessekus een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in ontvangst. En daarin staat het advies aan de regering om een internationale garantiemacht te vormen. Wanneer er een bestand komt tussen Oekraïne en Rusland, is die garantiemacht er om Oekraïne te beschermen. En het is ook voor een afschrikwekkend effect. Hierbij is een leidende rol weggelegd voor Nederland, vindt vicevoorzitter van die adviesraad Jan Broeks.
2: Een coalition of the willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland. Mm-hmm. Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar wij vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem, ja, er altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland, we spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten.
0: Maar jij zegt wanneer er een bestand komt tussen Oekraïne en Rusland. Dat zal er niet zo heel snel gebeuren.
1: Ooit eindigt een oorlog.
0: Ja, maar...
1: Maar ja, weet je wat ook kan? Dan heb je geen bestand. Er kan natuurlijk ook de Koreaanse optie komen, dat er een soort demarcatielijn volgt.
0: Dat wordt veel te ingewikkeld. Maar wat zegt die Broeks?
1: Je hebt nu toch Noord- en Zuid-Korea, dan heb je Oost-Oekraïne.
0: Ja, wat zegt Broeks over Poetin dan, bijvoorbeeld over dat akkoord?
1: Ja, er zijn volgens hem drie opties.
0: Drie opties? Oké. Okay. Ja.
2: Het allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert. Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik. Nee. Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een beetje de suggestie die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn, maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot. Nee. Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Juist, oké, dat zijn de drie opties dus. De Rode Draad, daar ging het over de Gaza-flotilla. De vloot met activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Eind april was dat, toen werd die vloot onderschept door Israëlische troepen. Nou, daarna volgden twee dagen van gevangenschap voor de opvarenden. BNN-VARA-journalist Gijs Sanders en zijn cameraman die maakten het allemaal van dichtbij mee. En ze maakten er een documentaire over. Missie Flotilla heet hij. Nou, Sanders vertelde dat hij als journalist alles zo goed mogelijk probeerde te registreren.
3: We willen dingen te onthouden. Ook verder in het hele proces in de gevangenis heb ik probeerde ik te herkennen welke schreeuwen ik hoorde van iemand die gemarteld werd. Of probeerde ik te kijken van oké, wie is die persoon die daar op de grond in elkaar geslagen wordt? Kan ik die persoon straks spreken als we terug zijn? Dus ik was informatie aan het opslaan om ervoor te zorgen dat ik dat nu kon vertellen en in onze documentaire kon stoppen. En dat zorgde dus wel voor dat ik een beetje in een professionele rol bleef die enigszins afstand bewaarde.
0: Ja, Sanders sprak voor de documentaire met 18 activisten die meevoeren op de flotilla. 10 van hen raakten gewond.
3: En dat gaat van iemand die zijn ribben heeft gebroken en een klaplong heeft, tot mensen die grote schotwonden hebben overgehouden aan beanbags. Die zijn uit het niets, hebben we door meerdere mensen bevestigd gekregen, beschoten met zakjes lode balletjes van dichtbij, wat een 3 centimeter groot gat heeft overgelaten in iemands been in één geval. Dat is niet behandeld en toen is dat in Turkije operatief hersteld moeten worden door meer vlees weg te snijden rondom zijn wond. Dat is een 10 centimeter grote wond geworden waarbij ze vel van zijn andere been hebben moeten halen om dat af te dichten.
0: Nou, heftig verhaal is dit. Zo.
1: In Nieuwsuur ging het over militaire oefeningen. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Een van de omgekomen militairen was de 28-jarige Mark Boschieter. Tijdens een nachtelijke oefening van de landmacht raakte het panzervoertuig waarin hij zat van de weg. Het voertuig kantelde, waarna hij bekneld raakte tussen de wagen en de grond. Zijn vriendin Miranda die mist hem nog iedere dag. Ze kreeg het slechte nieuws te horen van Marks moeder.
4: Ik kan niet omschrijven hoe dat voelt. En toen ben ik dus de sergeant gaan bellen. En heb ik hem gevraagd, is het waar? En die had toen aangegeven, en dat zal ik nooit vergeten, van bel eerst je ouders en bel me dan terug. Zorg dat je niet alleen bent. En dan nemen ze niemand op, want ze slapen. Ja, dan raak je in paniek. Ja. Ik denk ook niet graag terug aan dat moment.
1: Kort voor de oefening gaf Mark zijn vriendin Miranda een bos bloemen.
4: Mijn vriendinnen hebben op de dag dat Mark is overleden het in glas laten maken. En ook daarbij het kaartje met eigenlijk tussen laatste tekst: lieverd, een mooi boeketje voor jou. Ik ben snel weer thuis. Hou van jou, Mark. Die dragen voor altijd bij mij.
5: Dus dat is mijn heel dierbaarste boeket.
1: Tja, dat is gisteravond op Radio en TV.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zag ook dat sommige kinderen het heel spannend vonden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De stichting AAP uit Almere heeft gisteren 6 tijgers gered uit circustrailers in Duitsland. En na de Kitty Kottie-viering is in Almere stad gisteravond een groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
10: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
11: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
9: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
12: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
9: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie. De ANWB verwacht een drukke donderdagochtendspits. De eerste file is er al. Die komt door een ongeluk. A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Leusden. 20 minuten door een ongeluk met een vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. Flitsers heb ik voor je op de Flevoweg bij Kampen. 108,6. Daar staat hij weer. En ja, die flitser die eigenlijk geen flitser is, maar wat deed hij ook alweer? Ja, die keek of je je vrachtwagenheffing hebt betaald.
8: Och, ja.
13: Ja, die staat bij 262,4 bij Ens. En we hebben er weer een gemeente waar de coalitie rond is en waar een nieuw college van de BMW aan de slag kan. Vandaag de schijnwerpers op Zeewolde.
8: Ja, en de maritieme buitenhaven op Urk werd te duur, meldde de provincie eerder. Nou, de ondernemers die bedenken een oplossing van hoe kunnen we daar nou wat aan doen. We praten er zo meteen met een van hen over.
14: Hè, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. 7:07. Goedemorgen.
1: Na 4 jaar komt er een einde aan de alleenheerschappij van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie in het college van burgemeester en wethouders.
0: Ja, met de presentatie van de nieuwe coalitie sluit de VVD zich aan bij de twee partijen. Toch is er geen radicale koersverandering. Je hoort beoogd VVD-wethouder Hans de Groot.
2: In het vorige coalitieakkoord stonden ook goede punten waar we best wel mee eens zijn. Als je kijkt hoe de stemverhoudingen zijn geweest de afgelopen 4 jaar, dan hebben we toch ook als oppositie heel veel met de voorstellen meegestemd. Dus het is niet zo dat we tegen de coalitie, tegen de vorige coalitie, lijnrecht tegenover stonden. En de afgelopen jaren of 20 jaar hebben we heel vaak met de ChristenUnie en Leefbaar ook in een coalitie gezeten. Dus het is nou niet zo dat het de natuurlijke vijanden zijn van de VVD. Ja, alleen er waren wel de afgelopen periode wel een aantal dingen waar we hardgrondig mee oneens waren. En nou, daar zijn we uit.
3: Een van de grote onderwerpen in het akkoord met de naam kansen creëren, keuzes maken en kwaliteiten behouden was het zogenoemde G-gebied. Een stuk grond ten zuidoosten van Zeewolde, recht tegenover de sportvelden. De vorige coalitie wilde hier een natuurgebied van maken met een bos. Maar volgens de VVD is dat een sociaal-economisch drama. Die willen daar graag bouwen. De oplossing? Juist geen keuze maken en vooruitschuiven.
2: En colleges na ons moeten kunnen beschikken over die grond. En dat hebben we nu mogelijk gemaakt in een compromis door het ontmoetingsbos niet uit te voeren. En daarin tegenover hebben wij gezegd, dan wordt er ook niet gebouwd in het G-gebied de komende 4 jaar. We hebben ook nog andere stukken grond waar we kunnen bouwen. Maar daarna is het weer aan de volgende raad om te kijken wat kunnen we met die grond doen. En dan is die weer beschikbaar.
3: U hebt goed gepolderd.
2: Ja, denk het wel. Ja. En dat hoort ook hier, hè, in de polder.
3: 3 coalitiepartijen, dan zou je zeggen 3 wethouders. Maar nee, het beoogde bestuur wordt opmerkelijk genoeg aangevuld met een 4e, onafhankelijke wethouder. Iets waar Ria Houkes van Zeewolde Liberaal niet bij kan.
4: Nee, een onafhankelijk iemand, dat kan eigenlijk alleen maar een burgemeester zijn. En geen wethouder. Wethouder staat ergens voor, die staat voor een partij, voor een programma. En dan, als je er dan iemand bij gaat halen die niet voor een partij staat, dan in onze ogen kan dat niet. Ook niet juridisch niet en ook niet staatsrechtelijk ook niet.
1: Ria Houkes van Zeewolde Liberaal was dat als laatste.

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls. 7:15 is het.
1: Ja, ik werd gepakt omdat hij de man met een pak in de bosjes zat.
2: Ja, weet je wie daar gepakt werd?
0: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Hè? Want er was weer... je hebt natuurlijk Hunted, heet dat. Hè? Nou ja, je hebt
2: op TV.
0: Televisie.
2: Ja, dat is heel spannend.
0: Maar ook in steeds meer plaatsen dat de politie en soms ook de brandweer, hè, die meedoet, achter groepen jongeren aangaat. En dat hadden ze gisteren ook weer in. Waar was het?
2: Emmeloord. Maar Emmeloord had een extraatje. Defensie deed voor het eerst mee, want in het park in de Zuider lag een militair verstopt in een camouflagepak.
0: Oh, toe maar.
2: Sling uit de bosjes sprong om de deelnemers te tikken. En dat overkwam ook. Nienk?
1: Ja, ik werd gepakt omdat hier een man met een pak in de bosjes zat die ik niet zag.
3: Nee, je zag hem helemaal niet, hè? Want waarom zag je hem niet?
1: Ja, hij heeft zo'n camouflagepak aan.
3: Ja, en dan sprong je één keer uit de bosjes en wat dacht je toen?
1: Ja, rennen. Gewoon een kant op. En toen ging ik door de bosjes heen. Alleen nu heb ik wat schram op mijn been. Maar...
3: En waarom wou je graag meedoen?
1: Omdat het me heel leuk lijkt en ik vond het ook altijd leuk, want we deden het ook altijd met vriendjes.
3: Dus Defensie doet ook mee, maar de politie doet er ook al jaren mee om een beetje die band te verbeteren. Denk je dat het ook lukt door dit soort evenementen, dat jij een betere band hebt straks met de politie?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
3: Oh. Voelt het misschien niet zo ver weg misschien, zo'n agent?
1: Ja.
3: En hoe is het tot nu toe? Vind je het leuk?
1: Ja, zeker. Alleen wel heel warm.

0: Baby Come Home to Me. The Big World van Jacqueline Govaert om 20 minuten over 7. Jawel, natuurlijk. Het weer, daar kunnen we niet zonder.
1: Floris Laveber, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe koud was het? Hoe fris was het vannacht? Laat ik het zo vragen.
2: Ja, daar kan ik eventjes het temperatuurkaartje van de afgelopen nacht erbij pakken. Ik zie hier minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. Dus iets minder fris dan de nachten ervoor.
1: Mm-hmm. Hoe wordt het vandaag?
2: Ja, we zien momenteel dat de bewolking vanuit het westen gaat toenemen. En daarop zit ook een regengebiedje. Dat is een koufrontje wat overtrekt. En als het eenmaal regent in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren, dan ligt de temperatuur niet hoger dan 17 of 18 graden. En daarbij trekt de wind momenteel iets aan vanuit het westen. Neemt uiteindelijk toe naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren, zelfs eventjes tippend aan windkracht 5 of windkracht 6, kan de wind eventjes vlagerig uitpakken. En in de loop van de middag zien we wel dat het gebiedje met bewolking en regen naar het oosten wegtrekt. Volgt er een zonnige en droge avond met aangename temperaturen van 17 tot 19 graden.
1: Oh, kunnen we weer buiten zitten?
2: Ja, dat kan zeker.
1: Kan altijd natuurlijk, maar ja. Droog.
0: Nou ja, wat je zeiknat, dat kan allemaal.
1: Ik heb de kussens even in de koffer, hoor. En dan de dag van morgen, Floris.
2: Ja, morgen wordt het prachtig Hollands zomerweer. Eigenlijk een schitterende dag met heel veel zonneschijn. Wat Hollandse stapelwolken die ontstaan. En op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Morgen minder wind dan vandaag. Hooguit zwak tot matig uit het noordwesten. En een graadje of 21. Dus ja, morgen echt prima Hollands zomerweer buiten.
0: Lekker.
1: En wat belooft dat voor het weekend?
2: In het weekend zien we toch wel dat we met meer bewolking te maken gaan krijgen. Met name het noorden van de provincie is daar gevoeliger voor dan het zuiden. En we hebben wel aangename temperaturen van 22 tot 24 graden. Met de hoogste waarde op de zaterdag bij een zwakke tot matige westelijke wind. Maar op zondag denk ik dat de bewolking wat hardnekkiger kan zijn. En dat er zelfs een spatje regen kan vallen.
1: Oh.
2: Gaat niet om grote hoeveelheden. Maar zondag wordt wel een dag om eventueel de regenradar in de gaten te houden.
1: Floris, dankjewel. Hè.
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.
2: Fijne dag.
1: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. In Nederland of in België of in Duitsland. Het komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: We moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
1: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie.
0: Het was een feestnacht in België. In het hele land gingen mensen de straat op na de toch wel vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal. België stond met 0-2 achter tegen Senegal. Maar wist daar in de slotfase van de wedstrijd een 3-2 overwinning van te maken. En die laatste goal die kwam uit een penalty.
4: De Jury. En de goal! O, dierbaar België. We staan plots in de achtste finales.
0: Ja, en toen barst het feest echt helemaal los. Ook in Brussel en Gent.
5: Wat vond u van de Belgen?
6: Ze hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu, the only way is up, denk ik.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 40 minuten bekijken wel. Oh my gosh!
0: Oké.
5: Okay. Fucking blij!
0: Fucking vet. Ik zal het even voor je vertalen.
1: Is goed hoor.
0: Engeland is ook door trouwens. Het was ook nog wel spannend. Moest tegen Congo. Congo kwam voor. Maar Harry Kane, de topspits, wist er uiteindelijk winst van te maken. Dan gaan we het ook nog over stikstof hebben, toch?
1: Ja, moet dat.
0: Nee, het hoeft niet hoor. Nee, dan ziekenhuisbedden, wil je het daarover hebben dan?
1: Ja, ziekenhuisbedden. Dat is goed nieuws. Want de ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen nieuwe bedden. 350 in totaal. Het neerzetten is nog een hele klus. De oude bedden zijn 20 jaar oud en zijn aan vervanging toe. De nieuwe bieden meer comfort en ondersteunen ook het zorgpersoneel beter.
7: De nieuwe bedden hebben gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog. Het hele bed te kantelen.
1: En deze patiënt die is er ook blij mee.
8: Dat ligt goed, zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening die is ook heel makkelijk.
1: Vader ze, de berichten van buiten Flevoland.
0: 5 minuten voor 7:30 is het. Muziek van de Style Council, Shout to the Top. En zometeen natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Flevoland voor je op een rijtje.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid,
14: hoe groter die korting.
13: Dat is One van Vodafone
14: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: De stichting AAP uit Almere heeft gisteren 6 tijgers gered uit circustrailers in Duitsland. Het ging om een tijgerin en 5 van haar jongen. De reddingsactie volgde op een ontsnapping van een ander jong. Dat dier verwondde een verzorger, ging er vandoor en werd na een half uur doodgeschoten. De 6 tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum van AAP in Spanje. In Almere stad is gisteravond een groep jongeren met elkaar op de vuist gegaan na de Kitty Kottie-viering. De politie greep in en heeft 1 verdachte aangehouden. Er is ook een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt. Onderzoek moet uitwijzen of het echt om een vuurwapen gaat en of dit ook is gebruikt. Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en de VVD hebben gisteravond hun coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op een nieuwe bestuurscultuur en een betere samenwerking met de oppositie. De partijen willen een 4e wethouder benoemen die onafhankelijk is. Ria Haukes van Zeewolde Liberaal snapt daar helemaal niks van.
17: Een onafhankelijk iemand, dat kan eigenlijk alleen maar een burgemeester zijn. En geen wethouder. Wethouder staat ergens voor. Die staat voor een partij, voor een programma. En dan, als je er dan iemand bij gaat halen die niet voor een partij staat, dan in onze ogen kan dat niet. Ook niet juridisch niet en ook niet staatsrechtelijk ook niet.
16: In de Michelangelo-straat in Almere stad worden vandaag bewakingscamera's neergezet. Dat gebeurt vanwege de dreiging van een mogelijk ernstig geweldsincident. Wat die dreiging inhoudt en waar die vandaan komt is niet duidelijk. Bewoners en bezoekers zouden het slachtoffer kunnen worden, zegt de gemeente. Cameratoezicht duurt tot en met 12 augustus. Meer nieuws op web en app.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen, dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil Ja 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2.
19: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het eventjes licht regenen in de provincie. Daarbij trekt de wind wat aan uit het zuidwesten en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan er zelfs eventjes een windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten komen te staan. In de regen is het niet warmer dan een graadje of 18 en daarbij maakt de wind het voor het gevoel nog een stukje frisser. In de loop van de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg. En dan volgt er een periode met zonnig weer en vrij aangename temperaturen van een graadje of 19 tijdens de avond.
2: Verkeersinformatie, 2 plukken file op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarden, 7 minuten, dat is direct na de oprit. Er is een ongeluk gebeurd en ook file bij ongeveer de Praambult voor Almere Oostvaarden, 6 minuten. A28, ook een ongeluk, dan met een vrachtwagen, zo staat hier, Zwolle-Utrecht voor Leusden, bijna een half uur vertraging. De gebruikelijke file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 13 minuten. En de N305 Dronten richting Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde, 8 minuten langer onderweg. Flitsend op de N307 bij Kampen. 108,7 en er staat een vrachtwagenflitser. Of je je tax hebt betaald bij 262,4 op de N50.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
10: En for love's sake, each mistake, all you.

0: Fall It van Ashford & Simpson. Het is 7 minuten over 7:30.
1: De maritieme servicehaven op Urk kan toch meteen na de zomer vlot getrokken worden. Dat zegt de BV met 9 bedrijven die zich in het gebied willen vestigen.
0: Ja, vorige week werd gezegd dat het project in de ijskast werd gezet tot oktober. Het zou te duur worden volgens de provincie. We praten erover met Rien Bogert die namens de bedrijven spreekt. Meneer Bogert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eind augustus of medio oktober. Ja, wat maken die paar weken nou uit?
2: Nou, dat maakt ontzettend veel uit. Toen wij hoorden dat min of meer de maritieme servicehaven in de ijskast was gezet of on hold, toen dachten we van dat gaat verkeerd. En vervolgens hebben we een gesprek aangevraagd met de gedeputeerden. En daarna kwamen weer een aantal andere gesprekken met de ambtenaren en met de bestuur. En dat heeft ertoe geleid dat we nu in een positieve houding zitten.
0: Mm-hmm. Maar ik hoor nog steeds niet het verschil wat het nou uitmaakt eind augustus of medio oktober.
2: Nou, elke keer als de haven wordt uitgesteld, hebben wij gezegd de prijzen stijgen. Dat betekent dat hoe langer je wacht, hoe hoger de prijzen gaan. Mm-hmm. En je ziet dan ook bij de ramingen die in de loop van de jaren zijn gedaan, dat er elke keer geld bijgeraamd moest worden om realistisch bezig te zijn. En wij hebben gezegd, nou ja, als het nu weer uitgesteld wordt, vaak heb je uitstel, afstel, dan duurt het nog langer. We moeten nu tegenaan, alles ligt klaar. En die haven kan gewoon aangelegd worden.
0: Ja, dus dan zou het dus nog duurder worden met die paar weken erbij. Want hoeveel zou het dan nog duurder gaan worden? Heeft u berekend?
2: Nou, als je kijkt het totaalbedrag. Ik kan helaas geen bedragen noemen. Maar dan zijn het niet 2 miljoen. Maar dan zijn het etterlijke

0: hand van de ramingen komen we tot de conclusie dat het ettelijke miljoenen duurder wordt. We willen dat budget gaan bekijken. En ja, we zitten in Nederland, dus wie heeft het budgetrecht? Dat is Provinciale Staten. En Provinciale Staten gaan er uiteindelijk over om te zeggen, nu gaat het licht op groen.
1: Ja, en dat moet dan eind augustus gebeuren, meteen na de vakantie.
0: Ja, de provincie heeft ons verzekerd dat in deze zomerperiode alle stukken gereed worden gemaakt. Voorbehandeling eerst in GS en daarna in PS. En wij vertrouwen erop dat dat ook gebeurt. We worden er ook bij betrokken, is toegezegd. Dus ja, we hebben ook min of meer een vinger aan de pols.
1: Ja, en u heeft begrip, neem ik aan, voor deze procedure. U heeft zelf in Provinciale Staten gezeten, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is een paar jaar geleden, maar u kent hoe dat gaat. Ja, moet het dan goed komen en wanneer wordt dan aanbesteed en zo? Want in die fase gaat u komen in het najaar.
0: Nou kijk, het is logisch dat GS naar PS moeten. Maar ja, dan hebben we uiteindelijk een bedrag. En dan de stukken liggen klaar voor aanbesteding. Dus
1: okay.
0: Eigenlijk zou je de volgende dag kunnen gaan aanbesteden.
2: Oké. Okay. Nou, dan kan het vlot gaan, toch?
0: Ja, wij hopen het ook. En we zijn blij dat de gesprekken toch dit resultaat hebben opgeleverd.
2: Ja, u heeft moeten lullen als brugman, maar het is gelukt.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk niet niks, hè?
1: Nee, nee.
0: Dit is een geweldig mooie haven, maar hij draagt ook bij aan de landelijke en regionale activiteiten die hier plaatsvinden op maritiem en nautisch gebied. Dus ja, het loopt al een poosje, om het zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Dus het wordt tijd dat nu de knoop wordt doorgehaakt.
2: Goed. Wij blijven het volgen. Dank voor de toelichting.
0: Goed zo. Succes.
2: Dank hoor. Rien Bogert van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland.

0: van Aretha Franklin. Blijft toch een lekker nummer. 12 minuten voor 8 is het. Wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Begin op de televisie. In Nieuwsuur ging het over militaire oefeningen. Ja, Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote oefeningen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Een van de omgekomen militairen was de 28-jarige Mark Boschieter. Tijdens een nachtelijke oefening van de landmacht raakte het panzervoertuig waarin hij zat van de weg. Het voertuig kantelde, waarna hij bekneld raakte tussen de wagen en de grond. Zijn vriendin Miranda mist hem nog iedere dag. Ze kreeg het slechte nieuws te horen van Marks moeder.
2: We zien een coalitie of de willing die zich...
0: We laten haar verhaal nu horen.
3: Ik kan niet omschrijven hoe dat voelt. En toen ben ik dus de sergeant gaan bellen. En heb ik hem gevraagd, is het waar? En die had toen aangegeven, en dat zal ik nooit vergeten, van bel eerst je ouders en bel me dan terug. Zorg dat je niet alleen bent. En dan nemen ze niemand op, want ze slapen. Ja, dan raak je in paniek. Ja, ik denk ook niet graag terug aan dat moment.
1: Kort voor de oefening gaf Mark zijn vriendin Miranda een bos bloemen.
3: Mijn vriendinnen hebben op de dag dat Mark is overleden het in glas laten maken. En ook daarbij het kaartje met eigenlijk de laatste tekst. Lieverd, een mooi boeketje voor jou. Ik ben snel weer thuis. Hou van jou, Mark. Die draag ik voor altijd bij me. Dus dat is mijn heel dierbaarste boeket.
0: Ja, het is een aangrijpend verhaal. In Met het oog op morgen ging het over de veiligheid van Oekraïne. Vandaag neemt defensieminister Yeşilgöz een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in ontvangst. En daarin staat het advies aan de regering om een internationale garantiemacht te vormen. Wanneer er een bestand komt tussen Oekraïne en Rusland, is die garantiemacht er om Oekraïne te beschermen en voor een afschrikwekkend effect. Daarbij is een leidende rol weggelegd voor Nederland, vindt vicevoorzitter van die adviesraad Jan Broeks.
2: We zien een coalitie of de willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland. Mm-hmm. Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar we vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem, er altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland... We spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten.
0: Maar Broeks gaat er niet vanuit dat Poetin makkelijk akkoord zal gaan met westerse troepen in Oekraïne. Zijn volgens hem 3 opties.
2: Het mooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert. Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik. De tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een beetje de suggestie die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn, maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot. Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: Wat zaken gisteravond op radio en tv. Dit is George Ezra, Budapest.

0: Dit is Flevoland.
1: En je zag ook dat sommige kinderen het heel spannend vonden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De gemeente Almere heeft de afgelopen 2 jaar bijna 60 meldingen gekregen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. En de provincie praat meteen na de zomervakantie over de maritieme servicehaven Urk en niet pas in oktober. Volgens ondernemers is snelheid belangrijk omdat de haven anders veel te duur wordt.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
7: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
6: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
8: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
6: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
9: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
6: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
10: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
6: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3 minuten over 8. Ik heb 2 ongelukken in de verkeersinformatie, waardoor files ontstaan. Begin op de A6, Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Bijna een kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A28 Zwolle Utrecht is ook een ongeluk gebeurd tussen Strand Nulde en Leusden. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Staat een vrachtwagen die niet meer doet. 25 minuten vertraging. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Ruim een kwartier. De N305 Dronten richting Almere voor Zeewolde. 9 minuten. De N309 Dronten richting Epe tussen de N305 en Walibi. 5 minuten. Flitsers. De Flevoweg richting Kampen bij 108,6. En een controle flitsers voor de vrachtwagenheffing op de Kamperweg bij N262. 2,4. We tellen ze af en we hebben er weer een gemeente waar de coalitie rond is en waar een vernieuwd college van BMW aan de slag kan. Vandaag is het de beurt aan Zeewolde.
12: Ja, nou, daar kunnen ze dan meteen aan de slag, want de gemeenteraad van Zeewolde trekt vanavond €50.000 uit voor een vuurwerkshow.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ah, lekker nummer blijft het. Hè. Ray, where is my husband? Hoe laat is het? Bijna 10 minuten over 8 alweer.
1: Ja, ze hadden het eigenlijk alleen gekund, hè, Leefbaar Zeewolde, in de vorige periode van de vorige gemeenteraadsverkiezing. Maar goed, ze deed het samen met de ChristenUnie. En daar komt er nu eentje bij.
0: Ja, de VVD die sluit zich aan bij de coalitie. Maar ja, dan denk je van, gaat er dan wat veranderen? Nou, eigenlijk niet. Er is geen radicale koersverandering. Je hoort beoogd VVD-wethouder Hans de Groot.
2: In het vorige coalitieakkoord stonden ook goede punten waar we het best wel mee eens zijn. Als je kijkt hoe de stemverhoudingen zijn geweest de afgelopen 4 jaar... dan hebben we toch ook als oppositie heel veel met voorstellen meegestemd. Dus het is niet zo dat we tegen de coalitie, tegen de vorige coalitie, lijnrecht tegenover stonden. En de afgelopen jaren of 20 jaar hebben we heel vaak met de ChristenUnie en Leefbaar ook in een coalitie gezeten. Dus het is nou niet zo dat het de natuurlijke vijanden zijn van de VVD. Ja, alleen er waren wel de afgelopen periode wel een aantal dingen waar we hardgrondig mee oneens waren. En nou, daar zijn we uit.
3: Een van de grote onderwerpen in het akkoord met de naam kansen creëren, keuzes maken en kwaliteiten behouden was het zogenoemde G-gebied. Een stuk grond ten zuidoosten van Zeewolde, recht tegenover de sportvelden. De vorige coalitie wilde hier een natuurgebied van maken met een bos. Maar volgens de VVD is dat een sociaal-economisch drama. Die willen daar graag bouwen. De oplossing? Juist geen keuze maken en vooruitschuiven.
2: De colleges na ons moeten kunnen beschikken over die grond. En dat hebben we nu mogelijk gemaakt in een compromis door het ontmoetingsbos niet uit te voeren. En daarin tegenover hebben wij gezegd, dan wordt er ook niet gebouwd in het G-gebied de komende 4 jaar. We hebben ook nog andere stukken grond waar we kunnen bouwen. Maar daarna is het weer aan de volgende raad om te kijken, wat kunnen we met die grond doen? En dan is die weer beschikbaar.
3: U hebt goed gepolderd.
2: Ja, denk het wel. Ja. En dat hoort ook hier, hè, in de polder.
3: 3 coalitiepartijen, dan zou je zeggen 3 wethouders. Maar nee, het beoogde bestuur wordt opmerkelijk genoeg aangevuld met een 4e, onafhankelijke wethouder. Iets waar Ria Haukes van Zeewolde Liberaal niet bij kan.
4: Nee, een onafhankelijk iemand, dat kan eigenlijk alleen maar een burgemeester zijn. En geen wethouder. Wethouder staat ergens voor, die staat voor een partij, voor een programma. En dan, als je er dan iemand bij gaat halen die niet voor een partij staat, dan in onze ogen kan dat niet. Ook niet, juridisch niet en ook niet, staatsrechtelijk ook niet.
1: Ria Haukes was dat van Zeewolde Liberaal.
0: Sommieu is dit, Dark Before the Dawn. Als je nou wil weten hoe warm het wordt, blijft het droog. Dan krijg je zometeen het weerbericht van Floris Lafeber. MUZIEK

0: kwart over acht is het.
1: Lekker bijgeslapen in een koele nacht. Hoe koel die was, dat weet Floris Lafeber van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, een frisse nacht afgelopen nacht met temperaturen tussen de 11 en 15 graden. Niet meer zo fris als de nacht ervoor, maar toch wel tamelijk aangenaam voor de tijd van het jaar. Zeker na die warme periode.
1: Ja, en wat brengt de dag van vandaag?
2: Ja, we zien momenteel dat er een band met bewolking voor ons klaar ligt. Als we naar het westen kijken, zien we al dat het bewolkt is geraakt. En die bewolking die breidt zich de komende uren over onze provincie uit. En daarop zit af en toe wat lichte regen. Zeker uit dikkere bewolking kan er in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren een klein beetje lichte regen vallen. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt met het aantal millimeter wat er naar beneden komt. In de regen is het een graadje of 18, maar later in de middag wordt het weer 20 of 21 graden als de zon weer doorbreekt.
1: Oh, lekker. Wat betekent dat voor de vrijdag?
2: Ja, morgen wordt het best wel een aardige dag. Veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en temperaturen van 21 of 22 graden. Morgen iets minder wind dan vandaag, want vandaag waait het behoorlijk stevig door uit het westen met kracht 4 of windkracht 5. En morgen is de westenwind iets minder aanwezig, langs de grote meren af en toe nog wel een vlagerige wind met windkracht 4.
1: En het weekend dan?
2: Ja, het weekend ziet er ook best wel aardig uit hoor. Het wordt weer wat warmer op de zaterdag, 24, lokaal zelfs 25 graden. En zondag moeten we het stellen met ook aangename temperaturen. Een fractie minder warm met 22 of 23 graden. Op beide dagen blijft het overwegend droog. Veel ruimte voor de zon, met name op de zaterdagmiddag. Zondag iets meer wolkenvelden en kan er in het oosten van de regio een klein beetje regen vallen. Maar ik denk ook dat dat heel weinig voorstelt. En na het weekend volgt er een periode waarin het wat wisselvalliger wordt. Af en toe wat lichte regen.
1: Oh, maar we hebben vakantie, Floris. Hebben we vakantie?
2: Of 23.
1: Oh, 23 is nog aardig. Hey, bedankt, hè. Hoi.
0: Dankjewel, Floris.
1: Is alweer weg. Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van Zeewolde vanavond 50.000 euro uittrekt voor een centrale vuurwerkshow in het dorp.
0: Onder de voorstemmers is fractievoorzitter Gerard Den Bakker van de ChristenUnie. Meneer Den Bakker, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, eigenlijk vindt de hele raad dat het een goed idee is. Zeker nu gisteren duidelijk werd dat consumenten hun eigen vuurwerk komende jaarwisseling al niet meer mogen afsteken.
3: Klopt, ja. Dus de raad is het eigenlijk wel over eens met elkaar. Ja, dat klopt.
1: Ja, maar waar het voorstel van BMW niet duidelijk is, is over de vraag: waar gaat dat gebeuren?
3: Klopt, dat staat niet in het voorstel. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk ook voor ons als raad niet de meest belangrijke keuze is. Ik heb vertrouwen in dat het ambtenaren en het college daar een geschikte locatie voor zullen vinden. De vraag die nu voor ligt is natuurlijk puur het budget. En de uitvoering, dat is natuurlijk uiteindelijk aan het college en de ambtenaren.
1: Oh, maar heeft u daar zelf geen idee over? Bijvoorbeeld aan de haven, vind ik altijd zo'n gezellig punt in het dorp.
3: Nou, ik heb inderdaad wel over nagedacht wat ze nou een geschikte locatie zijn. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het een plek is die centraal is en waar mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. En natuurlijk denk ik dat het heel belangrijk is dat je het goed kan zien. En dat is natuurlijk voor het hele dorp. Dus, maar ik ga ervan uit dat daar goed over nagedacht wordt.
0: Ja, u heeft het over het budget, dat is 50.000 euro dus. Ja, kun je daar wel een leuke vuurwerkshow van geven?
3: Ja, zeker. Dus wat we hebben begrepen is dat het college heeft met meerdere partijen contact gehad. En eigenlijk zit het met 50.000 euro zit zelfs nog iets te ruim, heb ik begrepen. Dus dan is ook nog ook nog wat budget over voor extra dingen eromheen, zeg maar. Dus met dat budget moeten we zeker goed uitkomen. Dus het is goed om te weten dat het budget voldoende is.
1: Ja, maar bent u niet bang dat het duurder wordt als meer dorpen en steden eenzelfde soort besluit gaan nemen?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat het een hele logische gevolg is als meer dorpen dat gaan doen. Maar daarom ben ik ook heel blij dat dit bij de Raad van Zeewolde eigenlijk heel vroeg al op tafel ligt. Of lag. Dus voordat het daadwerkelijke besluit genomen werd dat het daadwerkelijk verboden werd voor consumenten om vuurwerk af te steken. Dan lag dit voorstel eigenlijk al. Dus ik ben eigenlijk heel blij met het hele actieve college en aan de gedreven ambtenaren die hier al naar vooruit hebben gekeken. Dus wij nemen vanavond al dit besluit. Wij hebben ook al contact gehad met diverse partijen. Dus ik denk dat wij er tijd bij zijn.
0: Ja, maar moet je het budget dan gaan verdelen of meer geld ervoor gaan uittrekken?
3: Nou, dat denk ik niet dat nodig is. Ik denk dat we op basis van de huidige gegevens met het huidige budget voldoende hebben beschikbaar gesteld. En dat we daarmee uit de voeten kunnen. En dat we daarmee eigenlijk wel op tijd zijn. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat we meer nodig hebben.
1: Ja, een vuurwerkverbod voor de particulieren. Dit komt ervoor in de plaats. Hoe zit het nou straks met controle in de wijken? om ja, misschien op zoek te gaan naar consumenten die toch nog wat illegaal vuurwerk afsteken?
3: Ja, dat is natuurlijk een taak voor de portefeuillehouder, voor de burgemeester.
1: Nou, die ziet hij vanavond toch?
3: Die zien we vanavond. En ik denk dat doordat we juist nu een vuurwerkshow geven, en die centraal georganiseerd wordt, dat we toch tegemoet komen aan een behoefte waarvan we denken dat die bij een groot deel van de bevolking er is. Het is natuurlijk ook de eerste keer dat we deze situatie te maken krijgen. Voor het eerst dat het vuurwerk voor consumenten verboden is. Het is nog niet een hele lange traditie, hè, want we doen het eigenlijk pas sinds de jaren 50, 60 dat het een beetje opgekomen is. Maar voor heel veel mensen is het toch gehoord wel bij oud en nieuw. En ik kan me voorstellen dat het even wennen is. En ik denk dat het goed is dat we dan met z'n allen gaan kijken van hey, hoe kunnen we dan een soort nieuwe invulling geven aan het feestelijke moment. En nou, dit jaar doen we dat dan met een vuurwerkshow. Waarbij we overigens hebben aangegeven dat het voor ons niet per se alleen maar vuurwerk hoeft te zijn. En wij staan ook wel open voor alternatieven. Of een combinatie met drones of lasers, een lichtshow.
0: Oh, dat zou ook nog kunnen. Dat is ook een optie. Ja. Goed, nou, dank voor de toelichting.
3: Ja, hartstikke graag gedaan.
0: Fractievoorzitter. Ja, oké, fijne dag hoor. Fractievoorzitter Gerard Den Bakker was dat van de ChristenUnie van de gemeenteraad van Zeewolde. 21 minuten over 8 inmiddels. Zometeen berichten uit binnen- en buitenland.
1: Ja, de statistieken van het WK voetbal. Ieder heeft zo zijn eigen lijstjes.
0: Klopt helemaal niks meer van volgens mij.
1: Nee, nou wat ook opvalt. Alle gastlanden zitten er nog in. Dat is wel grappig. Gaan we het zo over hebben bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Manhattan. En we gaan alweer bijna naar de klok van 8:30. Nog wat zaken van buiten deze provincie dan.
1: Alle gastlanden zitten nog in het WK voetbal. Als laatste plaatste Amerika zich ook voor de 8e finale door Bosnië-Herzegovina uit te schakelen.
2: Tillman!
1: In de 8e finale speelt Amerika tegen België, dat gisteravond heel goed wegkwam tegen Senegal. In de blessuretijd van de verlenging maakten de Belgen met een penalty de 3-2. Ook Engeland kroop door het oog van de naald. Na een achterstand tegen Congo wonnen de Engelsen met 2-1.
0: Zorgen bij politieke partijen in Friesland en het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Gaan zoveel mensen met een bootje het water op om die dieren te spotten, dat vooral de pups er last van kunnen hebben. Sommigen raken in paniek als mensen dichtbij komen. Ja, dan slaan ze op de vlucht, vertelt dit Fries statenlid bij Hart van Nederland.
3: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken en die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
4: Ja, ik werd wit heet, joh. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
0: En dat zijn Waddenschipper Jacob. Hij zegt dat hij en zijn collega's zich juist heel netjes aan alle regels houden.
1: Juf Hanny van een basisschool in Assen heeft een bijzonder afscheid gekregen. Ze gaat na 41 jaar met pensioen. En dat lieten haar collega's en de kinderen niet zomaar voorbij gaan.
5: En toen stond daar die fantastische cabrio. En toen werd ik heel feestelijk onthaald door de hele school. Ik ben dus begonnen als juf met een schoolbord met een krijtje. Toen was de computer nog science fiction. En nu is alles digitaal.
6: Zoom, je hoort een z.
5: Ik heb er wel zin in, hoor. Maar ik ga het zeker wel missen, deze reuring hier, absoluut.
1: Ja, de kinderen stonden in een erehaag en kregen een dikke knuffel van de ontroerde juf. Maar dat horen we al aan haar stem.
0: Ja, leuk, juf Hanny. Een levensgevaarlijke actie van twee mensen in New York. Zij beklommen het Empire State Building. CNN heeft de beelden en de geluidsopname van de luchtverkeersleiding.
7: Yeah, what's all the hoopla going on over there?
8: Two geniuses climb to the top of the Empire State Building, the top of the spire.
7: Oh, that's awesome.
0: Nou ja, awesome. Het is natuurlijk ook heel gevaarlijk. De klimmers waren een man en een vrouw. Die haalden een vlag tevoorschijn met daarop een vredesboodschap. En daarna volgde een huwelijksaanzoek.
1: Ook dat nog.
0: Ja, hoe gekker hoe beter. Het moet natuurlijk wel zo spectaculair mogelijk. Je moet aandacht krijgen. Nou, die aandacht, dat is gelukt.
1: Ja.
0: Op bodycambeelden van agenten is te zien hoe ze van het 443 meter hoge gebouw worden gehaald.
9: How you doing? Well, you can't be up here. All right.
10: Yeah, I'm okay.
0: Ja, ze is in orde en die agenten die hoor je nog zeggen, je mag hier helemaal niet zijn. Nou ja, goed. Het is toch gelukt om daar omhoog te klimmen. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland.
11: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
13: Slag, dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De gemeente Almere heeft de afgelopen 2 jaar bijna 60 meldingen gekregen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om misbruik van cliënten, crimineel gedrag en ongeschoold personeel. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Er is in beeld gebracht hoe zorgfraude kan worden aangepakt. De provincie praat meteen na de zomervakantie over de maritieme servicehaven Urk. En niet pas in oktober. Volgens de ondernemers die naar de nieuwe haven willen verhuizen is snelheid heel belangrijk. Anders wordt de haven veel te duur, zegt Rien Bogert namens de ondernemers.
18: Als je kijkt het totaalbedrag, ik kan helaas geen bedragen noemen, maar dan zijn het niet 2 miljoen, maar dan zijn het etelijke miljoenen die het duurder wordt.
0: Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van Zeewolde vanavond 50.000 euro uittrekt voor een vuurwerkshow in het dorp. Waar die wordt gehouden is nog onduidelijk. Gisteren werd bekend dat het vuurwerkverbod voor particulieren definitief is. Nou ja, in Zeewolde komt dus een vuurwerkshow. Als het aan fractievoorzitter Gerard ten Bakker van de ChristenUnie ligt, hoeft dat niet altijd vuurwerk te zijn.
19: Ja, wij staan ook open voor alternatieven of een combinatie met drones of lasers en lichtshow.
0: Een 36-jarige oud-Almeerder is vrijgesproken van drugshandel. Na een brand in zijn appartement in Almerepoort in mei vorig jaar trof de politie een testopstelling en grondstoffen aan waarmee designerdrugs konden worden gemaakt. Volgens de rechtbank waren die stoffen toen nog niet verboden. Voor het bezit van LSD en andere drugs kreeg de man een taakstraf van 80 uur. Meer nieuws vind je op de website en in de app.
20: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om internationale gedwongen prostitutie tegen te gaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Zo staat in de buurt van Carcassonne 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De visdeurbel in de Utrechtse grachten is ook dit jaar goed bekeken tijdens de voorjaarstrek. 900.000 unieke bezoekers uit onder meer de VS, Polen en Duitsland keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden.
21: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het eventjes licht regenen in de provincie. Daarbij trekt de wind wat aan uit het zuidwesten en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan er zelfs eventjes een windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten komen te staan. In de regen is het niet warmer dan een graadje of 18 en daarbij maakt de wind het voor het gevoel nog een stukje frisser. In de loop van de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg. En dan volgt er een periode met zonnig weer en vrij aangename temperaturen van een graadje of 19 tijdens de avond.
1: Dankjewel Floris van Weerplaza. Files op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 5 minuten nog na een ongeval eerder vanochtend. Dan de A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 7, voor Lunette 7. A28 Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Leusden ruim 20 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Hattemerbroek 20 minuten. En de N305 Tronte Almere voor Zeewolde 7 minuten. En flitsers op de Flevoweg bij Kampen 108,6. En de Kamperweg bij Ens 262,4. En zometeen, ze willen haast maken, de ondernemers die zich willen vestigen op de maritieme servicehaven van Urk.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: De Lido Shuffle van Boskeks. Het is bijna 8:08.
1: De maritieme servicehaven op Urk kan toch meteen na de zomer vlot getrokken worden. Dat zegt de BV met 9 bedrijven die zich in het gebied willen vestigen.
0: Ja, vorige week werd gezegd dat het project in de ijskast werd gezet tot oktober. Het zou te duur worden volgens de provincie. We praten erover met Rien Bogert die namens de bedrijven spreekt. Meneer Bogert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eind augustus of medio oktober. Ja, wat maken die paar weken nou uit?
2: Nou, dat maakt ontzettend veel uit. Toen wij hoorden dat min of meer de maritieme servicehaven in de ijskast was gezet of on hold, toen dachten we van dat gaat verkeerd. En vervolgens hebben we een gesprek aangevraagd met de gedeputeerde. En daarna kwamen weer een aantal andere gesprekken met de ambtenaren en met de bestuur. En dat heeft ertoe geleid dat we nu in een positieve houding zitten.
0: Mm-hmm. Maar ik hoor nog steeds niet het verschil wat het nou uitmaakt eind augustus of medio oktober.
2: Nou, elke keer als de haven wordt uitgesteld, hebben wij gezegd de prijzen stijgen. Dat betekent dat hoe langer je wacht, hoe hoger de prijzen gaan. Mm-hmm. En je ziet dan ook bij de ramingen die in de loop van de jaren zijn gedaan, dat er elke keer geld bijgeraamd moest worden om realistisch bezig te zijn. En wij hebben gezegd, nou ja, als het nu weer uitgesteld wordt, vaak heb je uitstel, afstel, dan duurt het nog langer. We moeten nu tegenaan, alles ligt klaar. En die haven kan gewoon aangelegd worden.
0: Ja, dus dan zou het dus nog duurder worden met die paar weken erbij. Want hoeveel zou het dan nog duurder gaan worden? Heeft u berekend?
2: Nou, als je kijkt het totaalbedrag. Ik kan helaas geen bedragen noemen. Maar dan zijn het niet 2 miljoen. Maar dan zijn het etelijke miljoenen die het duurder wordt.
0: Door een paar weken?
2: Ja.
1: Wow. Dan zou je zeggen,
0: met wie doet u zaken dan? Want dan zou ik met heel die partij niet in zee gaan. Nee. Als dat in een paar weken een paar miljoen duurder wordt.
2: Kijk, we zijn helaas nog niet zover dat we een partij hebben.
1: Oh.
2: Je moet de marktontwikkelingen nagaan. En de provincie heeft gezegd van, nou, wij hebben een budget. Aan de hand van de ramingen komen we tot de conclusie dat het etelijke miljoenen duurder wordt. We willen dat budget gaan bekijken. En ja, we zitten in Nederland, dus wie heeft het budget?

0: dat ook gebeurt. We worden er ook bij betrokken, is toegezegd. Dus ja, we hebben ook min of meer een vinger aan de pols.
1: Ja, en u heeft begrip, neem ik aan, voor deze procedure. U heeft zelf in Provinciale Staten gezeten, hè?
0: Ja.
1: Ja, het is een paar jaar geleden, maar u kent hoe dat gaat. Ja, moet het dan goed komen en wanneer wordt dan aanbesteed en zo? Want in die fase ga je natuurlijk komen in het najaar.
0: Nou kijk, het is logisch dat GS naar PS moeten, maar dan hebben we uiteindelijk een bedrag en dan de stukken liggen klaar voor aanbesteding. Dus eigenlijk zou je de volgende dag kunnen gaan aanbesteden.
2: Oké, nou dan kan het vlot gaan, toch?
0: Ja, wij hopen het ook en we zijn blij dat de gesprekken toch dit resultaat hebben opgeleverd.
2: Ja, u heeft moeten lullen als brugman, maar het is gelukt.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk niet niks, hè.
1: Nee, nee.
0: Dit is een geweldig mooie haven, maar hij draagt ook bij aan de landelijke en regionale activiteiten die hier plaatsvinden op maritiem en nautisch gebied. Dus ja, het loopt al een poosje, om het zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Dus het wordt tijd dat nu de knoop wordt doorgehaakt.
2: Goed. Wij blijven het volgen. Dank voor de toelichting.
0: Goed zo. Succes.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Het is 9:10. We gaan nog even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over militaire oefeningen. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Een van de omgekomen militairen was de 28-jarige Mark Boschieter. Tijdens een nachtelijke oefening van de landmacht raakte het panzervoertuig waarin hij zat van de weg. Het voertuig kantelde, waarna hij bekneld raakte tussen de wagen en de grond. Zijn vriendin Miranda mist hem nog elke dag. Ze kreeg het slechte nieuws te horen van Marks moeder.
2: Ik kan niet omschrijven hoe dat voelt. En toen ben ik dus de sergeant gaan bellen. En heb ik hem gevraagd, is het waar? En die had toen aangegeven, en dat zal ik nooit vergeten, van bel eerst je ouders en bel me dan terug. Zorg dat je niet alleen bent. En dan nemen ze niemand op, want ze slapen. Ja, dan raak je in paniek. Ja. Ik denk ook niet graag terug aan dat moment.
1: Kort voor de oefening gaf Mark zijn vriendin Miranda een bos bloemen.
2: Mijn vriendinnen hebben op de dag dat Mark is overleden het in glas laten maken. En ook daarbij het kaartje met eigenlijk tussen laatste tekst: lieverd, een mooi boeketje voor jou. Ik ben snel weer thuis. Hou van jou, Mark. Die draag ik voor altijd bij mij. Dus dat is mijn heel dierbaarste boeket.
0: Ja, ik ben snel weer thuis. Hij kwam niet meer thuis. We gaan ook nog even naar met het oog op morgen. Daar ging het over de veiligheid van Oekraïne. Vandaag neemt defensieminister Yeşilgöz een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in ontvangst. Nou, daarin staat het advies aan de regering om een internationale garantiemacht te vormen. Wanneer er een bestand komt tussen Oekraïne en Rusland, is die garantiemacht er om Oekraïne te beschermen en ook voor een afschrikwekkend effect. Daarbij is een leidende rol weggelegd voor Nederland, vindt vicevoorzitter van die adviesraad Jan Broeks.
3: We zien een coalitie of de willing die zich nu ontwikkelt met Frankrijk en Engeland. Mm-hmm. Duitsland zal daar waarschijnlijk ook een rol in spelen, maar wij vinden dat Nederland daar ook een rol in moet spelen. Waarbij we niet zeggen dat Nederland want dit wordt iets van de lange adem, er altijd bij zou moeten zijn. Maar we pleiten er wel voor om vanaf het begin Nederland, we spelen nu een belangrijke rol in de steun aan Oekraïne met de bewapening. Laten we die rol voortzetten.
0: Nou, Broeks gaat er niet vanuit dat Poetin makkelijk akkoord gaat met westerse troepen in Oekraïne. Er zijn volgens hem 3 opties.
3: Het allermooiste zou zijn dat de VN-veiligheidsraad resolutie zou zijn die dit legitimeert. Nou, die kans daarop is niet heel groot, denk ik. Nee. Tweede mogelijkheid zou zijn dat dit de uitkomst is van een bestandsakkoord, hè, tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een beetje de suggestie die je nu wekt. Wij denken dat zou wenselijk zijn, maar de haalbaarheid is dan ook niet zo groot. Ja. Dus waar wij nu voor pleiten is dat Oekraïne zo'n garantiemacht uitnodigt op basis van artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dat gaat over dat je steun mag vragen aan andere landen om jou te helpen jezelf te verdedigen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv. 7:09.
1: Tot morgen.
0: Shania Twain is dit. That don't impress me much.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zag ook dat sommige kinderen het heel spannend vonden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Almere heeft de afgelopen 2 jaar bijna 60 meldingen gekregen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. En de provincie praat meteen na de zomervakantie over de maritieme servicehaven Urk en niet pas in oktober. Volgens ondernemers is snelheid belangrijk, omdat de haven anders veel te duur wordt.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
10: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
9: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
11: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
9: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Hoe is het op de weg inmiddels? Op de A6, er was eerder vanochtend een ongeluk tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Nou, daar is nog een klein beetje vertraging. Dat is een minuutje of 5. Stelt dus niet heel veel meer voor. De A1, Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je ook zo'n 5 minuten langer onderweg. Ook op de A9 eenzelfde vertraging. Diemen Amstelveen tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. A27, Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Ook daar zo'n 5 minuten op onthoud. De A28, Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Ook daar zo'n 5 minuten tijdverlies. Dan de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. En dan heb ik ook nog de N305 voor je, Dronten-Almere. Tussen de N307 en de A27. Daar een vertraging van ruim 5 minuten. Flitsers zijn gemeld op de N307. Kampen in beide richtingen bij 108,6. En de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,4. En zometeen in Flevoland Muziekland pakken we de thermometer er maar eens bij.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
17: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Met Jolien Dalstra.

Never Dream van Alex Warren. En daarvoor hoorde je Caribbean Queen van Billy Ocean. 9:11. Ah, valt een beetje tegen, een beetje bewolkt. Maar ik vind het ook wel even lekker om een beetje bij te komen. Ik moet ook een beetje bijkomen van het nieuws over Canada. Misschien heb je het wel meegekregen. Canada doet volgend jaar al mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de organisatie, de European Broadcasting Union. Op Instagram kondigt de organisatie dat aan. Het is wel het debuut van het eerste nieuwe land sinds Australië was het in 2015. Nieuw land dus. Dus directeur, songfestivaldirecteur Martin Green. Nou, die kijkt er naar uit, een songfestival met Canada. Hij zegt, ja, hoewel het songfestival natuurlijk in Europa is ontstaan, blijft het de wereld verwelkomen. En hij wijst ook wel op de bijzondere band tussen Canada en de wedstrijd, de competitie, het songfestival. Want ja, dat weet je vast nog wel. Céline Dion natuurlijk, uit Canada, die won in 1988. Maar dat deed ze dan namens Zwitserland. Wat denk je? Zou ze weer meedoen? Nee, ik denk het niet. Het is dat. Nee. Wat dacht je van Canada? Even denken. The Weeknd? Tate McRae? Ja, of Drake? Nou, misschien het zou zomaar kunnen dat het Drake wordt. Dat is natuurlijk toch wel de artiest, hè, van dit moment, toch? Van Canada. Nou, weet je, ik dacht van voor de goede, oude, vertrouwde Céline Dion.

20 minuten over 9 is het I'm Your Man van Wham! En daarvoor hoorde je de Celine Dion. Als je mee wilt doen, je hebt tot 11 uur de tijd om te puzzelen, te bekijken, te onderzoeken wat Kiek op deze donderdag heeft weggepikt, toegevoegd, veranderd. En wat je hier ziet, twee foto's van het openluchtzwembad de Abelis, Zwifterband. Grote renovatie, feestelijke opening. En dat was allemaal net tijd voor die enorm hete dagen. Dus ja, dan is er toch niks lekkerder dan gewoon je, nou ja, baantjes zwemmen hoeft niet eens. Beetje lekkere dobberen in het verkoelende water. Oh, ziet er lekker uit. Oh, ga ik misschien vanmiddag wel even doen. Zou zomaar kunnen. Ook al is het dan iets koeler nu. Als je het verschil ziet, geef het dan door. Een appje en dan maak je kans op mooie prijzen hoor. Die prijzenkast zit nog lekker vol. Ik zie hem nog niet. Ik puzzel met je mee. En wat ik zei, ach, je hebt nog wel even de tijd. Het is nu even voor 9:30, dus nog ruim 1,5 uur. Ik wens jou heel veel succes.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De gemeente Almere heeft de afgelopen 2 jaar bijna 60 meldingen gekregen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om misbruik van cliënten, crimineel gedrag en ongeschoold personeel. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Er is in beeld gebracht hoe zorgfraude kan worden aangepakt. De provincie praat meteen na de zomervakantie over de maritieme servicehaven Urk en niet pas in oktober. Volgens de ondernemers die naar de nieuwe haven willen verhuizen is snelheid belangrijk, anders wordt de haven veel te duur, zegt Rien Bogert namens de ondernemers.
12: Als je kijkt het totaalbedrag, ik kan helaas geen bedrag noemen, maar dan zijn het niet 2 miljoen, maar dan zijn ettelijke miljoenen die het duurder wordt.
11: Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van Zeewolde vanavond €50.000 uittrekt voor een vuurwerkshow in het dorp. Waar die wordt gehouden is nog onduidelijk. Gisteren werd bekend dat het vuurwerkverbod voor particulieren definitief is. In Zeewolde komt dus een vuurwerkshow. En als het aan fractievoorzitter Gerard den Bakker van de ChristenUnie ligt, hoeft dat niet altijd vuurwerk te zijn.
13: Ja, wij staan ook open voor alternatieven of een combinatie met drones of een lasers en lichtshow.
11: Een 36-jarige oud-Almeerder is vrijgesproken van drugshandel. Na een brand in zijn appartement in Almerepoort in mei vorig jaar trof de politie een testopstelling en grondstoffen aan waarmee designerdrugs konden worden gemaakt. Maar volgens de rechtbank waren die stoffen toen nog niet verboden. Voor het bezit van LSD en andere drugs kreeg de man een taakstraf van 80 uur. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. En de rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn max te zitten. Kopers zitten daardoor steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen. Over 3 jaar hoef je bij het stemmen niet meer overweg te gaan met een stembiljet zo groot als een tafellaken. Dat verdwijnt definitief en maakt plaats voor een kleinere variant die we waarschijnlijk voor het eerst bij de Europese verkiezingen gaan gebruiken. Het Nederlands elftal is terug in eigen land. Gisteravond landen spelers en staf op Schiphol. Niet alle internationals die vlogen mee. Sommige spelers zijn naar hun vakantieadres gevlogen.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het eventjes licht regenen in de provincie. Daarbij trekt de wind wat aan uit het zuidwesten en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan er zelfs eventjes een windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten komen te staan. In de regen is het niet warmer dan een graadje of 18 en daarbij maakt de wind het voor het gevoel nog een stukje frisser. In de loop van de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg. En dan volgt er een periode met zonnig weer en vrij aangename temperaturen van een graadje of 19 tijdens de avond.
11: Alleen nog wat vertraging op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Ben je een kleine 10 minuten langer onderweg. En een flitser staat op de N307. De Flevoweg in Kampen in beide richtingen bij 108,6. En ik neem je zometeen mee terug naar het jaar 1999.
16: Goedemorgen.

0: 20 minuten voor 10. Flevoland Muziekland. We Are Family hoorde je van Sister Sledge.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Nou, wat dacht je van het jaar 1999? Ik neem je mee terug naar dat muzikale jaar met Jamiroquai. Frontman is JK. Nou, die is gek op funky muziek. Maar zeker ook op opvallende hoeden. Jawel. En heeft een indrukwekkende verzameling sportauto's, hoor. Denk, ja, kan maar een eentje tegelijk rijden, toch? Maar nou, hij heeft een aardige verzameling, kan ik je vertellen. De band bestaat trouwens nog steeds. Treedt nou, ook nog wel regelmatig op. Werkt aan nieuwe muziek. Maar ja, wij gaan terug in de tijd. En deze dus uit 1999. Can't Heat van Jamiroquai.

I knew it, I knew you van Taylor Swift. Hoe laat zijn we? 13 minuten voor 10. Zullen we eens een uitstapje maken naar Zuid-Afrika? Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna.

Niet voor één keer, Gerard Joling. Het is 6:06. Je hebt nog één lekker nummer van mij te goed. Supertramp van Dreamer. En dat betekent dat ik plaats ga maken voor Arnoud. Heel veel plezier. Blijf erbij en denk aan Kiek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zag ook dat sommige kinderen het heel spannend vonden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Nou, misschien is het eigenlijk wel dat piloot Plaquette hier nu bij mij in de studio staat. Maar daar gaat hij jezelf zo meteen veel meer over vertellen. Ik geef je even mee dat de gemeente Almere de afgelopen 2 jaar bijna 60 meldingen heeft gekregen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. En de provincie praat meteen na de zomervakantie over de maritieme servicehaven Urk en niet pas in oktober. Volgens ondernemers is snelheid belangrijk omdat de haven anders veel te duur wordt.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de verkeersinformatie, de ANWB. Die zegt dat het langzaam rijdt op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 6 minuten. Flitsmeister meldt de controle op de N307 in Kampen in beide richtingen bij 108,6. En er wordt ook geflitst op de N50 in Ens in beide richtingen bij 262,5. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Ja, het is inderdaad waar Jolien zei net al. Het is nu piloot Plaquette, maar goed, daar gaan we het verder niet zoveel meer over hebben. Alhoewel, het is iets wat ik eigenlijk al mijn hele leven wil. En nu is het ook nog eens een keertje waarheid geworden.
4: Niet zo bescheiden, hè?
6: Ja,
4: niet zo bescheiden.
6: Ja.
4: Je hebt er keihard voor gewerkt.
6: Sommige mensen hebben één hobby en andere mensen hebben andere hobby.
4: Maar ik vind echt mensen, stuur appjes, felicitaties. Want ja, hij is gisteren net geslaagd, die jongen. Dus echt respect, felicitaties.
6: Nou, dankjewel.
4: Heel hard voor gewerkt. Ja. Dus, ja, dat is een jongensdroom dus die is uitgekomen.
6: Ja, maar ik zeg ook,
4: dat is toch prachtig?
6: Met deze opleiding heb ik meer geleerd dan ooit op school.
4: Nou, kijk eens.
6: Nou, dat ook nog. Dankjewel.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Arnoud Leket.

Wat een enorme knijter van een hit is dit, zeg. En ik hoop dat morgen met het verschijnen van de nieuwe lijsten dat Rutger van Barneveld overal bovenaan staat op nummer 1. Want morgen is hij bij ons en dan mogen wij hem als eerste feliciteren. De zwoele zomernachten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 2 juli. Ik kreeg al gelijk een berichtje van Ilva van der Zwan uit Dronten. Gefeliciteerd Arnoud, zegt ze. Of moet ik zeggen piloot Arnoud? Ja, je mag allebei zeggen, maar in principe blijft het gewoon Arnoud natuurlijk ook. Maar ja, ik mag tegenwoordig wel, ik mag een vliegtuigje besturen. Heb ik mijn hele leven gewild en ik wil dat wel eventjes met je delen. Dat het op sommige momenten best wel pittig was. Heel erg pittig, mag ik ook wel zeggen. Maar dankzij mijn fijne vlieginstructeuren en met name René Meijer, mag ik heel erg bedanken dat ze me er doorheen hebben gesleept en dat ze me zover hebben gebracht. Ik heb het in ieder geval en ik ga er plezier mee beleven. Hoop ik in ieder geval natuurlijk. En aan de andere kant, ik blijf gewoon lekker vlieguurtjes hier maken. Hè? Samen met jou natuurlijk ook. Want misschien ben je vandaag wel jarig. Van harte gefeliciteerd deze 2 juli. Namens ons allemaal. Je bent samen jarig met de Australische actrice Margot Robbie. Ze is 36 jaar geworden. De Amerikaanse profvoetbalster Alex Morgan. Ze zat in het nationale team. En dat was een heel goede speler ook. 37 is ze geworden. Lindsay Lohan, bekend van haar acteercarrière. Maar ook vanuit het gele Volkswagen. Natuurlijk. Zij speelde destijds in Herbie. 40 jaar is ze geworden. Verder is de Amerikaanse zangeres Michelle Branchjarig. Die wordt 43 jaar. Wim de Vilder, dat is de Belgische nieuwslezer. Een anchorman is dat. Die wordt 57 jaar vandaag. Hans Larousse, Nederlands journalist, oud-hoofdredacteur is dat. 71 jaar is die geworden. En Bart van Leeuwen. Da-di-da-di-da-di-da-di. Bart van Leeuwen. Bart van Leeuwen wordt vandaag 72. Dat zou je niet zeggen, hè? Richard Petty, voormalig Amerikaans autocoureur, die is ook jarig. Die wordt 89 jaar. En wie er ook jarig is vandaag, Marga Bult. Ze is 70 jaar geworden.

Vanavond staat hij in Nederland, in Amsterdam, in de Johan Cruijff Arena. Fantastische show. Alle grote hits komen voorbij. Er wordt één groot spetterend dancefeest. Nou, dansfeest moet ik zeggen. Hè? Bruno Mars is dat. En On My Soul. En daarvoor Lobo. En Me and You and the Dark Name. Boehoe. De opgave voor Kiek vandaag, het leuke beestje, is ook weer bezig geweest met een foto van het zwembad in Zwichterband. En wat is er anders aan? Ik ga even met je meekijken. Kijken of ik het heel snel kan vinden. Er staat achterin een meneer met iets om zijn nek. Een tasje. Ja, dus links en rechts zijn allemaal hetzelfde. De stoelen staan er, parasolletjes staan er. Mensen in het water, strepen in het water. Ja, allemaal kleine details aan de rand van het zwembad. Ik kan me zo voorstellen, dat is een favoriet onderdeel altijd van Kiek. Het trappetje links, dat die beugels links en rechts. Waarom zijn die dingen altijd ongelijk? dat het omgedraaid zou zijn. Maar dat is het niet. Trappetje rechts staat ook gewoon zo, ja. Nou ja, ik kan het zo heerlijk gezegd nog niet helemaal vinden. Heb jij het al wel gevonden? Geef het dan eventjes door, hè. 0320 28 50 50.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur... en een rijverbod van 2 maanden gekregen... voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifteband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders. Almere loopt ruim 140 plekken achter op de taakstelling, blijkt uit cijfers van het ANP. Noordoostpolder en Dronten zijn op schema. Lelystad heeft de achterstand ingelopen. De provincie ziet erop toe of alle gemeenten in Flevoland de doelen halen. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man uit Almere. Hij zou vorig jaar december hebben geprobeerd de eigenaar van een kebabzaak in Almere te vermoorden. Zelfs in de rechtbank bleef de Almere het slachtoffer bedreigen. Zo gooide hij een kan water richting de man. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte ontoerekeningsvatbaar. Het OM eist TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd, een schadevergoeding en een contactverbod met het slachtoffer. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de gratis te downloaden app.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het eventjes licht regenen in de provincie. Daarbij trekt de wind wat aan uit het zuidwesten en neemt toe naar matig tot vrij krachtig. En langs de grote meren kan er zelfs eventjes een windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten komen te staan. In de regen is het niet warmer dan een graadje of 18 en daarbij maakt de wind het voor het gevoel nog een stukje frisser. In de loop van de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg. En dan volgt er een periode met zonnig weer en vrij aangename temperaturen van een graadje of 19 tijdens de avond.
9: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een controle op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. Geflitst, dat wordt er ook op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. De N307 in Kampen, ook daar staan ze bij 108,6. En ze staan in Ens op de N50 bij hectometerpaaltje 262,5. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan wij terug naar het jaar 1999. Welke muziek hoort erbij? Je hoort het zo.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Leket.

0: ziet er eruit dat het echt wel een wereldster gaat worden. Deze Nederlandse Naomi Sharon. En Was It Ever Love met een vleugje The Weeknd eraan.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1991, daar gaan we heen. De euro werd toen ingevoerd als girale munt. Dat was op 1 januari 1999. Legionella-uitbraak was er in Boven-Karspel. Dat was in februari. Nederland nam deel aan de NAVO-operatie in Kosovo. De oorlog in Kosovo en de NAVO-bombardement op Syrië. Servië, dat waren een belangrijk onderwerp in de Nederlandse politiek en het nieuws. Maxima verscheen voor het eerst in de Nederlandse media. Kroonprins Willem-Alexander maakte zijn relatie met Maxima Zorreguieta bekend. Zij zou later dus koningin van Nederland worden, hè? Dat is ze nu dus ook. Verder was de oprichting van Europol op 1 juli 1999. Het Europese politiebureau die kreeg officieel zijn zetel in Den Haag en begon de werkzaamheden. Het was ook de start van de gratis krant Sprit. Start van de gratis krant Spits. Ja. De eerste gratis ochtendkrant van Nederland verscheen. Wat een groot

Diana Ross is dat, de naam Coming Out. En daarvoor Ricky Martin uit 1999 met La Vida Loca. We gaan nog kijken naar de foto van Kiek. Je hebt nog een goede 10 minuten om een antwoord door te geven. En misschien bellen we jou straks wel om 11:45. En dan gaan we je blij maken met mooie prijzen. We hebben ook weer nieuwe mooie prijzen op het rad zitten. En er zit natuurlijk ook geld in, hè? Gewoon netto op jouw rekening. Dat is toch eventjes lekker, hè? Voor als je bijna op vakantie gaat. We gaan kijken naar de foto van het zwembad in Zwiftebond. Er zitten wat mensen in het water. En mevrouw Mendes zonnebril op. Ja, dat is links en rechts is dat hetzelfde. Dat is niet het verschil. Het zit dus ergens anders in. Maar waar zit het dan in? Ga even goed naar deze foto kijken. Doe het desnoods op je tablet of op je telefoon. Dan kan je in- en uitzoomen. En geef dan het antwoord door. Dat kan heel makkelijk via ons telefoonnummer 0320-285050. 0320-285050. En als je een leuk bericht hebt voor ons, mag je ons altijd appen. Dat komt direct bij ons in de studio uit. Tom Zonneveld bijvoorbeeld, die heeft ook alweer een berichtje gestuurd. Gaan we mee aan de gang, Tom? Voor jou nu lekkere muziek tijdens Flevoland Muziekant. Dit zijn de Mavericks en Dance the Night Away.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: En je zag ook dat sommige kinderen het heel spannend vonden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik ging wel een klein beetje uitdoen, want ik was moe.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur... en een rijverbod van 2 maanden gekregen. Hij krijgt dit voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders. Almere loopt ruim 140 plekken achter op de taakstelling. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist... tegen een 32-jarige man uit Almere. Hij zou vorig jaar december geprobeerd hebben de eigenaar van een kebabzaak in Almere te vermoorden.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan de verkeersinformatie, de ANWB, die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister, die meldt snelheidscontrole op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. En ze staan ook op de N307 in Kampenierstad bij 108,6. Heb je zo ook ergens anders gezien, geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Het is 1 juli geweest, gisteren was dat. En dat betekent extra kosten voor een pakketje bestellen uit China. Hoeveel dat is, dat horen we zo meteen van Jeroen. En dan gaan we het ook even over steeds meer fraude met slimme QR-codes.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Heaven must be missing an angel. Tavares is dat.
1: Ja,
0: het is 10 minuten over 1 alweer.
1: Jij kwam vanmorgen binnen en dacht, wat ben jij vrolijk. Maar ik heb even heel leuk nieuws voor mensen die elke dag in onze herberg langskomen. Even langs wippen, zoals we dat dan leuk zeggen.
0: Oh.
1: Arnoud is sinds gisteren officieel piloot.
0: Ja.
1: Leuk, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: En je ziet ze al vliegen ook.
0: Ja, enorm.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus Jeroen, wij gaan binnenkort op vakantie. En je weet dan wie de captain is, hè?
0: Ja.
1: Captain Plaquet.
2: Onze eigen Willem-Alexander eigenlijk.
1: Wat is het verschil, hè?
0: Ik kan nu eindelijk mezelf naar grotere hoogtes brengen.
1: Ja. Ja.
0: Ik kan,
1: ja.
0: Kom eindelijk op niveau nu.
1: Eindelijk je carrière in de lift.
0: Ja, huh? Nou niet in de lift, hè? In het vliegtuig.
1: Nee? Ja, in het vliegtuig.
0: Ja, dat is natuurlijk trouwens, weer niet de uitspraak.
1: Ik heb iets heel leuks. Omdat te vieren heb ik iets heel leuks.
0: Oh, kijk, we gaan iets weggeven.
1: Hij is gisteren binnengekomen.
0: Het mag niks kosten.
1: Nou, dit is natuurlijk echt wel een hele mooie prijs. Kijk eens eventjes.
0: Leuk,
1: een
0: Bluetooth
1: bamboe. Hoofdtelefoon.
0: Met bamboe.
1: Ja, met bamboeschelpen. En wat staat er op die bamboeschelp? Kijk eens hoe leuk. Kiek, de kiekendief en het Omroep Flevoland logo. Ik heb hem vanmorgen getest.
0: Magnifiek geluid.
1: Magnifiek.
0: Ja.
1: Ja. En je hebt een hele leuke vraag bedacht.
0: Zeker ook. België is wel door op het WK.
1: Zeker.
0: Gisteren, te nauwe nood ook, nipt gewonnen.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe hebben zij gewonnen?
1: Ja, met 3-2. Maar hoe? Hoe bedoel je? Met een doelpunt? Nee?
0: Dat kan ook. Hoe werd het doelpunt gemaakt? En door wie?
1: Oh,
0: ja, het is niet makkelijk.
1: Heel moeilijk. Ik dacht eerst dat het alleen wie maakte de beslissende treffer.
0: Nou, hoe? En door wie?
1: Nou, oké, ik denk met een bal in een doel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En met een voeten tegen.
1: Dat is heel vaak zo.
0: Ja, dan kan je het heel technisch uitleggen. Pas als je het ziet, begrijp je het, hè?
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ik vind eigenlijk de naam van degene die de beslissende treffer heeft gemaakt voor België.
0: Je wil echt heel graag van die koptelefoon.
1: Ja, maar we moeten ook reacties geven.
0: Weet je wat het voordeel is?
1: Nou.
0: Je kan dat ding ook voor je hoofd doen zo.
1: En dan?
0: In sommige gevallen is dat veel beter.
1: Ah.
0: Ja.
1: Jeroen.
3: Oh, de temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.
4: Mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: niet gek.
1: Ja, dat zei ik gisteren ook. Maak me nou niet gek. Is het echt waar? Ja, het is echt waar. Samuel Elton hoorde je met Lil Kleine, verantwoordelijk voor een van de kortste concerten in zijn carrière de afgelopen weekend in het Olympisch Stadion.
2: Ja, we gaan naar China. En dat doen we vandaag met Jeroen Wolfs. Nou, niet alleen naar China. Ja, eigenlijk wel. Het is vooral als je pakketjes bestelt uit China.
1: We gaan iets halen uit China.
2: Extra kosten vanaf 1 juli. Dus dat is alweer sinds gisteren.
3: Mag ik dat doosje even zien met die koptelefoon?
2: Nou, die heb ik op tijd besteld, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
2: Nee, dat gaat gewoon via een lokaal bedrijf. Alleen die bestellen dat natuurlijk weer in China.
3: Waarschijnlijk wel.
2: En dat komt dan weer doorberekend aan ons waarschijnlijk
3: ook. Er komt heel veel uit China, inderdaad. Ja. Maar het geldt niet alleen voor China.
1: Het menu is wel in Chinees.
2: Wat zeg je?
1: Het menu is in Chinees.
2: Ja, komt ook niet lezen. Ik snap er niks van. Nee.
1: Maar ik vind uiteindelijk de kosten nog wel meevallen. Het is €3 per pakketje, toch? Toeslag die erbij komt?
3: Ja, let op. Niet helemaal. Oh, niet helemaal. Het is €3 per productgroep. Dus wat we met z'n allen doen is, je hebt een nieuw kabeltje nodig voor je telefoon. En je denkt, oh, die bestel ik wel eventjes op AliExpress of Temu of noem maar op. Oh, wacht even. Er zit eigenlijk een leuk cadeautje bij voor mevrouw. Oh, wat vind je van dat jurkje, lieve schat? En hup. En zo stop je meerdere productgroepen in één pakketje. En dan in één keer is het 3, 4, 5, 6 keer €3. Dus het gaat echt per productgroep. Dus elektronica is een productgroep, kleding is een productgroep, cosmetica. Nou ja, bedenk maar, er zijn natuurlijk heel veel productgroepen. Maar dat gaat aantikken. En tot nu toe speelde dat pas vanaf een bedrag van €150. Hè. Dan moest er invoerrechten betaald worden. Nou, dat gebeurde in de praktijk natuurlijk niet, want het gaat op basis van steekproef. Heb je enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen?
2: Ja, dat zijn er miljoenen.
3: 4,9 miljard.
2: Yes. Oh, miljarden zelfs.
3: Ja. De Nederlandse overheid, of de Nederlandse douane, behandelt 2,4 miljoen van die dingen per dag.
1: Zo.
3: Je kan het je niet voorstellen hoeveel.
1: Ongelooflijk. Ja, daar zijn ze wel heel erg druk mee.
3: Nou ja, Frankrijk gaf het signaal van, joh, wij kunnen gewoon de toestroom eigenlijk helemaal niet aan van die pakketjes. Dus er zitten een paar redenen achter waarom ze dat doen. Hè. Ten eerste, inderdaad, het is natuurlijk een ontzettende aanslag op onze eigen economie. Want ja, we kopen alles in China. Dat is niet helemaal de bedoeling, hebben ze in Europa eindelijk bedacht. Het is oneerlijke concurrentie, want heel veel van die bedrijven krijgen zoveel subsidie in China. Hè, en dat wordt maar gedumpt in de Nederlandse markt. Douanes lopen vast. En over het algemeen, het is niet het beste spul. Hè? Dus het is ook nog eens een keertje niet veilig. Dus er zijn wel wat redenen om dit natuurlijk te gaan doen.
1: Ja.
3: Je moet altijd een beetje oppassen. Hè? Want als je streng bent in China, kunnen ze heel streng terug zijn. Dus dat kan lastig zijn. Hè? Op het moment dat de Volkswagenfabrieken ook nog eens een keertje in China een probleem krijgen. Wat ze natuurlijk dankzij meneer Trump in Amerika hebben. Dan wordt het in één keer heel erg lastig voor zo'n autobedrijf. Dus dat soort dingen moet je voorkomen. Maar ja, dit wordt wel aangepakt.
1: Maar dan denk ik van, het is eigenlijk een beetje een kromme wereld. Want vaak als wij hier officiële producten kopen en we kijken op de onderkant van een doosje of
2: staat er ook mee in China.
1: Staat er ook mee in China.
2: Ja, kijk, neem onze telefoon. Klopt.
3: Ja, dat klopt. En wat je nu gaat zien is waar je dus op kunt gaan letten als je dus inderdaad een product bestelt. Van waar staat het warehouse, het distributiecentrum, als dat in Europa staat. Want dat is natuurlijk wat China gaat doen. Die gaat gewoon zorgen dat de grote distributiecentrum in
2: dat
3: Europa
2: doen ze al.
3: Staat.
2: Dat is ook met Tesla's.
3: Dat doen ze al. Ze kopen complete havens. Hè. De haven van Genua in Italië is van China. En zo
2: maar dat is toch niet, uiteindelijk is dat dan toch niet wat het doel is.
1: Dan is het een beetje een wassen neus om zo'n
3: Rekenen. Het is natuurlijk een soort van tsunami die niet tegen te houden. Dus en we doen er allemaal aan mee. Hè. We kopen allemaal bij de Action.
1: Waarom zou je ook niet?
3: Omdat het
1: zijn prijsbewust.
3: Tuurlijk.
1: En dan staat er toevallig geen CE-keurmerk op, het officiële keurmerk.
3: Ja. Ja.
1: En dan mag het dus niet, terwijl het hetzelfde product kan zijn.
3: Absoluut. Hè. Oh. Soms is het gewoon exact hetzelfde. Ja, het staat er denk ik letterlijk.
2: CE-keurmerk. Oh, nee, maar deze komt niet eens uit China, denk ik. Ja. Waar komt hij dan al vandaan?
3: In ieder geval, voor de luisteraars, let op. Het bestellen van een pakketje wordt duurder. Zeker als je meerdere soorten producten in één zo'n pakketje doet. Dus je kan beter 3 elektronica dingetjes bestellen. Dan ben je 1 keer €3 kwijt. Dan dat je meerdere dingen door elkaar heen gooit. Gaat allemaal steeksproefgewijs. Hè? Dus het is maar weer de vraag wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.
1: Ik wou net zeggen, hoe gaan ze dat zien dan? Dat er iets meer in zit? Zit er dan een pakje bij?
3: Dat moet er dan bij zitten. Maar met de aantallen die op dit moment binnenkomen is het natuurlijk een hele uitdaging om alles te controleren.
2: Ja. Dus je hebt ook nog steeds kans dat je die kosten niet hoeft te betalen.
3: Ja, zoals dat ook met de huidige situatie van boven de €150 gaat. Hè? Ja. Er zit natuurlijk niemand die weet
2: pech,
3: wat erin
2: dan,
3: zit. Dan ben je aan de beurt en dan betaal je wel wat meer. €16 aan de PTT of hoe heet dat tegenwoordig? DHL en erop. En die hebben afhandelingskosten.
1: Maar het is niet sowieso dat als er afkomstig uit China, dat er sowieso een toeslag op zit.
2: Nee.
3: Je kan nog met een gerust hart kun jij gewoon nummertje 54 Babi Pangang met Fuyong Hai bestellen.
2: Dit soort
3: en dan
2: grapjes,
3: hoef je niet bang te zijn dat je daar nog een toeslag op krijgt.
2: Ja. Dit soort grapjes kun je echt niet meer maken. Het is 2026, Jeroen, sorry. Dan gaan we naar de QR-codes.
1: Bij deze.
3: Ook wel. Dankjewel, ik ga naar huis.
2: Dan gaan we naar de QR-codes. Ja. Er wordt steeds meer fraude mee gepleegd. Wat zijn slimme QR-codes eigenlijk?
3: Ja, de slimme QR-code ken je wel. Hè? Dat is dat gekke vierkantje met al die stippertjes. Ja. En wat je vaak ziet is van... Ik had het toevallig, ik moest mijn zoon ophalen op Schiphol... en de parkeerautomaat werkte niet. En ik liep weer naar de volgende. En ondertussen dacht ik, oh, er staat de QR-code op die kaart. Dus ik kan ook even scannen en ploep, ik had het betaald. Maar wat blijkt nou? Die QR-code is natuurlijk heel makkelijk. Ja, die kan je zelf maken, hè, als jij een QR-code wil maken. En wat dat is, het is een link naar een website. Mm. Vaak naar een betaalwebsite. Mm. En dat is natuurlijk, als het goed is, bij Schiphol keurig. Je eigen ING-omgeving kom je dan terecht. Ja. Het is niet zo heel erg moeilijk voor criminelen om daar een foutieve website die lijkt op jouw bank te maken. En dus als jij op een terras zit en je denkt, ik heb een biertje besteld. Oh, ik kan afrekenen met een QR-code. En er heeft een slimmerik een stickertje op geplakt. Jij scant het, dan denk jij dat je afrekent.
2: Ja, maar dat doe ik dus eigenlijk.
3: Maar het is, dat is goed.
2: Bestellen
3: inderdaad.
2: Doe ik nog wel eens.
3: Ja.
2: Dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar als te betalen, dan loop ik toch even zelf.
3: Ja, dan loop ik toch even naar binnen. Ja. Maar let op, hè, ze zijn dus in staat om een nepwebsite. En het is dus niet eens zozeer dat je op dat moment 10 euro betaalt. En je bent je 10 euro kwijt en je loopt weg en de ober zegt, u heeft nog niet betaald. Nee, ze hebben toegang tot je bank gekregen, want je hebt je gegevens ingeklopt. Dus tegen die tijd dat jij met de ober staat te discussiëren van, nou, ik heb echt via die, hè, is je hele bankrekening leeggetrokken.
2: Ja.
3: En dat gebeurt bij laadpalen. Dat gebeurt ook bij mensen die een appje krijgen van iemand op Marktplaats van, maak maar over via de QR-code. Je zal maar inderdaad bij een laadpaal staan en je denkt, god, wat zou het eigenlijk kosten? En je denkt, ik kan ook gewoon voor 20 euro energie afnemen. En je tikt, je geeft akkoord. En
1: dat is al heel veel gebeurd, hè?
3: Ja, ze hebben je bankgegevens. Ja. Het gaat dus niet eens op het bedrag wat je overmaakt.
2: Je bent gewoon helemaal beroofd.
3: Je bent volledig weer leeggetrokken. Daar zitten machines en complete fabrieken zitten daar klaar met schermpjes om te zien, hé, er logt er weer eentje in, takatakatak, leeghalen. He, dus dat gaat allemaal super efficiënt. Dus let goed op met een QR-code. Gebruik het inderdaad om een drankje te bestellen. Het ergste wat je dan kan gebeuren is dat hij niet aankomt. Maar dat is beter dan dat je een kopje koffie ergens hebt gedronken en daarna als afdronk je hele rekening is leeggehaald.
1: Nou, officieel is dat wel gewoon bij mij gebeurd ook een keer. Hè? Ik dacht van, ik ga een cappuccinoetje drinken op het San Marcoplein in Venetië.
3: Ja.
1: Toen had ik al het gevoel dat ik opgelicht werd.
2: Ja. Omdat mijn naam erin zit, zeker.
1: 12 euro voor een kopje cappuccino.
3: Nou, dan heb je nog een goedkope gehad.
1: Ik ging wel terug. Ik dacht, dat is niet goed. Maar hij zei, dat is wel goed.
3: Zie, no problemen.
1: En wegwezen ook.
3: Ja, betalen en wegwezen. Ja, nee. Ja, jongens, let op. We worden aan alle kanten natuurlijk een oor aan genaaid met dit soort dingen.
0: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemorgen, het is 11:30. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, vlak bij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de melding over een mogelijke vuurwapen kon de verdachte met behulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop werd op de esplanade Kitty Kotti gevierd. Dat is rustig verlopen, bevestigen de voorzitter van het festival en de politie. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om een ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het OM had geëist. Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders. Almere loopt ruim 140 plekken achter op de taakstelling, blijkt uit cijfers van het ANP. Noordoostpolder en Dronten zijn op schema. Lelystad heeft de achterstand ingelopen. De provincie ziet erop toe of alle gemeenten in Flevoland de doelen halen. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man uit Almere. Hij zou vorig jaar december geprobeerd hebben de eigenaar van een kebabzaak in Almere te vermoorden. Zelfs in de rechtbank bleef de Almere het slachtoffer bedreigen. Zo gooide hij een kan water richting de man. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte ontoerekeningsvatbaar. Het OM eist TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd, een schadevergoeding en een contactverbod met het slachtoffer. De rechter doet over 2 weken uitspraak.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De bewolking neemt toe en vanuit het westen gaat het eventjes licht regenen in de provincie. Daarbij trekt de wind wat aan uit het zuidwesten en neemt toe naar matig tot vrij krachtig en langs de grote

0: Meren kan er zelfs eventjes een windkracht 5 of 6 uit het zuidwesten komen te staan. In de regen is het niet warmer dan een graadje of 18 en daarbij maakt de wind het voor het gevoel nog een stukje frisser. In de loop van de middag en tijdens de avonduren trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en dan volgt er een periode met zonnig weer en vrij aangename temperaturen van een graadje of 19 tijdens de avond.
1: Ik was het even buiten. Ik denk, wat is dit nou, joh? Dat hebben we lange tijd niet gezien. Een beetje miserregen. Gewoon echt een beetje vies weer. De verkeersinformatie dan op dit moment. Ja, het verkeer heeft er niet echt heel veel last van. Het rijdt nergens langzaam volgens de ANWB. Er wordt wel gecontroleerd op snelheid volgens Flitsmeister op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Er wordt nog gecontroleerd op de N307 in Kampen bij 108,6. En de laatste voor nu in Enst staan ze op de N50 bij 262,6. Dan heb je ze ergens anders ook gezien. Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer, wie gaan wij bellen bij ons spelletje Kiek?
2: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo is dat van Shakira en daarvoor Katrina and the Waves van Walking on Sunshine. Nou, dat kan je nu eventjes niet doen. Het is meer Walking on Rain. Maar de zon die schijnt dus vanmiddag wel weer erbij te komen.
1: Ja. Ja, nu gaan we naar het spelletje, want de zon schijnt hier altijd in de studio in de herberg. Ja. We gaan naar onze kandidaat. En die kandidaat die komt uit...
0: Almere.
1: Almere. Ja. Een goedemorgen.
0: Goedemorgen, Steven.
2: Goedemorgen.
0: Of dag, moet ik zeggen Steven?
1: Nee, Steven is het.
2: Steven.
0: Oh. Steven, kijk, Steven Caramani.
1: Ik hoor altijd verkeerd.
0: Mooie achternaam. Waar komt dat vandaan?
2: Suriname.
0: Oh, gave naam hoor. Steven Caramani uit Almere.
1: Mooi hè?
0: Ja. Wat doe je thuis op het moment eigenlijk?
2: Ik ben me aan het klaarmaken om naar de klus te gaan.
0: Oh, wat voor klus moet je doen?
2: Ik moet een elektra box vervangen. Oh. Sluiting geweest en ik moet draden vervangen en dat soort dingen.
0: Oh ja, dan moet er een nieuwe meterkast eigenlijk, hè? Moet er dan in?
2: Nee, die is beschermd gebleven, gelukkig.
0: Oh.
2: Verzekeringen hebben goed hun werk gedaan.
0: Ja. Dat hoor je de laatste tijd toch nog wel vaker, hoor. Dat er brand is in de meterkast. Dat is gevaarlijk, hè?
2: Is zeer gevaarlijk, ja.
0: Ja.
2: Dus check altijd alles na.
0: Ja.
2: Even laat alles na checken.
0: Ja.
2: Eén keer in de zoveel tijd.
0: Ja. Nou heb ik niet zo'n heel oud huis, zeg maar een jaar of 13, nieuw gebouwd destijds ook. En toen heb ik laatst dan een nieuwe aansluiting gevraagd. Ik had wat meer stroom nodig. Ik heb het dus al...
1: Gevraagd? Krijg je het gratis?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik moet betalen. Nee, ik heb al een iets zwaardere aansluiting, ook om mijn auto te kunnen laden.
1: Ja, ja.
0: En toen zei die man, ja oké, maar deze is oud. De hele meterkast moet vervangen worden.
1: Ja.
0: Ik denk van nu al? Het ding is 12 jaar oud.
1: En je had geen slimme meter natuurlijk.
0: Moet die toch weer volgens de nieuwe normen geïnstalleerd worden, toch Steven?
2: Ja, klopt. Want er moet een meerpolige of driepolige afschakelaar bij komen. Hè? Want je hebt drie fases.
0: Ja.
2: Die moeten allemaal afgeschermd worden.
0: Maar ook al die groepen en zo, dat moest ook allemaal veranderd worden.
1: Ja.
0: Echt, weer een hele maand voor niks gewerkt.
1: Ja, was het zo goedkoop?
0: Ja, nou ja. Uiteindelijk heb ik nog een beetje kunnen doen, anders heb ik 2 maanden ervoor moeten
1: werken. Precies, ja.
0: Goed, Steven, jij hebt naar onze foto gekeken van Kiek. Vrij verrast was je dat we je belden. Maar ja, zo doen we dat. Als je je naam en je telefoon mag laat, heb je kans dat we je bellen.
1: Ja.
0: Wat is het verschil eigenlijk? Sorry?
2: Ik zag eigenlijk in mijn scherm spam.
1: Ja. Spam? Ja, worden wij gewoon als spam in je telefoon gezet?
2: Ja,
1: maar toch nam je op.
2: Bekend belt, hè?
0: Ja,
2: inderdaad. Ja, je bent ondernemer, misschien is het de klant, hè?
0: Ja, nee, kan. Natuurlijk altijd. Ja, we kunnen altijd de klant zijn, ja. Nou goed, in dit geval waren het wij. Wij zijn het, dus we zijn geen spam. Maar je hebt een verschil gezien op die foto. Kan je nog...

0: is de band maar nooit...
1: Nooit gestopt voor om een baantje te trekken?
0: Nee.
1: Nee. Ik ga voor jou ook niet trekken, maar wel draaien. Aan het rad.
0: Kijk.
1: Wat is er?
2: Nee,
1: gaat al draaien.
2: Ja.
1: Ik ga niet trekken.
2: Nee, leuk. Nee. Gezellig. Ja.
1: Ah, fijn. Leuke muziek. Heerlijk. Accordeon.
2: Steven trekt wel eens.
1: Sessibon.
2: Steven denkt, wat heb ik voor mafkees aan de lijn?
1: Dat is waar, ja. Goed, ik ga draaien, Steven. Ja. Hard of zacht, links of rechts?
0: Doe maar rechts, hard.
1: Een harde rechts, dat is mijn favoriete draai. Daar gaat hij. Oh, oeh. Ga ik weer tegen die lampje altijd. Gisteren hadden wij €10.000 weggegeven, dus ik ben heel erg benieuwd wat het vandaag is.
2: Ja. Nou ja, die is al weg.
1: Dus die is weg. Dat kan niet nog een keer.
2: Nee, kan niet nog een keer. We zijn niet een grote loterij.
1: Nee, precies.
2: Hij komt uit op een rood vakje.
1: Oeh, nee, ik ga nog één keertje draaien.
2: Oh, ja. Dan is het niet veel, Steven.
1: Nou, dit is een keukenschort. Dat is voor zo'n stoere vent als Steven. Die vindt daar niks aan. Nee, Steven, nee, hè?
0: Nee,
1: daar heb je niks aan. Die staat nooit in de keuken.
0: Stoere vent heeft geen keukenschort.
1: Nee, precies. En ook geen gastendoekje.
2: Nee, ook geen sokken.
1: Kijken.
2: Washandje hebben we niet nodig.
1: Dit is hem. De prijs naar keuze.
2: Oh.
1: Dat is heel leuk.
2: Ja, leuk.
1: Ja, de €10.000 mag je niet kiezen, maar wel andere prijzen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een keukenschort, maar die hoef je niet. Je kan kiezen voor de skieker. Hartstikke leuk, een MP3-speaker. Maar we hebben ook een nieuwe prijs. Ik heb hem hier in de doos zitten.
2: Ga je nou gelijk al die nieuwe dingen weggeven?
1: Ga maar. Waar is een lege ook? Het
2: is lang geleden een lege doos voor jou.
1: Nee, zeker.
2: Ja.
1: Heb jij al... Hoe zeg je dat eigenlijk? Een draadloze koptelefoon.
0: Nou, die kan ik altijd gebruiken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar die heb ik niet gewonnen. Nee, ik vraag alleen.
2: Dus je wilt lekker maken met een dode mus.
1: Ja, maar nee, je mag kiezen. Dus je kan kiezen voor die draadloze hoofdtelefoon.
2: Ja.
1: We hebben ook een draadloze speaker. Kun je ook kiezen als je zegt, dat vind ik ook
2: handen
1: leuk.
2: Voor op het werk.
1: Ja, handen voor op het werk inderdaad, ja. Wat we ook nog hebben is een paar sokken. Een t-shirt. Een gastendoekje. Een washand.
2: Dat kan niet op.
1: Het kan eigenlijk niet op. Nee. We hebben heel veel keus. Boodschappentas.
0: Doe maar een draadloze... koptelefoon.
1: Een draadloze koptelefoon.
2: Zou ik ook voor gekozen
1: hebben. Natuurlijk. Het is ook de duurste prijs.
2: Ja. Hartstikke leuk, Steven. Doe hem op tijdens je werk. Lekker muziekje heb je dan tijdens het werk erbij ook. En een fijne dag nog en succes met het werk, hè?
0: Ja, jullie ook bedankt.
2: Ja, dankjewel, Steven. Doei.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen. In het echt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oor aangenaaid met dit soort dingen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, vlakbij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur... en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. En Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie. De ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een controle op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad. Bij 69,3 staat een vrij klein cameraatje precies tussen de spijlen van de brug door jou te bekijken of je misschien wel je mobiele telefoon in je handen hebt. De N307 is dat bij Kampen, bij hectometerpaaltje 108,6. En ook in Ens staan ze te controleren op de N50 bij 262,6. Heb je ergens anders ook nog een snelheidscontrole gezien? Geef hem door via de app van Flitsmeister. Juf Carol van Son die neemt na 46 jaar afscheid van basisschool De Zeearend in Lelystad. En we zijn erbij, je ziet er zo meteen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan Tafel.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
6: aan tafel! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Hij is er ziek van, deze Douwe Bob. Dat zijn gitaar is gestolen.
1: Ja, 2000 euro betaalt hij
0: als tip.
1: Aan de vinder. Ja,
0: ja, de gitaar is vele duizenden euro's meer waard. Hmm. Overal geweest en er zit een specifieke sound in. En zo'n gitaar die kan inderdaad vrij prijzig zijn. Dus hij loopt 2000 euro uit voor de gouden tip of degene die hem terugbrengt. De gitaar van Douwe Bob, spoorloos, is gestolen. Hij zong nog wel Sweet Sunshine.
1: Ja, juf Karel van Son neemt na 46 jaar afscheid van basisschool De Zeearend in Lelystad. En ze heeft 46 jaar dezelfde locatie gewerkt als kleuterjuf. En dat is best wel bijzonder.
0: Ja, daarom gaat onze verslaggever Cindy Keizer nu naar die school toe. Cindy, heb je de juf al gevonden?
2: Ja, ik heb de juf al gevonden. Er lopen hier ook al allemaal mensen binnen die natuurlijk afscheid willen nemen van deze juf. Want ja, 46 jaar, dat betekent dat ze ook heel veel kinderen heeft lesgegeven en dus ook heel veel mensen kent. We lopen even naar de toe. Kijk, oh, ja, ze krijgt alweer cadeautjes aangeboden. Ja, dat, zo gaat het natuurlijk de hele tijd door.
3: Eén feest.
2: Het is één groot feest. Ja, 46 jaar. Wat is uw geheim dat u het zo lang heeft gedaan?
3: Nou, een superleuke school, een mooie buurt. En hele leuke collega's, leuke kinderen, fijne ouders. En dan hou je het gewoon 46 jaar vol. Ja. En dan gaat het zomaar voorbij.
2: Het gaat zomaar voorbij, ja. En er komt dus nu echt een einde aan deze periode. Hoe is dat nu voor u?
3: Nou, ook wel dubbel natuurlijk, maar ook wel heel fijn. Ik heb kleinkinderen, daar ga ik heel erg van genieten. En ik kan nu op vakantie gaan wanneer ik wil. Hè. En ik ben niet meer gebonden aan de schoolvakanties. Dus dat is ook weer een voordeel. En, maar goed, het werk zal ik best wel missen. Ja.
2: Even over die vakantie. Staat er iets gepland? Gaat u naar een leuk land toe?
3: Nee, nog niet hoor. Ik heb nog niks gepland. Want ik ga natuurlijk op vakantie als iedereen weer naar school gaat.
2: Ja. U heeft niet een soort lijstje van daar wil ik echt nog heen?
3: Nee hoor, ik heb geen bucketlist. Nee. Okay.
2: En ik heb gehoord dat u ook echt iets achterlaat op deze school. Want u heeft iets te maken gehad met de naam van deze school. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk 45 jaar bij de Leetaren gewerkt. En de school heeft een hele metamorfose ondergaan. Toen moest er ook een nieuwe naam komen. En toen dacht ik, stel voor de Zeearend, omdat het een imposante grote vogel is en die hier ook echt in Flevoland is. En dat is ook een pionier eigenlijk. Hij is hier ook gekomen als enige in Nederland. En vandaar dat ik dacht, de Zeearend. En zelf hou ik heel erg van vogels kijken, dus
2: Nou, en heeft u de Zeearend al een keer gezien?
3: Ja, zeker. Ik heb hem heel vaak gezien in de Oostvaardersplassen. En ook van heel dichtbij. Het is echt prachtig. Prachtig dier.
2: Nou, dat is natuurlijk sowieso iets waar u dan uw tijd ook mee kan vullen de komende tijd.
3: Zeker.
2: Ik was nog even benieuwd. U heeft dus heel veel kinderen lesgegeven. Heeft u een idee van hoeveel dat er dan ongeveer zijn?
3: Nee, eigenlijk niet. Geen idee. Ik heb hele grote klassen gehad van 42, maar ook hele kleinere, veel kleinere klassen. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik zie nog heel veel oud-leerlingen. En hebben ook heel veel oud-leerlingen stage bij me gelopen. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En ik zie er nu ook al een paar staan. Dus dat vind ik ook leuk. En we hebben ook veel kinderen hier op school. En daar heb ik de ouders ook van in de klas gehad. Dus dat is echt heel erg leuk.
2: Ja, ja. Ja. Nog even één vraag. Wat gaat u nou het meeste missen aan deze school?
3: De kinderen. Ja, die zijn gewoon geweldig. Ja. En ze komen overal vandaan. Dat is ook heel erg mooi. Ja. Ja, en dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Mijn eigen kinderen hebben hier ook op school gezeten. Dus, ja.
2: Wauw. Ja. Nou, wat een mooi verhaal. We gaan u niet langer tegenhouden. U wilt natuurlijk al deze mensen gedag gaan zeggen. Dank u wel. En alvast een hele mooie tijd bij het pensioen.
3: Ja, dank je wel. Gaat zeker lukken.
2: Ja, nou dat was het jongens. Dus hier gaan ze een feestje vieren. En we gaan weer terug naar de studio.
0: Dankjewel, verslaggever Cindy Keizer.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: En dan gaan we naar het weer met Floris Laveber. Ja, Floris, het was gewoon net een beetje nat buiten. We wisten bijna niet meer hoe dat eruit zag, regen.
2: Ja, een beetje herfstachtig zelfs. Ja. Stevig windje erbij. Windkracht 5 zelfs uit het westen.
1: Zo.
2: En langs de Houtreptijk is net een windkracht 6 of 7 gemeten. Dus ja, een beetje onstuimig, een beetje bewolkt, een beetje herfstachtig.
1: Ja, maar toch vond ik het wel lekker ook na al die warmte.
2: Ja, gek, het is wel lekker na al die warmte inderdaad. Het is gek om weer de regenradar in de gaten te houden. Wat
1: ja, zeker.
2: Maar die band met bewolking en regen die trekt de komende uren naar het oosten weg. En dan volgt er toch een heel aardig deel van de middag. Ik denk dat het rond een uurtje of 3, 4 op de meeste plaatsen wel weer zonnig is. En daarbij stijgt de temperatuur weer naar 21 of 22 graden. Wel houden we de rest van de dag te maken met dat stevig windje uit het westen.
0: Oké, dan vanavond en vannacht?
2: Ja, vanavond een prachtige dag of een prachtige avond met veel zonneschijn, blauwe luchten, weinig aan de hand. Het windje waait nog stevig door uit het westen, kracht 3 of 4. En vannacht is dan op de meeste plaatsen afgekoeld naar een graadje of 14. Op de meeste plaatsen ook helder. Weinig wind daarbij, dus er volgt een frisse nacht. En morgen hebben we dan een prachtige Hollandse zomerdag opnieuw met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen die boven de 20 graden gaan uitpakken. Dus ja, het ziet er best wel aardig uit de komende tijd.
0: En komt de zomer dan ook weer terug?
2: Nou, de zomer weer terugkeren vind ik wel een grote benaming. Want de temperatuur blijft al op een aangenaam niveau van 20 tot 23 graden. Zaterdag wordt het de warmste dag van deze week met 23 of 24 graden in het zuiden van de regio. Daarbij ook veel ruimte voor de zon, wat wolkenvelden. En op de meeste plaatsen blijft het ook lange tijd droog. Zondag is dat een lastiger verhaal als er meer wolkenvelden passeren en er lokaal een buitje kan vallen. En maandag en dinsdag worden dan twee wisselvallige dagen waarin er wat vaker regen kan vallen. Temperatuur zakt dan terug naar een graadje of 20 overdag. En dan waait het ook nog eens stevig door uit het noordwesten. Maar later volgende week, ja, dan lijkt die warme lucht vanuit het zuiden weer terug te keren.
0: Oh, ik wou wel zeggen, want ik hoorde mensen maandag alweer klagen. Zie, dan begint de zomervakantie en dan is het slecht weer.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat hoor je inderdaad veel mensen alweer zeggen. Maar later volgende week lijkt wel die zomerse temperatuur van 25 graden of meer terug te komen. En ik heb net een aantal modelberekeningen gezien die naar 30 graden gaan in het zuiden van de provincie. Dus dat ziet er veelbelovend uit.
0: Oké, goed. Gaan we daar een beetje aan vasthouden. Floris Laveber, dankjewel. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: vaak een beetje simpel, maar het zit zo verdomd goed in elkaar. Ja, Rita Franklin is dat. En respect.
1: Ja, niet alleen buiten, maar ook de woningmarkt lijkt wat af te koelen. Huizenprijzen stijgen minder hard dan in de afgelopen jaren. 3% dit jaar en naar verwachting 4% volgend jaar. En daar zijn meerdere redenen voor, zegt verslaggever Aida Brands.
2: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen in gaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: Klein probleempje voor Engelse ouders met kinderen die gigantisch fan zijn van het Engelse nationale elftal. De wedstrijd tussen Engeland en Mexico in de 8e finale is zondag op maandag om 1:00 s'nachts. Ja, dat hadden wij natuurlijk ook. Stuur je de kinderen naar bed of laat je ze kijken? Nou, de Engelse bondscoach die heeft een dringend advies voor de ouders.
3: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days and we need to support of everyone and especially of the children.
0: Ja, hij zegt er is nog genoeg school. Je hebt nog jaren school, maar het WK is er maar eens in de 4 jaar. En over 4 dagen is er een heel belangrijke wedstrijd. We hebben de steun van iedereen nodig en vooral ook van de kinderen.
1: Het Stadspark Groningen stond gisteravond vol met 40.000 fans van Mumford & Sons. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze Britse band kijken. Zou je maar gezegd worden.
0: Zo.
4: Nou ja, het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
5: En waarom is dat dan het mooiste concert?
4: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
6: Zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon het type muziek, ja, het is echt heel prachtig.
1: Ja, nu dus in Groningen. In november stonden Mumford & Sons nog in een uitverkochte Ziggo Dome.
0: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht hard geraakt door Rusland. Daarbij zijn zeker 10 doden gevallen. Volgens Oekraïnse media gaat het om een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Vertelt correspondent Christian Pauwe.
7: President Zelensky had ervoor gewaarschuwd. Want ze kunnen op basis van bijvoorbeeld satellietdata zien wanneer Rusland weer iets voorbereidt. Ze weten wanneer Russische bommenwerpers opstijgen. Kennissen van mij hadden zich er ook al schrap gezet voor een slapeloze nacht. Dat werd het. De eerste Oekraïnse luchtafweer was rond 10:00 in de avond al te horen. En dat ging tot vroeg in de ochtend door. En ja, een lokale bestuurder zegt dat de hoofdstad van alle kanten werd bestookt.
0: Door die aanvallen zijn onder meer appartementengebouwen geraakt en vloog een hotel in brand. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw van 9 verdiepingen in. Mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin.
1: Steeds meer Amerikaanse goede doelen vluchten naar Nederland. Ze hebben het in de VS moeilijk, fiscale voordelen vallen weg, subsidies stoppen en ze worden in de media soms slecht weggezet. Zeker als ze opkomen voor het klimaat of gendergelijkheid. De goede doelen wijken daarom vaak uit naar Nederland. Hier kunnen ze als stichting vrij snel beginnen en ze mogen van Nederland zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven, zegt deze fiscalist.
8: Je kunt vanuit Nederland onbeperkt grensoverschrijdend doneren. Dat is een belangrijk aspect. Dat sluit ook goed aan bij onze open economie natuurlijk. En ja, als laatste cultureel, Nederland is een van de meest geefbereide landen ter wereld. Hè. Dat blijkt ook uit onderzoek en ook een overheid die buitenlandse non-profits graag ziet komen.
0: Ook op latere leeftijd kun je nog een nieuwe sport ontdekken. Chris Fokker uit Stiphout die raakte op zijn 69ste verslingerd aan golven. En ook nu hij 95 is, loopt hij nog van hol naar hol, zag Omroep Brabant.
9: Ik voel wel als een vis in het water hier, hè. Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de bomen of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld. Hè? Daar is er niet bij of je zin hebt niet lopen.
0: Ja, sorry hoor Marco. Er is altijd nog hoop voor een nieuwe sport te ontdekken. Ook op latere leeftijd.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het nieuws uit Flevoland. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, vlak bij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de melding over een mogelijk vuurwapen kon de verdachte met hulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop, op de esplanade, werd Ketty Kotti gevierd. Dat is rustig verlopen, bevestigen zowel de voorzitter van het festival als de politie. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is daarom dan ook lager dan het OM had geëist. Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders. Almere loopt ruim 140 plekken achter op de taakstelling, blijkt uit cijfers van het ANP. Noordoostpolder en Dronten zijn op schema. Lelystad heeft de achterstand ingelopen. De provincie ziet erop toe of alle gemeenten in Flevoland de doelen wel halen. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man uit Almere. Hij zou vorig jaar december geprobeerd hebben de eigenaar van een kebabzaak in Almere te vermoorden. Zelfs in de rechtbank bleef de Almere het slachtoffer bedreigen. Zo gooide hij een kan water richting de man. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte ontoerekeningsvatbaar. Het OM eist TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd, een schadevergoeding en een contactverbod met het slachtoffer. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stort een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling, had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor 4000 euro een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en regenachtig in de provincie bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Hierbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 6 in de open gebieden. In de loop van de middag trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en volgen er zonnige perioden vanuit het westen. De wind neemt af en de temperatuur is nog lang aangenaam met 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige avond verloopt de nacht ook vrij helder met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een prachtige Hollandse zomerdag in de provincie met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen van 20 tot 23 graden.
9: Verkeersinformatie dan de ANWB, die meldt geen vertragingen meer. Frits Marsden meldt een aantal controles op de A6 bijvoorbeeld, vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 69,3. Dat zou gaan om een specifieke controle op vrachtverkeer. De N307 in Kampen is dat bij 108,6. Er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N50 bij 260,6. En op het Neskio-plantsoen in Almere, ook daar staat een snelheidscontrole.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Suzanne Freek hoorde je met Halverwege en zojuist Brian Ferry en Let's Stick Together. Het is alweer 10 minuten over 12:30. Er zijn weer nieuwe gasten bij ons in de herberg. We gaan het hebben over kunstbende. En dan niet over de kunstbende, maar je moet echt officieel zeggen kunstbende, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat zeg ik ook. We hebben Sam van Galen bij ons en Mara Blijleven. Welkom bij ons. Mara, kan je eerst heel even kort uitleggen, wat is nou eigenlijk ook alweer dat kunstbende?
2: Kunstbende is eigenlijk een heel groot platform voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Die graag willen ontwikkelen in de kunstsector eigenlijk.
0: Creativiteit.
2: Dan, ja, inderdaad. Creativiteit. Ja. En dan is door elke provincie heen. Wij zijn dan natuurlijk van Flevoland. En elk jaar heb je de voorrondes in elke provincie. En daar vanuit de winnaars, nummer 1, die gaan dan naar de landelijke finale. En daar zijn wij afgelopen zaterdag. Geweest, ja.
3: Dus jullie hebben al de landelijke finale gedaan.
2: Ja.
3: En uiteindelijk is het natuurlijk in de categorie, nou jullie dan de categorie film en taal. Hè? Sam taal en Mara film. Dan is Mara derde geworden.
2: Ja.
3: Je bent 19 en komt uit Almere. En Sam is eerste geworden in de categorie taal.
2: Ja.
3: Gelijk te stralen. Van harte gefeliciteerd. Ondanks het geldwoord wat in jouw gedachten zit. Maar Sam die vroeg net eventjes mij. Maar het zit wel eens geldwoord in, mag dat? Maar dat mag je gewoon zeggen. Want het zit nou eenmaal in het winnende gedicht. Dus daar kunnen we niks aan veranderen. Dat is toch zo?
1: Precies.
3: Ik bedoel, we schelden allemaal wel eens een keer. Sterker nog, ik doe het heel vaak als ik jou zie. En jij komt ook uit Almere, Sam?
1: Ja.
3: Ja, goed zo. Hoe is dat ooit ontstaan, jullie liefde voor jou dan, Mara, in jouw geval, voor film?
2: Ja, ik ben eigenlijk een allesdoener. Ik heb ook bij de voorronde meegedaan aan Expo en aan taal. Ik vind echt alles geweldig om te doen. Het begon eigenlijk al sinds het kindertijd. We gaan natuurlijk knutselen en zo.
3: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk is dat ontwikkeld tot nu een opleiding. Maar ook dan meedoen aan kunstbende. Dit was mijn tweede jaar en helaas ook mijn laatste jaar.
3: Ja, dan moet je op een gegeven moment een beetje oud, dan moet je weg.
2: Ja, helaas wel.
0: Ja. Maar het heeft wel iets aangezet bij jou.
2: Ja, het heeft.
0: Dus je gaat er wel mee door.
2: Ja, het heeft echt een wereld opengebracht. Voornamelijk de eerste keer kunstbende. Ja, dan krijg je echt een netwerk en word je overal voor uitgenodigd. En dan kom je ook echt wel ver.
0: Dat is leuk om met anderen over hetzelfde te praten natuurlijk. Hè?
2: Ja.
0: Vakfamilie is het eigenlijk.
2: Ja, ja. Zeker. Ja.
0: En dan wel met VAK's.
3: Sam, wat heb je met taal?
1: Daar ben ik 3 jaar geleden mee begonnen.
3: Recent eigenlijk.
1: Vrij recent, ja. Nou ja, ik ben ook 17.
3: Maar goed, het kan ook zijn dat je op je 8e al leuke woordjes aan te
1: doen. Klopt. Ja. Nou ja, ik vond het toen al heel interessant. Alleen daar was ik echt mee begonnen met schrijven. Een paar jaar terug dus.
3: Ja.
1: Voor een schoolopdracht.
3: Mm-hmm.
1: Waarbij we een stukje moesten schrijven over Romeo en Juliet.
3: Oh.
1: En daar had ik toen... Want de opdracht was gewoon een kort gedicht schrijven over Romeo en Juliet. Nou, daar had ik iets heel anders van gemaakt.
3: Wist je überhaupt, ken dit verhaal?
0: Ja.
3: Ja?
1: Natuurlijk.
3: Natuurlijk.
0: Dat is niet zo natuurlijk.
3: Nee, dat is echt niet zo natuurlijk.
1: Nou.
3: Nee.
1: Nou, ik...
3: Wie heeft het geschreven, weet je dat?
1: Shakespeare.
3: Heel goed.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Van Gogh.
1: Natuurlijk. Nee.
3: Ja.
1: Rembrandt. Nee.
3: Ja.
1: Ja, en sindsdien heb ik eigenlijk langzaam een beetje verder ontwikkeld. Vorig jaar deed ik ook mee met een gedicht. Maar toen deed ik niet mee met taal, maar met Expo. Omdat

0: steeds ingewikkelder te maken. En dat is niet dat het moeilijker wordt om te lezen, maar nee. Eerder dat het... En ook niet dat het verder gezocht wordt, maar dat het eerder... een beetje van, oh, hier dacht ik niet aan. Oh, dit kan ook zo. Dat op zo'n manier...
1: Nou, dat is dus heel erg Shakespeare. Ja, je moet ervan maken wat je zelf vindt.
0: Ja, precies.
1: Als je jouw gedicht leest, dan kan iedereen daar zijn eigen verbeelding bij
2: precies.
1: maken.
2: Ja. Maar goed, je bent 17 jaar. Hoe is dat bij leeftijdsgenoten? Of op school praat je daarover? Kun je het daarover hebben? Vinden ze dat interessant? Vinden ze dat maar stom?
0: Nou, taal. Ik heb het niet zoveel daarover met anderen. Alleen wanneer ik het gedicht voordraag.
2: Maar het is een passie van je, dus dat komt dan toch wel eens sprake ook?
0: Klopt, zeg je vandaag... maar ik zie het eerder als een heel persoonlijk ding.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh. Dus, maar je wilt wel delen, want anders schrijf je niet voor...
0: Tuurlijk, tuurlijk. Okay. Ja, want ik vind het in het algemeen heel erg leuk om op te treden. Ik deed ook mee aan muziek. Mm-hmm. En daar stond ik ook voor toen in de Melkweg afgelopen zaterdag. Mm-hmm. Maar daarvoor hebben we geen plek op het podium gekregen. Nee. Jammer. Nee. Oh, maar
1: jammer.
0: Volgend jaar weer, grapje. Maar
2: taal, jij mag nog wel meedoen.
0: Ja, ik mag nog twee keer meedoen. Nou, ik denk gebruik van maken. Maar... taal. Ik vind het gewoon heel erg leuk om dingen te laten zien aan anderen. En een podium te pakken en gewoon ervoor te gaan. Mm-hmm. En dat is in deze instantie dus echt heel goed gelukt.
2: Zeker, je bent de eerste geworden.
0: Ja.
2: Mara, we hebben ook een fragment van jou. Kun je iets vertellen over wat jij gemaakt hebt?
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
3: Ik heb een short film gemaakt over hoe het is om te leven met mentale gezondheid. En dat ging dan... was tot stand gekomen eigenlijk voor mijn broer. Oh. Mijn broer die is neurotypisch. Ik ben dan neurodivers. Ik heb autisme en ADHD.
2: Ja.
3: En hij vindt het heel erg moeilijk om mij te begrijpen. Mijn brein werkt gewoon anders. Dus toen heb ik een film voor hem gemaakt... dat hij kon zien hoe mijn dag er een beetje uitziet. Wat ik voel, wat ik meemaak. En ik heb het dan gecombineerd met eigenlijk mixed media overlays. Dus ik heb... de frames uitgeprint en die dan dingen opgeplakt of getekend. En die dan weer ingestopt, zodat je en de audio hoort, zeg maar, van alle prikkels die je binnenkrijgt, maar ook visueel prikkels binnenkrijgt, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. En in het dagelijks leven, is dat dan lastig voor jou en je broer? En op welke manier is dat lastig?
3: Vroeger waren wij best wel close met elkaar. Alleen mijn problemen. Ik heb er last van gekregen toen ik 15 werd. Rond die tijd. En ja, toen merkte ik wel dat we heel erg uit elkaar groeiden. We praten steeds minder. En ik word heel erg snel boos op hem. Omdat hij dan bijvoorbeeld een grapje probeert te maken. Maar ik begrijp dat dan niet.
2: Jij ziet dat niet als grap?
3: Nee, ik zie het niet als grap. Ik zie het als letterlijk. En daardoor zijn we echt wel uit elkaar gegroeid. En praten we heel erg weinig. Maar gelukkig gaan we over een aantal weken op vakantie samen. Dus dan hebben we genoeg tijd om weer even bij te kletsen. Ja.
4: Hey, heeft het filmpje weer geholpen?
3: Ja, wel een beetje, ja. Het is, ik heb natuurlijk best wel vaak tegen hem gezegd hoe het is voor mij. Maar ja, woorden kunnen het niet helemaal goed beschrijven.
2: Moet je hem vragen?
3: Ja. Ja. Ja, dus het was, hij vond het heel erg fijn om het ook visueel te kunnen zien. Ja, maar zeker ook wel heel erg zwaar om te zien. Want het is een best depressieve film.
4: Misschien ook confronterend. Hein?
3: Ja.
4: Ja, komt het misschien wel weer heel erg dichtbij.
3: Ja, ik vond hem zelf ook best wel moeilijk om te laten zien en erover te praten. Maar aan de andere kant ben ik juist heel erg blij dat ik dat kan doen.
4: Ja.
3: Want het is ook een beetje een bericht naar mensen die ook met mentale problemen rondlopen. Van ja, je bent niet alleen, er zijn meerdere mensen. Mm-hmm. Je bent niet gek of wat dan ook. Mm-hmm. Het is nou eenmaal zo. En ooit komt het wel beter.
2: En hulp zoeken als je ermee kampt.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk heel
4: belangrijk. Heeft het jou dus ook geholpen?
3: Ja, zeker. Ja, ja, het gaat met mij nu ook een stuk beter. Dus het is heel ook apart om de film zo te zien. Want,
4: kijk je naar iemand anders?
3: Ja, het is alsof ik inderdaad naar iemand anders kijk.
2: Naar het verleden kijk je.
3: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Nog een nieuw filmpje maken.
3: Ja, ik ben van plan om sowieso deze zomervakantie... 2 of 3 films te gaan maken... En dat dan een beetje verspreiden over nog de rest van het jaar.
2: Wat heb jij gewonnen? Je bent derde geworden. Wat win je dan?
3: Van alles. Ik heb een paradepas gekregen voor de festivals en parade.
4: Ja. Leuk.
3: Ik heb een cadeaubon gekregen. En ik mag met een aantal andere dingen optreden. Ook het Nationaal Filmfestival voor Scholieren.
2: Oh.
3: Daar mag ik mijn film vertonen. Dus dat is wel echt heel gaaf.
2: Ja. En jij, Sam? Want jij bent de eerste geworden. Dus jij
0: echt een bizarre prijs eigenlijk.
2: Ja.
3: Er zijn ook heel veel.
0: Ja, heel veel. Bij taal ook heel veel. Onder andere een optreden bij Wintertuin Festival in Nijmegen.
2: Ja.
0: groot taalfestival.

0: voor de mensen die dat niet weten. Niet een specifieke locatie, maar een optreden bij Mensen Zeggen Dingen. En dat is een heel grote taalorganisatie, zeg maar, in Nederland. En dat kan dus bijvoorbeeld, we hebben opgetreden in de Echo, maar ook in Paradiso in Amsterdam. Dat is best flink dus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heel blij mee. Gewoon heel...
1: En je zit hier.
0: De prijs. Ja, en hier. Dus ja, natuurlijk. Dit is ook een...
1: En je wil graag een gedicht ook. Je hebt twee gedichten die je graag wil doen, hè?
0: Ja.
1: Weet je ze gewoon uit je hoofd, toch?
0: Ja, ik weet ze uit mijn hoofd, maar ik heb even een backup hier.
1: Ja, doe dat maar. Ja.
0: Zo op de
1: ben je er klaar voor?
0: Wil
1: je ze achter elkaar doen of doe je er eerst even één?
0: Ik doe ze achter elkaar, want deze twee zijn achter elkaar in de gedichtenbundel.
1: Ja.
0: De eerste gaat over een man in een bar, want het gedicht in het algemeen het heet Luistergeluid Ooit.
1: Ja.
0: En het gaat over de atoombom.
1: Het luisteren als in het luid zijn?
0: Luidste. En het gaat over de atoombom. En 6 verschillende reacties daarop. En dat is op 1 plek waar die allemaal samenkomen.
1: Wat een bijzondere onderwerp ook voor iemand van 17.
0: Dank u wel.
2: Ja. Nou, ga je gang.
0: Ja. Deze heet Er waren geen tekens. En het is het tweede gedicht in de reeks. Nog één, zeg ik de barman. Zo vanuit het glas in mijn keel. Maar als de toekomst komt aanlopen, pis ik haast in mijn broek. Of misschien was het de drank. Hij zegt dat het bijna zover is. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman. Zo getapt en zo doorgeslikt. Hij praat maar door en ik rol mijn ogen. Ik wankel naar hem toe of misschien was het de drank. Ik noem hem een teringleier en spuug in zijn gezicht. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman. Zo ingeschonken en zo ingeslikt. Hij pakt me bij de kraag en stompelend slaan we tegen een tafel aan. En ik weet het niet meer, maar misschien was het toch de drank. Ik met een scherf in mijn hand. Hij ziet het niet. Nog één, zeg ik de barman. Zo geschonken en zo ingenomen. Mijn gezicht wordt heter en ik zweer dat het niet de drank was. Maar met die scherf kom ik wel heel erg bij. En het was misschien niet mijn bedoeling, maar nu bloeden zijn ogen. En ik schrik me rot, maar ik doe alsof. En ik ren net zoals al die anderen zo de bar uit de straat. Want die man op de tv die blijft maar praten. En daar ligt hij dan. Hij zegt dat hij er al van wist. En dan naar de volgende. En die heet Waar ben je? Het gaat over een moeder die op zoek is naar haar kind. Het lijkt haast echte sneeuw. Het led reflecteert op de dwarrelende vlokken met een puls van een stad zo heet. Mijn benen zijn moe en mijn voeten bezwijken haast onder de blaren. Maar dat maakt nu niet uit. Elke stap voelt als een marathon als ik denk aan waar je ook moet zijn. Ik hoor een piep. Een zware decadentie die valt op de atmosfeer en kaatst als een regendruppel op mijn jas. Het stuitert voor altijd. Op en neer en komt altijd terug als een grote fout die zich telkens weer in je achterhoofd afspeelt. Waar je bent. Waar? Het is bijna zover en ik kan maar zover lopen. Dus laat ik het maar.
1: Mooi, maar je brengt het ook echt als een...
2: Ja, schrijver is 1, maar voordrager is 2.
1: Ja. Je bent hem... Ja, toch? Ik zie Mara ook helemaal...
3: Ik hou ook echt van taal. En ik vond de eerste keer dat ik hem hoorde op de forum, dacht ik echt van... Ja, dit
1: maar
3: er is
1: gaat ook een acteur schuil in jou eigenlijk. Ja. Denk ik. Zij, heb je daar die ambitie gehad? Om te acteren, om te spelen?
0: Ik heb acteerlessen gehad, maar ik heb er nooit iets mee gedaan.
1: Nee, nou, misschien moet je er toch eens wat mee gaan doen. Want...
3: Ik heb gehoord dat een aantal mensen jou wel willen hebben voor theater. Dat je moet meedoen volgend jaar aan de voorronde met theater.
1: Kijk, je moet gewoon alle voorrondes, maar volgens mij kan je dat.
2: Nog een categorie erbij.
3: Ja, precies. Ja. Dat is wat ik dit jaar heb gedaan.
1: Wat ga jij doen eigenlijk nu, Mara? Want jij kan dus niet meer meedoen aan kunstbenden. Wat zijn je plannen? Wat zijn jullie plannen?
3: Nou, ik studeer op het moment bij CIBAB. Medevormgeving en de bachelor in Zwolle.
1: Ja.
3: En ik wil daar graag natuurlijk mee verder gaan.
1: Uiteraard, ja.
3: En ik zit dan nu in mijn tweede jaar. En ik hoop heel erg graag dat als ik hiermee klaar ben... dat ik naar Sint Joost in Breda kan. Daar heb ik een hele gave opleiding die en film en fotografie combineert.
1: Ja.
3: En dat is toch echt wel mijn passie. En ik hoop natuurlijk tussendoor nog gewoon met kunstbenden te kunnen helpen. Ik ga volgend jaar bij de voorronde fotograferen... En gewoon als ambassadeur door en ja, gewoon helpen waar ik kan. En dan gave dingen meedoen als ik die op mijn pad vind.
1: Mooi. En jij, Sam? Nou, jij gaat eerst natuurlijk nog 2 keer aan kunstbenden. Ja.
0: Nee, volgend jaar wordt mijn laatste. Dat heb ik
1: al
0: vast.
1: Wel?
0: Ja, want daarna wil ik gaan studeren. Maar,
1: weet je wat je wil gaan doen?
0: Ja, conservatorium het liefst.
1: Ach.
0: Maar kan ook Rock Academie Tilburg. Daar zit ik ook een beetje op de...
1: Ja.
0: richten. Want daar hebben ze ook een opleiding songwriting. Mm. En dat combineert dus taal en muziek. Ja, dat vind ik heel vet. Ja. Dat is heel interessant.
4: Een beetje de oude Herman Brood Academie ook, hè?
0: Ja, ja, maar dan... wel HBO-studies.
4: Ja, ja, ja, ja, dat is nu officieel aangemerkt als HBO-opleiding ook. Nou ja, we gaan ongetwijfeld nog van jullie horen. Toch?
1: Ja, ja.
0: Ik hoop het.
1: Maak Flevoland nog trotser. Dank jullie wel, Sam van Galen en Mara Blijleven.
3: Geen probleem.
0: Geen probleem.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Omdat je nu ook meer komt te weten hoe de politieagenten dat ook doen in het echt.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oor aangenaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Spanhak

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het Forum, vlak bij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. En Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders.
3: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaarverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie dan, de ANWB meldt nog steeds geen vertragingen. Flitsmeister meldt controle op de N307. Bij Kampen is dat bij 108,6. De N50 in Ens wordt in de gaten gehouden bij 262,6. En in Almere staat ook een controle op het Neskio-plantsoen. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Aanstaande zondag dan staat Willem Hellebrekers weer op het podium van Theater Poza in Lelystad. Zij doet dat niet alleen. Met wie hij dat gaat doen, komt hij zo meteen zelf vertellen. En hij laat natuurlijk ook een stukje horen.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: is leuk, die Julien Clerc, als we dan oude clipjes zien. Dat is ergens medio jaren 70 natuurlijk dat dit uitkwam. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Maar die kleding die hij aan heeft, die is nu gewoon weer hartstikke populair.
1: Ja, zeker.
0: Julien Clerc, en daarmee werd het 8 minuten over 1.
1: Ja, we gaan naar de Theater Poza. Aanstaande zondag staat Willem samen met iemand. Willen die naam natuurlijk even, dat moet je zelf gaan vertellen. Willem Hellebrekers, goedemiddag. Hallo. Jij staat natuurlijk heel vaak in Poza. Een beetje je tweede huis, kan ik wel zeggen. Wat ga je doen zondag?
2: Zondag wordt weer een jazzconcert. Wat ik altijd doe natuurlijk.
1: Ja.
2: En aanverwante stijlen. En deze keer heb ik als speciale gast Suzanne Veneman uitgenodigd. Een trompetiste.
1: Mm-hmm.
2: Vrouwelijke trompetist. Voor de verandering. Dat is leuk. Ik heb niet vaak vrouwelijke blazers in mijn concertseries.
1: Mm-hmm.
2: En zij is echt een aanstormend talent.
1: Leuk.
2: Ze doet het heel erg goed. Ze speelt heel goed. Ze speelt ook op het North Sea Jazz dit jaar.
1: Oh.
2: Ze heeft een eigen formatie. Heeft ze in het muziekgebouw opgetreden in Amsterdam, Bimhuis. Dus ja. Leuk. Leuke formatie met Daan Herberg op piano, die vaker is geweest. Joost Kesselaar. En een aanstormende Spaanse bassist, Simon Osuna.
1: Hoe kom je aan al die mensen? Ontmoet je dat gewoon?
2: Amsterdam.
1: Oh, in Amsterdam, ja.
0: Netwerk.
2: Netwerk, gaan naar die sessies toe. Nee, in Amsterdam, in de Kring.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker, ja.
2: Ik heb jarenlang ben ik naar sessies geweest in het Amstelveld. Café Nel.
1: Mm-hmm.
2: Bimhuis. Ja, daar ken ik gewoon iedereen van.
1: Ja.
2: Spelen en contact leggen en uitnodigen.
0: Is het een grote wereld of is het een klein wereldje?
2: Het is een kleine wereld.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dus iedereen kent elkaar ook wel?
2: Ja. Alhoewel, ik was laatst op die sessie in de Kring in Amsterdam. Dan was ik echt wel de oudste. Weet je, allemaal van die conservatoriumjongens die ik gewoon niet ken.
0: Ja, ja. Nieuwe lichtingen komen
2: nieuwe
0: erbij.
2: Lichting, ja.
1: Maar dat zegt natuurlijk niks over hoe ze doen.
2: Nou, heel goed.
1: Ja, daarom.
2: Echt
1: ja.
2: Heel goed.
1: Maar dat was jou dan natuurlijk nog, als je ze niet kent.
2: Ja,
1: ja.
2: En ook leuk gewoon om nieuwe mensen te leren kennen.
0: Zie jij dat ook een beetje verschijnen? Ik hoor dat wel vaker namelijk ook. Hè? Net was er iemand van de Rock Academie ook en de musicalopleidingen. Dat de jongeren beter zijn dan de jongeren van vroeger.
2: Ja.
0: Qua muziek.
2: Zeker weten.
0: Waar zou dat door komen? Worden ze meer met muziek? Toch de socials, dat ze meer muziek tot zich krijgen? Of waar zit dat in?
2: Nee, je kan gewoon alles op YouTube vinden. Kijk, jazzmuziek is toch wel een soort muziek waar je dingen voor moet weten. Moet je bepaalde kennis hebben. Je moet informatie tot je
1: nemen. Je kan voorwerk doen nu al.
2: Ja, zo alles staat op YouTube. Bent. Je kan lessen nemen. Ja. Je kan tutorials volgen. Er zijn hele goede apps om muziek af te spelen en mee te spelen. Er zijn hele goede apps om solo's van de plaat af te schrijven, af te spelen. En dat zijn vertragingsprogramma's.
1: Ja.
2: En vroeger moest dat met een plaat. Dan zit je in de plaat op en dan hoorde je een loopje. En dan moest je die naald eraf halen.
1: Ja.
2: En dan nog een keer die naald. En tegenwoordig is daar gewoon een app voor.
1: Ja. Maar betekent dat dan ook dat muziekdocenten eigenlijk, die zijn straks overbodig?
2: Nee, dat niet.
1: Nee?
2: Nee, want kijk, je kan alles van YouTube halen. Maar het is ook weer zoveel dat je ook wel iemand nodig hebt om te zeggen van misschien dat je niet alles moet doen.
0: Of op een andere manier misschien.
2: Of kijk, je kan zoveel informatie van YouTube halen dat waar moet je beginnen?
0: Ja, ja.
2: En ik denk dat een taak van een leraar tegenwoordig is dat hij ook leerlingen een beetje begeleidt in reduceert. Van joh, doe nou één ding goed.
0: Ja.
2: In plaats van dat je denkt dat je alles...
0: Ja, het is een snelle wereld, hè?
2: Ja, dat je alles wat op internet staat, dat je dat moet kunnen. Ja, dus dat is niet zo.
0: Ja, nee. Maar het mooie eraan is dat er dus wel nieuw talent zich aan het ontwikkelen is. Of zich aanbiedt.
2: Zeker, en ook jazzmuziek.
0: Ja. Is een vrouw op trompet, is dat dan vrij uniek? Of zijn er heel weinig van?
2: Zijn er weinig van.
0: Ja, ja, we hebben er nog één in Flevoland, hè? Roxy Jaspers.
2: Ja.
1: Ja. Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. En die gaat ook echt de hele wereld over.
2: Ja, die heel
0: echt
2: goed.
0: Leuke, mooie dingen ook. Ja. Is die al eens een keer bij jou geweest?
2: Nee.
0: Nou, bij deze.
2: Goed idee.
0: We zien het wel verschijnen, Roxy. Okay.
1: Wat gaan jullie allemaal spelen? Ja, jazzmuziek natuurlijk zondag.
2: Ja, we gaan jazzstandards spelen. We komen bij elkaar. Eigenlijk repeteren we niet. We repeteren misschien een 3 kwartier van tevoren. Nemen we die stukken door.
1: Oh ja.
2: Dat is gewoon, dat heet de jazzstandards. En dat zijn eigenlijk de covers van de jazzmuziek.
1: Ja.
2: Die iedereen kent. En ik heb een lijstje gemaakt. En er zitten een paar arrangementjes bij. Maar het is toch voornamelijk, ken je de stukken? Wat is de toonsoort? Wat is het tempo? Beginnetje, eindje en dan...
0: Zit er ook nog ruimte voor improvisatie?
2: Nou, we improviseren natuurlijk, hè, omdat we...
1: Dat is ook jazz natuurlijk.
2: We improviseren over de akkoordenschema's.
0: Ja.
2: We hebben het liedje en daar zit een akkoordbegeleiding in. En daar improviseren we over.
0: Ja. Ja,
2: dus, maar de improvisatie is dus echt over het akkoordenschema. En niet dat we opeens hele andere afslag nemen. Dat is geen jazz.
0: Nou, het is wel leuk om iets uit elkaar te gaan en dan uiteindelijk weer bij elkaar terug te komen.
2: Zeker. Ja, ja. Je zoekt elkaar op.
0: Ja.
2: Je Mooi. Neemt risico's.
0: Ja. Hoe laat begint dat eigenlijk allemaal?
2: 4:00.
0: 4:00, 5 juli in Poza, dus in Lelystad.
2: Ja.
0: Met Willem Heilbrekers. Wat ga je vandaag voor ons spelen? We willen iets horen.
2: Ja, gewoon een leuke jazzstandard van Irving Berlin.
0: Oh, we kennen dan. Ja.
2: Heel kort, gewoon een solo-improvisatie van een mooie plaat. Een van mijn favoriete platen van Hank Mobley.
0: Mm-hmm.
2: En die plaat heet Soul Station. Dus als luisteraars denk ik, ik ken niet zoveel jazzmuziek. Ik wil wat introductie hebben. Soul Station van Hank Mobley. Echt een aanrader.
0: Nou, gaan we hem even opzoeken ook.
2: Ja.
0: Dan mag ik jou verzoeken om naar ons illustre podium toe te gaan. En jouw instrument te pakken. Prachtige saxofoon is. Ze zeggen ook wel eens, hoe ouder dat hij eruit ziet, hoe beter dat hij gaat klinken uiteindelijk.
1: Ja, nou dat weet je bij Willem sowieso, dat het goed gaat klinken. En wil je er getuige van zijn, niet alleen hier, maar ook in het theater, dan kan dat dus aanstaande zondag 5 juli. Dan staat Willem samen met Suzanne Veneman dus op trompet in Theater Poza in Lelystad. En we horen nu Remember van Irving Berlin.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Goedemiddag, het is precies 2:30 geworden. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, vlak bij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de melding over een mogelijk vuurwapen kon de verdachte met hulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop werd op de Esplanade Kitty Kotti gevierd. En dat is rustig verlopen, bevestigen zowel de voorzitter van het festival als de politie. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het OM had geëist. En Almere, Zeewolde en Urk moeten nog veel huizen vinden voor statushouders. Almere loopt ruim 140 plekken achter op de taakstelling, blijkt uit cijfers van het ANP. Noordoostpolder en Dronten zijn op schema. Lelystad heeft de achterstand inmiddels ingelopen. De provincie ziet erop toe of alle gemeenten in Flevoland de doelen halen.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en regenachtig in de provincie bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Hierbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 6 in de open gebieden. In de loop van de middag trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en volgen er zonnige perioden vanuit het westen. De wind neemt af en de temperatuur is nog lang aangenaam met 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige avond verloopt de nacht ook vrij helder met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een prachtige Hollandse zomerdag in de provincie met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen van 20 tot 23 graden.
15: Verkeersinformatie, er wordt nog steeds lekker doorgereden, want er zijn geen vertragingen volgens de ANWB. Doe dat niet te snel, want er zijn wel een flink aantal controles inmiddels in onze regio. De A6 bijvoorbeeld, Muidenberg richting Lelystad bij 69,4. Maar dat zou een camera gericht zijn op transport. Het vrachtverkeer wordt daar gecontroleerd. Hollandse Dreef in Almere, daar staat wel een snelheidscontrole. Net als in Kampen op de N307 bij 108,6. En er wordt ook gecontroleerd in Ens op de N50 bij 262,6. Het Neskio-plantsoen in Almere, daar zou een controle staan. En in Harderwijk wordt gecontroleerd op de Roland-Holstlaan. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Maar mocht je nou voor de naderende vakantie een leuk uitje zoeken, dat je denkt, we gaan eens even naar de bioscoop, maar ik weet eigenlijk niet welke films ze gaan spelen, blijf dan luisteren, want zometeen vertelt Jules Wolthuis jou de nieuwe films in Flevoland.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Super aardige gozer, deze Paul King.
1: Dank je wel.
0: Had in de jaren 80 een hit met Love and Pride.
2: Frankly, my dear, I don't give a damn.
3: Films.
4: Here's Johnny.
3: De premières.
5: Go ahead, make my day.
3: De successen.
6: Good morning, Vietnam.
3: En de flops.
7: And I will kill you.
3: Filmkenner Jules Wolthuis.
8: Ja hoor, de enige echte filmfanaat van Flevoland. Hier is hij weer, dames en heren, Jules Wolthuis. Ja. Goedemiddag.
9: Nou, dus, goedemiddag. Er zijn wel meer filmfanaten hoor.
8: Jawel, maar jij bent de enige.
9: Absoluut.
8: Jij bent de enige die hier elke week, weer of geen weer, regen of 40 graden, jij staat hier gewoon. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
9: Ja.
8: Ja. Maar goed, je krijgt er ook goed voor betaald.
9: Ik heb ook vakantie binnenkort, dus dan zie je mij even niet.
8: Ach, wat wanneer is dat?
9: Over vakantie gesproken.
8: Ja.
9: Nou, volgende week.
8: Ah, dat gaat heel snel dan.
9: Slechts één week ben ik er niet.
8: Oh, die gaan naar Bergen aan Zee weer.
9: Nee,
8: ga je iets leuks doen dit keer?
10: Oh, naar Texel.
9: Ja, leuk, morgen.
10: Ja. Ga je vergeten om met de boot eerst te gaan, hè?
8: Ja.
10: Dan heb je zelf een ongeluk.
9: Nee, dus volgende week ben ik niet. Maar die keer erop,
8: ja, dan ben je er ook
9: die
8: niet.
9: Film zelf mee.
10: Ja,
8: uit Texel.
9: Als je het goed vindt.
10: Wat ga je op Texel doen? Gewoon een beetje uitwaaien of ga je daar ook naar de bioscoop?
8: Schaapjes kijken. Ah. Schaapjes tellen.
9: Onder andere, uitwaaien.
8: Ja?
10: Ja.
9: Ja, er is een heel serieus, dat is heel leuk.
8: Ja,
9: er is een grote schapenboerderij op Texel, de Waddel. Die man heeft een eigen podcast.
8: Ja.
9: Dat is ontzettend leuk.
8: Hij blaat maar wat ook, hè, iemand.
9: Ja, maar geweldig.
8: Ja.
9: Dus daar gaan we wel even heen. Plus allerlei andere dingen.
8: Maar je gaat
9: ook
8: samen...
9: een dierentuintje zelfs.
10: Ja. Ja. En je moet even naar het Strandjuttersmuseum gaan.
8: Ja, dat is waar Sil. Sil woont daar.
9: Ja.
8: Sil de Strandjutter.
9: Nee, we hebben een aantal dingen waar we even naartoe willen.
10: Ja.
9: Maar vooral ook
8: met wie ga je?
9: Nee, ik ga met mijn enige echte vrouw. Met
8: Joke, is dat mee dit keer? Wat
9: ja,
8: leuk.
9: Zeker.
8: Ja,
9: zeker.
8: Ja. Ja,
10: en ze moeten ook eventjes in de toren klimmen natuurlijk, hè?
8: Ja, als ze
9: dat durft, vuurtoren.
8: Ja, durft ze wel, Jokke.
9: Ja,
10: komt dat is een bijzonder verhaal daar, dat vuurtoren. Maar
9: helemaal goed.
10: Wij gaan het over films hebben.
9: Drie nieuwe films in deze provincie.
8: Doe
9: voor
8: maar.
9: Elk wat wils en van alle leeftijden.
8: We
9: van
8: gaan beginnen met, ik laat een film zien, dan mag jij raden welke het is. Kijk, daar komt-ie.
10: Weet hij, dat heeft hij zelf aangegeven.
8: Jawel, maar ik heb drie films, hij weet niet waar ik weer begin.
9: Oh, ja, Vaiana.
8: Nee, Moana.
9: Ja, dat
10: zij
9: is
10: Vaiana,
9: de originele titel, maar Europese titel is Vaiana.
8: Je weet waarom het is, hè?
9: Ja, dat...
8: Moana is een vies woord, namelijk.
9: Ja.
10: Waar?
8: In Nederland.
10: Moana?
8: Of nee, net al. Hoe heet het nou in Nederland? Heet het?
9: In Nederland hier Vaiana.
8: Oh ja, en Moana heet het in Amerika. Maar dat heeft er is iets met dat woord, dat betekent iets.
9: Ik wist het wel, maar
8: ik ga het even googelen.
10: Ga jij het even opzoeken?
8: Ja, het is een heel vies woord.
9: Ja. Heet het hier Vaiana?
8: Ja.
9: En de liefhebbers van deze film, deze hoofdpersoon, die kennen natuurlijk het verhaal. Want het is een live-action remake van de 2016 animatiefilm.
8: Oké. Okay.
9: Dus hetzelfde verhaal, maar nou met acteurs. En Vaiana, prinses die over de oceanen vaart en avonturen beleeft. En dat doet ze met haar halfgod, gespeeld door Dwayne Johnson.
10: The Rock.
9: Yeah. The Rock. En daar is nogal wel wat kritiek op, want iedereen vindt die rol van hem. En vooral de pruik die hij draagt, niet zo echt leuk om te zien.
10: Daar
9: maar goed.
10: Daar is niet echt het budget aan opgegaan.
9: Nee. Dus, maar dat mag alle fans... Maar niet weerhouden gewoon er naartoe te gaan.
8: Ik vind het allemaal zo computer.
10: Ja.
8: Het is, het is helemaal niet echt niks.
9: Allemaal, klopt.
8: Ja, trek me. Ik moet heel eerlijk zeggen, van alle animatiefilms... ik ben echt wel fan van Disneyfilms. Maar ik vond deze als animatiefilm ook al niet zo heel erg leuk. Ja, ik heb trouwens even opgezocht. Vaiana en Moana zijn dus precies dezelfde film, natuurlijk.
9: Ja, zeker.
8: Alleen in de Verenigde Staten en de meeste andere landen heet ze Moana. En in Europa gebruiken ze Vaiana. Dat komt door een merkrecht kwestie.
9: Oh, dat was het.
8: Dat was het, Dus het is helemaal geen vies woord.
9: Nee.
8: Nou.
10: Wat is Moana dan?
9: Om een titel.
8: Dat is een merk. Ja, weet
9: maar goed, Vaiana hier en de fans kennen de titel. Ongetwijfeld een hoofdpersoon. Overal te zien in deze provincie.
10: Oké. Okay.
9: Ja. Ben benieuwd.
10: Mooi. Vaiana. En dan de volgende.
8: Oh.
9: Ja,
8: ik ga maar.
9: Nee, toch?
10: Kijk. Oh ja, Minions.
8: Nee, Minions was een week veel.
9: Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
10: Wat is dit?
9: Dat is
8: een Belgische film.
9: Ja, maar...
8: Studio 100.
9: Nee, het is van origine Noors.
8: Oh,
9: maar Studio 100 heeft er natuurlijk... is internationaal alles mee te maken.
8: Ja.
9: Maar het is van origine een Noorse animatiefilm, een komedie. Ah. Met de Noorse titel kan ik niet uitspreken. Maar nee. Hij heet hier gewoon Van Parijs naar de Pyramides.
8: Oké, okay. Klinkt heel Nederlands.
9: Dat is gaat er over een rally van Parijs naar de Pyramides in Egypte. En je snapt al, daar doen een heleboel dieren aan mee. En die willen ze winnen. Maar ja, uiteindelijk gaat het nou om het winnen. Of gaat het om de mensen met wie je dit samen doet en van wie je houdt? En
8: ik denk dat laatste.
9: Van ja. Ook heel belangrijk.
10: Meedoen is belangrijker.
9: Dat is een beetje de boodschap.
8: Het doet me denken aan Herbie. Ken je die films nog van Herbie? Ja,
10: dat is leuk, met Volkswagen.
9: Ja, met de Volkswagen.
8: Dat is leuk, hè?
10: Maar heeft de Nederlandse Vereniging van Mensen met een Oogaandoening nog niet gereageerd hierop? Want waarom loemst iedereen in die films?
8: Hoe is dat zo?
10: Ieder karakter loemst.
9: Ja. Nou, als je naar de ogen kijkt,
10: is dat
9: klopt.
10: Om een beetje silly uitdrukking weer te geven of zo?
9: Ja, ik denk het wel.
10: Heel apart.
9: Maar ja,
10: het wel.
9: Goed. Nou, deze film, tekenfilm is te zien in Emmeloord en Lelystad.
8: Leuk, dat wordt een groot succes.
9: Ja.
8: En dan gaan we deze doen. Wat is deze film?
10: Hebben we nog een horrorfilm?
8: Nee,
9: dit hebben we gehad.
10: Een kuifje.
9: Dan krijgen we
8: de invitatie.
9: The Invite.
8: Ja.
9: Oh. Ja.
8: De uitnodiging.
9: En dat is een van origine Spaanse film, die in 2020 is gemaakt met de titel The People Upstairs. En dit is een remake, een Amerikaanse remake, met onder andere Olivia Wilde en favoriete actrice van mij, Penelope Cruz. Altijd goed waarin ze speelt. En dat gaat over een getrouwd stel die heel veel relatieproblemen heeft, veel ruzies en op het punt staat om elkaar uit elkaar te gaan.
8: Ach.
9: Maar dan komen ze bovenburen tegen. Nou, dat is een heel ongeremd stel mensen. Daar gaan ze mee eten. En dan ontstaan er hele rare, bijzondere, sensuele, een beetje seksueel getinte gesprekken over hun relaties en hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, dan kun je je voorstellen, als vier mensen zo met elkaar praten en eten, dan gaat er alles mis en het wordt maar steeds erger.
8: Hmm.
9: Ja, een criticus zei, het lijkt het verhaal een beetje en de toestand op Who's Afraid of Virginia Woolf. Hè, dat ging ook over relatie ontsporen helemaal.
8: Maar ik vind het meer iets van een toneelstuk of zo.
9: Het lijkt zozeer een soort verfilmd toneelstuk of
8: ja,
9: zo.
8: Toch?
9: Ja. Hmm. Maar de kritieken zijn enorm. Op Rotten Tomatoes, critici en publiek 95%.
8: Oh.
9: Nou, dat is gigantisch hoog.
10: Dat zijn allemaal Amerikaanse mensen natuurlijk. Die vinden dit heel erg interessant.
8: Ja,
10: in Amerika mag daar bijna niet over gesproken worden.
8: Nee.
10: En dan mag je het nu gewoon gaan kijken.
8: Ja. Oh, Seth Rogen.
9: Het is een drama met een dikke knipoog.
8: Mag ik nog een tip geven?
9: Die Invite.
8: Waar is het te zien eigenlijk?
9: Ja, alleen maar trouwens in Emmeloord.
8: Oh ja. Okay.
9: Ja, alleen in Emmeloord.
8: Een mooie strak getrokken doek.
9: Alleen in Emmeloord.
8: Ik wil dat doek met die vouwen erin, weet je wel?
9: Ja, ja.
8: Zit er nog steeds in trouwens.
9: Nog steeds een vouw?
8: Denk ik er verder niet. Deze film gaat hij ook draaien? Ja, hebben we al gezien. De tip is Widow's Bay. Daar moet je echt even naar kijken.
9: Widow's Bay?
8: Ja, dat is een serie op Apple TV. En die is echt heel spannend. En die scoort op Rotten Tomatoes 98.

0: Ja, dus volgende week ben ik er even niet.
1: Nee, nee. Heel waar ga je doen. Heen?
0: Jullie. Week erop ben ik er weer en dan vertel ik alles over Texel.
2: Oh, ja. Je gaat naar Texel.
1: Nou, de boot gaat ook wel eens een keertje niet terug. Jules, dankjewel. Tot over 2 weken dan.

0: Naomi Sharon, is dat een Was It Ever Love? En daarvoor lieve Nutte John en Xanadu. We hebben nog iets weg te geven, hè?
1: Ja.
0: Wat ja?
1: We hebben inderdaad iets weg te geven, ja. Een hoofdtelefoon. Ja. Alleen, ik weet niet of we dat vandaag gaan doen. Want we hebben namelijk maar...
0: 2 antwoorden binnengekregen.
1: Ja, dus ik denk dat het een te moeilijke vraag was.
0: Nou, dat denk ik toch niet, joh. Dat heeft bijna iedereen zitten te kijken. Ja. En een heel klein beetje Google, klein beetje ChatGPT, dan weet je het zo.
1: Ja.
0: Wie scoorde gisteren het winnende doelpunt?
1: Ja,
0: voor België.
1: Ja, Tielemans.
0: Nou ja, nee.
1: Jawel, dat was Tielemans.
0: Ja, dan moet je dat nog niet zeggen, toch?
1: Dat was de aanvoerder, die maakte 3-2.
0: Moeten we weer een nieuwe vraag verzinnen.
1: Daarom. Dus vandaag heeft niemand iets gewonnen.
0: Maar dat kunnen we niet maken ten opzichte van Giel en Brian.
1: Jawel, maar Brian heeft al heel vaak gewonnen.
0: Nou ja, goed, maar hij heeft wel een antwoord gegeven.
1: Ja, maar Giel heeft ook een antwoord gegeven.
0: Geef hem 2 koptelefoons.
1: Nee, absoluut niet. Nee, oh nee, maar dan krijg ik op mijn kop.
0: Sorry, Brian en Giel. Ik heb het geprobeerd. Je hoort het.
1: Nee, jullie krijgen geen koptelefoon. Het spijt me.
0: Nou, goed. Morgen dan een nieuwe vraag? Ja, dat kan je ook niet maken, toch?
1: Waarom niet?
0: Nou, daar worden mensen boos over. Ik heb het geprobeerd, Brian en Giel.
1: Geef mij maar weer de schuld.
0: Ja, daarom. Is makkelijk. Ja. Lekker naam.
1: Snap ik. Nee, we gaan morgen... Giel speelt morgen nog een keertje mee. En dan komt het goed. Nee? Ik weet het ook niet, Arnoud. Ja.
0: Goed. Zoek het uit met elkaar.
1: Ja.
0: Zometeen Jordi met een nieuw uurtje Flevoland Muziekland. En morgen hebben wij, zeker, gastvrij Flevoland... met de nieuwe nummer 1 van Nederland. Althans, dat vermoeden heb ik heel sterk.
1: Ja. Ga je hem er alvast even ingooien nu?
0: Dat hebben we eerder al gedaan.
1: Hoezo, ik heb hem nog niet gehoord vandaag.
0: Ik ga niet ieder uur draaien.
1: Waarom niet? Zwoele zomernacht.
0: Leuk. Kan niet. Ja. Nee? Straks bij Jordi.
1: Oké, morgen hebben we dus 3 artiesten. Onder wie de man die waarschijnlijk de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40 heeft. Rutger van Barneveld.
2: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Eigenlijk repeteren we niet. We repeteren misschien een drie kwartier van tevoren, nemen die stukken door.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ja jongens, let op. We worden aan alle kanten natuurlijk een oor aan genaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen in Flevoland. En een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de files van dit moment. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging en 10 minuten oponthoud op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. Dan de flitsers op de A6 in de richting van Lelystad. Bij Lelystad vind je een controle bij 69,4. Op de N307, dat is de Flevoweg bij Kampen, daar staat een apparaat dat controleert of je je mobieltje vast hebt bij hectometerpaal 108,6. En een radarcontrole is er gemeld aan het Neskio-plantsoen in Almere in beide richtingen. En ook op deze donderdagmiddag ben ik weer bij je met een uurtje Flevoland Muziekland. Ik draai zo meteen voor jou Stan Ridgway en Calling Out to Carol.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
16: Vers aan tafel.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers aan tafel!
20: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
22: Goedemiddag.
23: Flevoland Muziekland.
22: Jordi Bouw.

Douwe Bob was dat. En Slow Down. Nou, die Douwe Bob die moet het nu ook even wat rustiger aan gaan doen. Want er is verdrietig nieuws binnengekomen over Douwe Bob. Dat schreef hij vanochtend op zijn Instagram. Zijn gitaar is namelijk gestolen. En dat is niet zomaar een gitaar. Nee, het is het instrument waarop hij alles schreef. Waarop hij alles opnam. En ook nog eens speelde, vertelt hij allemaal. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942. En het is gestolen uit zijn auto. Met koffer en al. Met Douwe die kwam weer terug bij zijn auto. En één keer zijn gitaar verdwenen. Als jij weet waar die gitaar is, dan kun je je melden bij mij op 0320 28 50 50. Dan breng ik jou in contact met Douwe Bob. Als je hem trouwens weet terug te vinden, dan wacht er ook nog een beloning op je. Van maar liefst 2000 euro. Dus dat wil wel zeggen hoe belangrijk die gitaar is voor Douwe Bob. Dat gebruikt hij dus voor al zijn liedjes. En hij heeft er al heel wat gemaakt de afgelopen jaren. Het is 12 over 2 geworden. Tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Goed dat je er weer bij bent op deze toch wel regenachtige donderdagmiddag. Dat zijn we helemaal niet meer gewend. Ik wil zo meteen nog eventjes één keer stilstaan bij de gitaar. Want ik vertelde net dat verhaal over Douwe Bob en zijn gitaar dat hij gestolen is. Maar er zijn natuurlijk veel meer liedjes gemaakt waarin een gitaar voorkomt. Als jij zo'n nummer kent, dan hoor ik heel graag van je. Misschien kan ik dan dat liedje wel voor jou draaien. Een liedje waarin een gitaar voorkomt. Of misschien ken je wel een artiest die heel vaak de gitaar gebruikt. Ik kan er wel wat op noemen, denk ik. Als jij ook een leuke suggestie hebt, geef het via WhatsApp aan me door. Dat kan op 0320 28 50 50. En als je wat informatie hebt over de gestolen gitaar van Douwe Bob, dan kun je dat ook sturen naar mij. 0320 28 50 50. Tijd voor een vrolijk liedje. Dit is Marco Schuimaker en de Engelbewaarder.

0: De Beatles waren dat. En Drive My Car. En daarvoor dat vrolijke plaatje wat iedereen wel kent, denk ik. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Het is tijd voor een spelletje. Wat is toch weer het verschil, hè, tussen de linker- en de rechterfoto? Iemand die dat misschien wel weet is Wim uit Emmeloord. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben je?
1: Waar ben ik?
0: Ja.
1: Ik zit aan het werk momenteel.
0: Met heel veel collega's om je heen?
1: Heel veel collega's, dat klopt, ja.
0: Ja. Zijn dat een beetje leuke collega's?
1: Jawel hoor, ik heel aardig mee lachen.
0: Ja?
1: Een leuke groep, ja.
0: Zit er ook een moppetapper tussen?
1: Ja, er zit ook wel een gangmaker tussen. Dat is ook belangrijk, hè? Dat is wel fijn.
0: Wie is de gangmaker dan bij jou op het werk?
1: Hoe heet die? Jeroen is dat volgens mij.
0: Jeroen. Dan ligt iedereen in de deuk als Jeroen een grapje maakt.
1: Ja,
0: klopt. Nou, iedereen wil zo'n Jeroen, denk ik, op het werk. Maar je kan ook gewoon... Iedereen kan ook collega van jou worden misschien wel, Wim. Ik weet niet of er nog collega's gezocht worden.
1: Ja, we zoeken nog wel mensen bij ons, dat klopt.
0: Nou, wat moet je dan kunnen?
1: Ja, het is niet zo moeilijk werk. Het is een inpakwerk, een doosje schouwen, een dingetje. Zodat je gewoon een beetje eenvoudig werk is dan mogen.
0: Nou ja, noem het maar eenvoudig. Je moet wel je kopje erbij houden.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel zo. Je moet wel goed alert blijven. Ook.
0: Ja, en wat vind jij leuk aan dat werk om dat te doen?
1: Ja, de afwisseling ook. Iedere keer is weer anders, zeg maar. Dan heb je een nieuwe werkzaamheid en dan dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat het niet alle dagen hetzelfde is, zeg maar.
0: Ja, en waar ben je nu dan bezig met inpakken? Met wat voor producten?
1: Met doosjes schouwen voor koekjes in te doen.
0: Oh, en die koekjes die mag je zelf niet even voorproeven?
1: Maar
0: helaas niet. Dat is toch weer jammer. Nou, leuk hoor. En dan morgen dan kan het zo weer eventjes wat anders zijn dus.
1: Ja, morgen ben ik een vrij. Ik heb nou een weekend. Dus dan nog een uurtje werken is lekker weekend voor mij. Dus,
0: Heerlijk. Nou, dan wens ik je nu alvast een heel fijn weekend, Wim.
1: Dankjewel.
0: En misschien kan ik jouw weekend nog wel mooier maken. Want ik heb misschien een prijs voor jou. Maar ja. Dan moet je wel het juiste antwoord geven. Wat is volgens jou het verschil tussen de linker- en de rechterfoto van vandaag?
1: De ene foto zit één iemand met geen zonnebril op.
0: Even kijken. Iemand zonder zonnebril. Bij het zwembad, dat bedoel je? Dit is de foto van het zwembad.
1: Ja, bij het zwembad was dat volgens mij toch, ja.
0: Ja, maar ik zie niemand die op de ene foto wel een zonnebril op heeft en op de andere foto niet.
1: Oh, dan heb ik het even, hoor.
0: Weet je het nog? Het was niet iets met een zonnebril.
1: Ik ben even kwijt dan.
0: Iets met een duikplank, dat is weggehaald. Begint er nu een lampje te branden? Zeg maar gewoon.
1: Ja, dan heb ik naar voren weer.
0: Ja, zeg maar gewoon ja.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, heel goed.
1: Hoe
0: heb je het gevonden, Wim? Soms heb je even wat hulp nodig, dat snap ik. Het was vanochtend vroeg ook dat je het invulde natuurlijk op onze website. Ik reken het goed. Ik ben de strengste niet. Ik heb een leuke prijs voor je. Tenminste, dat bepaal je eigenlijk zelf. Ik heb hier een rad van Fortuin staan. En jij bepaalt of ik hem rechtsom of linksom een zwieper ga geven.
1: Doe maar rechtsom.
0: Rechtsom, hard of zacht?
1: Hard.
0: Hard. Jij zet me aan het werk. En daar gaat hij dan. Het rad van Fortuin. Misschien ook wel in elkaar gezet door jou ooit.
1: Dat is wel best kunnen.
0: Ja. Ja, jij doet alles. In elkaar zetten. Vouwen. Sorteren. En, oh, dit is wel een leuke prijs. Dat komt goed van pas, denk ik. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland Kiek Sokken. Dan kun je die sokken aantrekken tijdens het werk.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Nou, dat komt jouw kant op. Dat gaat richting Emmeloord. En dan wens ik jou nu alvast een heel goed weekend.
1: Ja, vanzelf bedankt, hoor.
0: Dankjewel, graag gedaan. En de groetjes aan je collega's daar, hè.
1: Ik zal doen, dankjewel.
0: Doeg.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:01. Goedemiddag. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd nadat tegenstanders van het afschieten van edelherten naar de Raad van State waren gestapt. Met het afschotbeleid wordt het aantal edelherten in het natuurgebied op 500 gehouden. De Raad van State bepaalde dat uitgezocht moest worden of er in zo'n kleine groep dieren geen inteelt plaatsvindt. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het Forum, dat is vlakbij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de meldingen over een mogelijk vuurwapen konden verdachten met hulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop werd op de Esplanade Kitty Kotti gevierd en dat is rustig verlopen, bevestigen de voorzitter van het festival en de politie. Een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. En volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het OM had geëist. En het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man uit Almere. Hij zou vorig jaar december geprobeerd hebben de eigenaar van een kebabzaak in Almere te vermoorden. Zelfs in de rechtbank bleef de Almeerder het slachtoffer bedreigen. Zo gooide hij een kan water richting de man. Volgens het OM is de verdachte ontoerekeningsvatbaar en daarom eist het Openbaar Ministerie TBS met dwangverpleging voor onbepaalde tijd, een schadevergoeding en een contactverbod met het slachtoffer. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En tot zover een overzicht van het nieuws uit onze provincie. Meer nieuws, dat vind je op de website of in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en regenachtig in de provincie bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Hierbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 6 in de open gebieden. In de loop van de middag trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en volgen er zonnige perioden vanuit het westen. De wind neemt af en de temperatuur is nog lang aangenaam met 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige avond verloopt de nacht ook vrij helder met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een prachtige Hollandse zomerdag in de provincie met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen van 20 tot 23 graden.
9: Dankjewel, Floris. Dan de verkeersinformatie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk een kleine 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 6 minuten vertraging. Diezelfde N50, maar dan tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek nog eens 10 minuten. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen de N305 en Ermelo 10. En op de N303, daar doe je ook nog wat langer over je reis. Tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten oponthoud. Daar is het geluidje voor de flitsers. Nou, dan kijk ik ook meteen even voor je waar die flitsers dan staan. Dat is er eentje op de A6 in de richting van Emmeloord. Bij Lelystad vind je de controle. Bij hectometerpaal 69,4. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland nog een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En wat je gewoon aan mij kunt doorgeven via WhatsApp is een liedje waarin je een gitaar hoort of een artiest die altijd zijn gitaar bij zich heeft. Als jou iets te binnen schiet, dan kun je dat nog een paar minuten laten weten. Dan kan ik kijken of ik dat liedje of die artiest voor jou kan draaien. WhatsAppen, dat is gratis natuurlijk. Dat kan op het nummer 0320 28 50 50.
11: Flevoland. Goedemiddag.
12: Flevoland Muziekland.
11: Jordi Bouw.

Ze is gek op spulletjes. Ze is een material lover, Shanna Spyro. En één geluk met dit liedje verdient ze heel veel geld. Dus ze kan ze nog meer spulletjes kopen. En ook hoorde je nog in dit programma Soul to Soul en Back to Life. Eens even kijken. Nee, er is nog niemand die zich heeft gemeld over de gestolen gitaar van Douwe Bob. Want daar had ik het eerder deze uitzending over. Dat de gitaar van Douwe Bob is gestolen. Een heel bijzonder exemplaar, een Gibson J35 uit 1942. En Douwe Bob is er kapot van. Hij looft daarom ook 2000 euro uit aan degene die zijn gitaar terug kon brengen. En ik vroeg je om tips naar mij door te sturen via WhatsApp, maar dat is niet gebeurd. Ja, je moet er maar net tegenaan lopen natuurlijk. Maar wat ik wel heb gevraagd is om wat liedjes door te sturen met een gitaar daarin. Of een bepaalde artiest die altijd zijn gitaar bij zich heeft. Nou, dat had dus Douwe Bob kunnen zijn, maar die heb ik al gedraaid. Maar gelukkig zijn er heel wat Flevolanders weer creatief met de muziek. Ik krijg bijvoorbeeld een berichtje binnen van Thea. Ze zegt, hoi Jordi, nummer met de gitaar. Guitar Woman. Thea, dankjewel. Dan heb ik hier nog een berichtje van Vubo. Oh, die komt met Danny Vera. En Rollercoaster. Even luisteren dan of je dan ook meteen een gitaar hoort. Ja, dat is inderdaad een gitaar. Die reken ik goed. Dankjewel, Vubo. En Thea, die heb ik net al genoemd. Die kwam met Guitar Woman. Ik heb hier Hilda nog. Ze zegt, dag Jordi, Passenger heeft altijd een gitaar bij zich. Nou, ik heb Passenger ook al even klaarstaan om te checken of die ook daadwerkelijk een gitaar bij zich heeft. Ja, dat is overduidelijk een gitaar. Ja, welke van de twee zal ik gaan draaien? Dat is de vraag van vandaag. Weet je wat? Ik draai ze gewoon allebei. Dan maak ik in ieder geval twee mensen blij met hun verzoekplaatje. Dankjewel voor het meedenken. Zometeen dus Danny Vera, een rollercoaster met zijn gitaar. En eerst Passenger met zijn instrument. Dit is The Wrong Direction. When I was a

Gelukkig. De gitaar van Danny Vera is nog niet gestolen. Hopelijk gebeurt dat ook niet. En die van Passenger ook niet. Je hoorde ze allebei hier bij Flevoland dankzij Hilda. En dankzij, wie was het nou nog meer? Wubo natuurlijk, die stuurde ook een berichtje. Dankjewel daarvoor. Zometeen het programma Studio Flevoland. We hebben onze verslaggever Rob Brouwer op pad gestuurd. Hij gaat helpen met de opbouw van het Polderfest in Dronten. Nou, hoe dat eraan toe gaat, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Eigenlijk repeteren we niet. We repeteren misschien een drie kwartier van tevoren, nemen die stukken door.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja jongens, let op. We worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. En een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 5 minuten vertraging. De N50 dan Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek. 7 minuten. De N303 dan Harderwijk Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. En ook nog 5 minuten op de N307 Lelystad Kampen tussen Dronten en de N50. Daar doen we dus 5 minuten langer over. Dan zijn er ook nog flitsers gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,4. In Almere op de Muziekdreef word je gecontroleerd op je snelheid. In Kampen op de N307 bij hectometerpaal 108,6. De N50 bij Ens, hectometerpaal 262,6. En de laatste staat in Almere op de Neskio-plantsoen.
6: Goedemiddag, welkom bij Studio Flevoland. Zometeen schakelen we even met onze verslaggever Rob Brouwer. Die is naar Dronten gegaan om daar te kijken bij de voorbereidingen van het Polderfest. Straks meer.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
14: Vers aan tafel, vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel, bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben door onze vaste bezorger.
14: Vers aan tafel.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
15: aan tafel.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nou, van dat liedje word je vanzelf wel vrolijk. Pharrell Williams en Happy. Het is tijd voor Studio Flevoland. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe vaak in de week eet jij nog traditioneel AVG?
1: Best wel vaak eigenlijk.
0: Toch wel?
1: Ja, ja, ik ben helemaal afgestapt van de pasta's. Het is altijd aardappels, groente en wat vlees. Ja.
0: Waarom ben je afgestapt van de pasta dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik kom nooit verder dan pasta pesto.
0: Ja, er zijn heel veel gerechten hoor.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, ik weet niet. Maar niet de traditionele aardappels als in dat je ze schilt. Want dat vind ik veel gedoe. En dan volgens koken. Nee, ik doe dan gewoon van die krieltjes. Weet je wel, van die kleine krieltjes.
0: Klontje boter in de pan.
1: Klontje boter in de pan. Beetje zout eroverheen uiteindelijk natuurlijk. En dat is lekker. En jij?
0: Ik eet denk ik één keer in de week AVG'tje. En de rest van de week varieer ik een beetje. Een pastaatje, nasi, is dat ook passa?
1: Nee, is geen
0: pasta. Nee. Vind ik ook heel erg lekker.
1: Ja.
0: Of iets simpels, chicken tonight of zo, vind ik wel lekker. Maar goed, de reden dat ik erover begin is dat we later deze uitzending bezoek krijgen van Harry uit Zwifterband. En Harry heeft een enorme aardappelschuur met dus heel veel aardappels. En mensen kunnen raden hoeveel kilo aardappels in die schuur liggen. En degene die er het dichtst bij ligt, die wint een prijs.
1: Zou hij dan 7 dagen per week AVG eten?
0: Dat moet haast wel. Als je aardappelboer bent, dan kun je echt geen bami eten, denk ik hoor.
1: Nou, misschien is zijn lievelingseten wel pasta pesto.
0: Ja, we gaan het hem straks even vragen.

0: Muziek van Tom Petty hier in Studio Flevoland. En A Face in the Crowd.
1: Ja, wat begon als een verjaardagsfeest voor vrienden, groeide de jaren daarna uit tot een groot festival. Ik heb het over Polderfest. En komend weekend is de 14e editie daarvan. Met een uitgebreid programma, twee podia en entertainment voor alle leeftijden.
0: En de opbouw van dat festival is nu in volle gang. En onze verslaggever Rob Brouwer die helpt natuurlijk een handje mee. Rob, goedemiddag. Wat heb je aangetrokken?
2: Nou, ik zal je vertellen, Lowlands is er niks bij. Het is hier gewoon één groot festivalterrein aan de Kromme Rijn in Dronten. Hier wordt echt druk gewerkt. Mark Sonderland, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer samen met die vrienden van jou die dat heel lang geleden hebben verzonnen. Wat zien we hier om ons heen?
3: Ja, goedemiddag, leuk dat jullie er zijn. Ja, we staan hier op Polderfest 2026 en we zijn helemaal in een Romeins-Italiaans thema dit jaar.
2: Ja, want ik zie hier een podium en er staan wat zuilen omheen.
3: Ja, klopt. Het is de main stage. En helemaal in het thema staan wij in een ware Colosseum.
2: En elk jaar een ander thema?
3: Ja, dat vinden we heel erg leuk.
2: En, ja. En wie is de Romeinse keizer?
3: Ja, dat zijn wij natuurlijk. Ja, dat zijn wij. Wij zitten straks op de troon met de andere keizers te kijken naar het schouwspel.
2: Ja, want jullie hebben een speciaal VIP-deck ook gemaakt en zo.
3: Ja, ja, dat klopt. Dat past helemaal in het thema. Dus we staan hier echt zo midden tussen de gladiatoren eigenlijk. En daar vindt het spektakel straks plaats.
2: En nu staan we nog met onze helm op en ons gele hesje. Want alles moet natuurlijk allemaal volgens de regels. Even terug in het verleden. Wanneer is dit eigenlijk ooit begonnen?
3: Ja, dan moeten we even graven. Dat is alweer 14 jaar geleden. Toen begonnen wij met onze vriendengroep met een verjaardagsfeestje, want het werd allemaal een beetje te groot. Dus we dachten, weet je wat, we combineren het gewoon. En toen zijn we gewoon in een kleine loods begonnen, hebben 200 mensen uitgenodigd en daar was het al één groot feest.
2: En wie trad er toen op?
3: DJ Ari. Ja, dat weet ik nog.
2: DJ Ari?
3: DJ Ari, ja. Dat,
2: wat was toen het liedje?
3: Och, dan vraag je me wat. Dat zullen wel weer de Brabantse meezingers zijn.
2: Maar het was voor een verjaardag. Voor wiens verjaardag eigenlijk?
3: Nou, eigenlijk gewoon samen. We combineerden gewoon onze verjaardagen en we dachten van alles tegelijkertijd.
2: En heb je dan wel eigenlijk, kun je er zelf wel van genieten?
3: Ja, heel erg leuk. Kijk, hier krijgen wij gewoon heel veel energie van. Dit is gewoon, gewoon leuk. We vinden bouwen vinden we leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
2: We staan nu bij het grote podium. Daar gaat natuurlijk het een en ander gebeuren. Maar er zijn nog meer podia. Laten we eventjes gaan lopen. Lopen we ook langs een of ander groot apparaat. Hoeveel apparaten zijn hier op dit veld?
3: Ik denk wel 10. Ja, ze zagen ons al. Ze dachten gauw uit dat ding.
2: Maar van een loods van met 200 mensen naar hier naartoe. Dan moet je toch wel professioneel te werk gaan, lijkt me.
3: Ja, kijk, je groeit er een beetje in. Kijk, toen wij begonnen, dat was direct het jaar van Project X. Dus toen werd de lat al eigenlijk direct heel hoog gelegd. En dan weet je hoe het zit met vergunningen en veiligheidseisen. En dan verbeter je gewoon jaar op jaar.
2: Maar jullie wilden dus meer. En wanneer zijn jullie hier dan terechtgekomen?
3: Ja, volgens mij is dat 2019. We hadden 6-7 jaar hadden we een feest in een loods gegeven. En op een gegeven moment werd het gewoon te groot. En toen zei de gemeente van jongens, dit kan zo niet meer. Zouden jullie niet eens naar het evenemententerrein gaan? En dat was best wel spannend. Want wij hadden er ook geen ervaring mee. En je moet een grote tent huren. Maar we dachten van nou weet je wat, we doen het gewoon.
2: Want die 200 mensen die kennen jullie nog wel, want ja. Het was voor jullie verjaardag. Ja. Komen ze nu allemaal ook nog steeds voor jullie verjaardag?
3: Nee.
2: Weten ze wel überhaupt dat jullie jarig zijn?
3: We zijn ook niet meer jarig, maar we doen het gewoon omdat we het leuk vinden.
2: Is het nog steeds de oude groep?
3: Ja, het is wel 5 van die oude groep. Die zijn echt tot harde kern echt bestuurders gebleven. En de rest die helpt gewoon mee. Ja.
2: Wat zijn nou de hoogtepunten geweest tot nu toe?
3: Oh, nou, och man, we hebben wat dingetjes gedaan. We hebben een keer een steekvlam van 20 meter hoog gemaakt.
2: Was niet per ongeluk?
3: Nee. Nee, we hebben een keer een loods gemaakt met een bewegend dak. Dan dachten mensen dat ze heel hoog begonnen en in één keer stonden ze in een hele kleine ruimte. We hebben een keer kanalen onder een loods gehad, dat er in één keer rook uit de vloer kwam. De jaarlijkse vuurwerkshow, dat is ook altijd een topper.
2: Het is eigenlijk voor jong en oud. Hè? We lopen eventjes naar een gedeelte toe. Want er zijn verschillende podia. En we lopen nu naar het tweede podium toe. Het begint om 3 uur.
3: Ja, dat klopt. Het begint om 3 uur. Kijk, wij mikken eigenlijk, wij noemen het van peuter tot polderpionier. Dus overdag is er een heel programma voor ook de kleinere kinderen. Er zijn hier allemaal activiteiten. Een draaimolen, sminken, bandjes. Bedenk het maar. Een springkusseneiland komt hier. Allemaal springkussen, stormbanen. En dan komen hier ook al lokale bandjes. En dan s'avonds grotere artiesten.
2: Ja. Welke grote artiesten gaan jullie ontvangen?
3: House in de Pauze, Alessio, Lassa, Nachtdienst en Suit Up. Dat zijn de lokale toppers, een hele lokale bekende band.
2: En het begon met 200 mensen. Hoeveel mensen komen er dit weekend?
3: Ik gok zo'n 3000. Dus dat is een flinke groei.
2: Je staat er relaxed bij.
3: Ja, ik ben eigenlijk ook wel relaxed. Kijk, voor ons is het wel gewoon een ritme geworden. Dus we weten wel wat er komt. En het blijft wel stressen elke keer, maar we zijn wel aardig in controle deze keer.
2: En is dit nog steeds vrijwilligersliefdewerk aan het papieren of is dit een beroep geworden?
3: Nee, dit is echt een hobby.
2: Ja,
3: ja wij zijn een stichting, ook echt een non-profit stichting. We hebben ook echt met elkaar afgesproken, wij zullen hier nooit een euro aan verdienen. En dat geeft ons allemaal energie.
2: En iedereen in de rondte zit te zoeken naar vrijwilligers. Hoe lukt dat ook bij jullie?
3: Wij hebben genoeg. Ja, echt. Ja, nee, wij krijgen nu best nog wel veel aanvragen van mensen die graag op het evenement willen helpen. Maar tijdens het evenement hebben we gewoon meer dan genoeg mensen. Kijk, en met opbouwen en afbouwen is het altijd leuk. Kan je gewoon helpen. Maar tijdens het evenement zitten we gewoon vol.
2: Twee podia. En als we dan links van jou kijken, dan zien we ook nog wat tenten. Daar kunnen mensen relaxen.
3: Ja, dit is een soort food court. Dus wij vinden het ook leuk om lekker te eten en lekker te drinken. Dus hier komen allemaal lokale foodtrucks, speciaal biertentjes. Dat je hier gewoon lekker in het zonnetje kan genieten.
2: Nou, Polderfest. Het komend weekend in Dronten. Heel veel mensen komen. Zelfs onze cameraman gaat er naartoe. Dus het is een groot feest.
3: En nu jij nog, hè? Leuk.
2: Ja, ja, inderdaad. Nou, zijn er nog kaartjes over?
3: Er zijn nog kaartjes over, dus mis het niet.
2: Ik ga eens even kijken in mijn portemonnee.
0: Nou ja, goed. Onze verslaggever Rob Brouwer was dat. Die houdt wel van een feestje, dus ik denk dat hij er wel naartoe gaat.
1: Ik denk dat hij komende zaterdag daar is.
0: Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Zou hij dan ook weer zijn fluoriserende hesje en zijn helm opzetten?
1: Ja, het staat hem wel goed hoor. Ja. Vind je niet?
0: Ja, nou ja, hij kan het best hebben. Dat Polderfest is dus komende zaterdag bij het evenemententerrein De Kromme Rijn in Dronten.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is exact 3:30. Goedemiddag. De politie heeft de omgeving van de Von Drijsweg in Almere afgezet na de vondst van mogelijke explosieve materialen. Inmiddels is de explosieve opruimingsdienst Defensie aanwezig om die materialen te onderzoeken. Die Von Drijsweg ligt vlakbij de Noorderplassen, dat is boven Almere stad. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd nadat tegenstanders van het afschieten van edelherten naar de Raad van State waren gestapt. Met het afschotbeleid wordt het aantal edelherten in het natuurgebied op 500 gehouden. De Raad van State bepaalde dat uitgezocht moest worden of er in zo'n kleine groep dieren geen inteelt plaatsvindt. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, dat is vlakbij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de meldingen over een mogelijk vuurwapen konden verdachten met hulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop werd op de Esplanade Kittikotti gevierd en dat is rustig verlopen, bevestigen de voorzitter van het festival en de politie. En een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en regenachtig in de provincie bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Hierbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 6 in de open gebieden. In de loop van de middag trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en volgen er zonnige perioden vanuit het westen. De wind neemt af en de temperatuur is nog lang aangenaam met 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige avond verloopt de nacht ook vrij helder, met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een prachtige Hollandse zomerdag in de provincie met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen van 20 tot 23 graden.
9: Dat is een prima temperatuur. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweerd 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 5 minuten. En ook op de N331 staat 5 minuten vertraging Emmeloord-Zwolle tussen Blokzijl en Giethoorn. Zijn er ook nog wat flitsers gemeld? Op de A6 staat er eentje Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,4. Op de N307 bij Kampen, hectometerpaal 108,6. En op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,6.
7: Hoeveel kilo piepers liggen er nou in de schuur van Harry uit Zwifterband? Misschien weet jij het antwoord wel. Hoe je het kunt doorgeven, dat vertellen we je zometeen in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Onze eigen Dotan was dat. En Home. En daarvoor natuurlijk die sportklassieker van Survivor. En die Eye of the Tiger.
1: Hoeveel kilo aardappelen liggen er in de schuur van Harry Schreuder uit Zwift de Band? Ja, dat is ook dit jaar weer de grote vraag. En iedereen die mag een gokje wagen.
0: Ja, die pieperprijsvraag, zo heet het, wordt inmiddels al 15 jaar gehouden. En Harry Schreuder is bij ons in de studio om het daarover te hebben. Harry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eet jij nou zelf ook 7 dagen in de week een aardappeltje bij je eten?
2: Nou, dat is een vraag die ik al had verwacht. Omdat ik in de auto zat en ik hoorde van die gaan ze vragen. Ik moet eerlijk zeggen, wij eten niet zo heel veel aardappels. Maar goed, nog wel 2 dagen in de week denk ik gemiddeld. Maar we eten ook wel andere dingen, wat ook lekker is.
1: Beetje meer van, ja, ik heb dit al zo vaak gezien op mijn werk. Doe maar niet.
2: Kan geen aardappel meer zien, zeg maar. Nee, zo erg is het ook niet. Maar wel gewoon wat minder.
1: En patat?
2: Patat natuurlijk.
1: Ja. Kijk, ja.
2: Een box met friet aardappelen. Dus dan kun je alleen maar patat eten.
0: Ja, heerlijk. Ja. Je hebt ook het een en ander meegenomen, Harry. Bijvoorbeeld de bokaal.
2: Ja. Dit is de bekende pieperprijsvraag, beker.
0: Mm-hmm.
2: Die iedereen elk jaar kan winnen. Die meedoet om te raden van hoeveel foto's of hoeveel aardappels, kilogram aardappels staan er op de foto. Dat is ooit als gekkigheid begonnen op Twitter in 2012.
1: Ja.
2: Want de vraag is altijd als wij in de schuur staan en we moeten nog een paar, misschien 1 auto, 2 auto's opscheppen.
1: Ja.
2: Van kan het wel of niet? Wel of niet op? Moeten we nog een vrachtwagen bijbestellen of is het niet nodig? Ik denk foto maken, op Twitter gezet.
0: Yeah.
2: Ja, daar begon het mee eigenlijk. En toen dat eerste jaar meteen al 100 mensen, vooral Twitteraars, ook best wel veel boeren en zo natuurlijk, die dat leuk vinden, want die herkennen dat ook. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik gewoon het jaar erop, zoiets, daar ga ik mee door. Heel langzaam is het een beetje uitgebreid, 200 deelnemers.
1: Ja, en nu verwacht iedereen ook hè, dat er weer een pieperprijsvraag komt.
2: Ja, klopt. En dat is elke keer weer spannend, want wanneer gaan die aardappels weg? En dat is ook elk jaar weer anders. Dat is net wat de afnemer wil, zeg maar, of ik zelf wil. En dit jaar was het dus eind mei. En dus foto's maken weer. En het is weer begonnen.
0: Want voor de duidelijkheid, je hebt foto's gemaakt. Dat vind je ook op jouw website.
2: Ja.
0: Maar het heeft geen zin om bij jou in de schuur te komen kijken in Zwift de Band, hè?
2: Op dit moment niet meer, want hij is leeg. En ook al zouden ze komen tijdens het afleveren. Ze weten nooit wanneer ik de foto maak. Het kan natuurlijk de laatste auto, de tweede laatste, of de derde laatste, of de vierde laatste auto zijn. Ja, dat is ook heel moeilijk. Ik zelf kan geen eens raden hoeveel er ligt. Terwijl ik zelf nog naast zit, denk ik.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk ook gewoon wel een gok. Maar ja, sommigen die vinden het doen elk jaar weer mee. En het blijft gewoon een leuke actie.
1: Hoeveel antwoorden heb je al binnen?
2: Dit moment zit ik boven de 200. Waarvan uit alle provincies mensen meedoen. Vooral uit Flevoland natuurlijk. En ook een stuk of 8 uit het buitenland. Dus Italië, België, Denemarken.
1: Zelfs internationaal dus?
2: Ja, Polen. Ja, maar het zijn vaak wel boergerelateerde mensen. Zeg maar. Die hebben een bedrijf daar ooit een keer gekocht. Die zijn daar gaan boeren en die doen dan mee.
1: Ja, maar moet je er een beetje verstand van hebben?
2: Ja, dat hoeft niet per se. Want ik heb even kijken, 2015 is er een slager uit Seksbieren, uit Friesland. Die heeft gewonnen en die had precies goed geraden.
0: Nou, dat kan toch bijna niet?
2: Nee, daarom. Dus dat is gewoon een burger.
0: Ja, die had toch gewoon van een gokje wagen natuurlijk.
2: Ja, gewoon een gokje wagen. Ja.
1: Zijn er al antwoorden binnengekomen die heel dicht in de buurt komen?
2: Ja, er zijn een paar die redelijk nog niet goed geraden, maar het zit er niet ver vandaan. Nee, klopt. Dus dat was spannend.
0: Heb je het nou echt over honderden kilo's, duizenden?

0: raden van hoeveel aardappels er liggen. Dus ik roep ook op om ook gewoon, iedereen mag meedoen. Dus burgers, boeren of wie dan ook. En misschien samen met vrienden of op je collega's op je werk, ga een gokje wagen en doe gewoon mee. En wie weet kom ik de pieperprijsvraag beker winnen. En het leuke ervan is ook dat ik ook persoonlijk zelf de beker breng bij degene die wint. Dus het kan Zeeland zijn of Groningen, Drenthe.
1: Krijgt ook een zak aardappelen mee?
0: Nee, dat nog niet, okay. Want die zijn meestal weg. Maar wel een pieperzitzak, die speciaal ontworpen. In de vorm van een jutezak van aardappels, zeg maar. Die winnen ze dan. En er zijn ook prijzen door andere ondernemers beschikbaar gesteld. Geldprijzen, maar ook andere dingen. Een zakje bloemenzaad bijvoorbeeld wordt verloot onder een aantal deelnemers.
2: Nou ja, dat zegt wel dat het leeft, jouw pieperprijsvraag. Ja. Heb je ook al het idee dat mensen jou nadoen? Met de
0: schuur vol, met een wortel. In het hele begin heeft iemand het wel gedaan, maar die werd er een terugfloten. Dus vond ik wel grappig. Dus nee, ik ben de enige die dit, tenminste in Nederland, wat ik weet, dit doet. Zeg maar. Ja.
1: Ben je er zelf ook een beetje goed in dat soort inschatten?
0: Nee, helemaal niet. Nee. En ik geef altijd wel een tip. We hebben spelregels, dan moet je even lezen. Er staan spelregels. Een belangrijke tip is ook gewoon, kijk die eerdere edities terug. Want al die foto's zijn nog te zien op alle jaren.
2: Mm-hmm.
0: Daar kun je misschien een beetje uithalen van naar hoeveel ligt er. En ook wat ook goed is te weten, sommigen die gaan mijn hele website afstruinen. Er staat de tekening van de schuur op.
1: Ja.
0: De afmeting van de aardappelbewaring. En dan kun je de breedte, de hoogte, de diepte, keer het soortelijke gewicht van de aardappels.
2: Ja, oh, dat zijn de wiskundigen.
1: Je krijgt hele berekeningen van.
0: Dan kan ik heel goed zien op Google Analytics. Ja. Zeg maar, dan kan ik zien van, die heeft er weer daar even gekeken. Dat is wel grappig.
1: Ja. Want, jij weegt het gewoon, denk ik, met de vrachtwagens. Hoeveel vrachtwagens erin? Ja, hoe weeg je het? Ja.
0: Ja, nou kijk, die foto hier zeg, op de achtergrond. Dat zijn de hoeveelheid aardappels dan.
2: Mm-hmm.
0: En dan weet ik natuurlijk precies van hoeveel vrachtwagens van de weg. En dat is een bruto gewicht. En die tel ik bij elkaar op. En dat is dan het aantal te raden kilo's.
2: Ja.
0: Zo werkt het uiteindelijk.
2: En dan krijg je het juiste antwoord. Het juiste antwoord is nog niet geraden. Hè? Dus mensen die kunnen het nog doorgeven
0: ik moet niet te veel zeggen natuurlijk. Maar ze zitten in de buurt. Goed geraden is, weet ik niet.
2: Nee. Als je een gokje wil wagen, doe dat dan. Dat kan tot maandag. Ja. Harry, we willen nog even één ding testen.
0: Want
2: Roy die duikt nu onder de tafel.
1: Ja.
0: Oh jee.
1: We hebben ook een wat bescheidener portie aan aardappelen.
0: Ja.
1: We hebben een zak geregeld met wat aardappelen erin. En eigenlijk aan jou de vraag, want ik vroeg natuurlijk net van, hoe goed kan je inschatten, hoe goed is jouw inschattingsvermogen?
0: Ja.
1: Hoeveel kilo is dit? Wil je hem even voelen?
0: Ik kan hem even voelen.
1: Mag dat wel, mag al toch?
2: Jawel,
1: mag
2: wel even voelen. Ja, tuurlijk.
1: Nou, hier, krijg je de zak. Ik hevel de zak even over. Mag je nog maar de microfoon toe lopen? Nou, je voelt hem even.
0: Ja.
1: Hoeveel kilo aardappelen zitten in deze zak? En dan wel inclusief de zak, hè? Die heb ik ook erbij gebogen.
0: Ja. Ik denk 4.
1: 4
0: kilo. Lager. 3,5. Nog lager. Ik kan niet raden.
1: Zullen we maar gewoon zeggen?
2: Ja.
1: Het is 2,3 kilo.
0: Ah, okay.
2: Ja, maar dan zie je maar weer hoe moeilijk dit is.
1: Ja.
2: En nu heb je het nog vast.
1: Maar als dit de foutmarge was in vergelijking met jouw schuur die vol staat, nou dan denk ik dat je wel aardig in de buurt zat.
0: Ik zeg verder niks. Wijst goed.
2: Dan zie je maar weer hoe moeilijk het is. Je hebt alleen de foto eigenlijk. En die foto kun je op je gemak even bekijken op de website van Harry. Dat is pieperprijsvraag.nl. Kun je meteen een gokje wagen. Dat is gewoon helemaal gratis. En wie weet win je die bokaal. Harry Scheuder, dank je wel.
1: Ja, wat staat er vanavond op het menu?
0: Vanavond op het menu. Even een vrouw die heeft boodschappen gedaan. Ik denk, voor mij hebben we iets Mexicaans.
1: Dat is geen aardappel.
2: Nou, eens smakelijk. En veel succes, hè?
0: Ja, dank je wel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dit is gewoon leuk. We vinden leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De politie heeft de omgeving van de Von Draaisweg in Almere afgezet naar de vondst van mogelijk explosieve materialen. En onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je om 4:30.
5: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen, hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 3 files in onze regio. Te beginnen op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten, 10 minuten vertraging. De A28, Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 5 minuten. De laatste staat op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten langer over. Ook nog wat flitsers gezien. Onder andere op de A6, Muidenberg-Lelystad bij Lelystad. Hectometerpaal 69,4. De N307 bij Kampen is dat, hectometerpaal 108,6. En de laatste flitser staat op de N50. Bij Ens is dat, hectometerpaal 262,6.
4: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Ze heeft een aantal tips voor je als je op vakantie gaat naar het buitenland. En dan vooral over je mobiele data, zodat je wel al die appjes binnenkrijgt en zo. Maar je moet wel op een aantal dingen letten, want anders krijg je een heel hoge telefoonrekening. Meer daarover zometeen.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, Koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Ja, toch hoor je steeds meer om je heen dat vooral jongeren het lastig vinden om een belletje te plegen. Hè?
1: Belangst, ja, belangst, dat is echt een ding, ja.
0: Nou, ik heb ook wel eens van die momenten dat ik denk van, ik heb gewoon geen zin om te bellen. Niet een angst, maar dat je gewoon denkt, hè, ik heb al de hele dag gepraat op de radio.
1: Ja, ik snap hem wel. Ja, en het is, je moet er continu gelijk reageren als je natuurlijk aan het bellen bent met iemand. Hè. Als je aan het appen bent of zo, dan kun je nog wel even een beetje nadenken. Misschien even het appje naast je neerleggen. Ja. En dus dat op zich, ja. Ja, soms is dat ook gewoon prima om gewoon eventjes niet te praten ook.
0: Want ben jij nou een apper die dan echt binnen een minuut een reactie stuurt?
1: Nee.
0: Of laat je je telefoon nog even links liggen?
1: Zou ik eens even vertellen hoeveel openstaande chats ik nog heb? 38.
0: Dat zijn er heel veel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ben daar heel autistisch misschien een beetje in. Ik word dan een beetje zenuwachtig als ik nog chats op ongelezen heb staan.
1: Ik zal eens kijken of jouw chat nog op ongelezen staat. Ja, hij staat nog op ongelezen.
0: Ja.
1: Je hebt vanochtend om 9:30 hahaha tegen mij gezegd. Nou, ga ik nu even terugreageren. Leuk, hè? Ik weet niet eens meer waarop, maar...
0: Ik krijg nog niks binnen, hoor.
1: Oh.
0: Ik denk dat ik je geblokkeerd heb of zo.
1: Dat zal wel, ja.
0: Nee, maar goed, ik krijg nu eindelijk een reactie. Fijn.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Zometeen in dit programma, dan leggen we onze telefoon gewoon weer weg. Want er zijn belangrijke zaken die we moeten behandelen. Dat trouwens wel over de telefoon gaat.
1: Ja, het gaat wel over de telefoon.

0: Het was volgens mij de allergrootste hit van Kajak. En terecht, Ruthless Queen hoorde je.
1: De zomervakantie staat voor de deur. Ja, en veel Flevolanders gebruiken hun vakantiegeld dan voor een mooie reis naar het buitenland. Maar ja, wat neem je dan mee? Nou, natuurlijk een koffer met kleding, je paspoort en ook je telefoon.
0: Ja, maar let goed op met het gebruik van mobiele data in het buitenland, want de kosten kunnen zomaar eens flink oplopen. De Consumentenbond heeft alles op rijtje gezet. En gelukkig hebben wij Mirjam de Witte in de uitzending. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, veel mensen die merken dat hun mobiele databundel op vakantie wat sneller opgaat dan normaal, hè, in Nederland. Hoe kan dat nou eigenlijk?
2: Ja, omdat je hem veel meer gebruikt op reis. En dan zit je niet zoveel meer op de wifi. Zeker niet als je aan het autorijden bent. En dan kost bijvoorbeeld als je op Google Maps een uurtje aan het navigeren bent. Kost zo'n 20 MB. Ben je bezig met muziek luisteren op Spotify. Dan kan dat tussen de 40 en de 75 MB ook kosten. En dit moet je natuurlijk niet doen tijdens het autorijden. Maar er zijn ook mensen die achterin zitten en bijvoorbeeld een video kijken. En als je dan op YouTube zit, dan is dat met een uurtje al gauw 1 gigabyte. Dus dan gaat het er gauw doorheen,
1: ja,
2: natuurlijk.
1: Dat tikt aardig aan. Maar ja, als je dan op vakantie bent, ja, je wil wel gewoon data gebruiken. Misschien bijvoorbeeld voor voor je navigatie of inderdaad voor wat muziek afspelen. Hoe kun je dan een beetje besparen?
2: Ja, echt een hele handige tip vond ik toen ik hem las. Dacht ik, dat moet ik ook doen. Is als je thuis al die kaarten van Google Maps, bijvoorbeeld die je nodig hebt voor je reis, dat je die al kunt downloaden via wifi. En hetzelfde kan je doen met Spotify of films of series op Netflix. Dus dan kun je dat allemaal dan kost het je niks, want dan staat het al op je telefoon. En als je dan toch wil streamen via je mobiele netwerk, nou, doe dan het beeld of het geluidskwaliteit een beetje lager. Dat scheelt ook data.
0: En maakt het nou ook nog uit bij welke provider je bent aangesloten?
2: Ja, het hangt er vooral vanaf welke bundel je hebt. Hoeveel data heb je eigenlijk? En er zijn verschillende providers die je ook waarschuwen als je aan het einde van je bundel komt. Bij 80% krijg je vaak al een berichtje. Is je bundel helemaal op, dan volgt nog een melding. En wat wel slim is om te doen, is om zelf al goed je dataverbruik in de gaten te houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Want 80% is al best wel ver. Dan zit je al bijna op het eind en dan heb je niet zo heel veel tijd meer om je gedrag aan te passen, zeg maar.
1: Ja. Jullie hebben 10.000 consumenten gevraagd ook naar hun ervaringen met mobiele providers. Ja. Daar hebben jullie onderzoek naar gedaan. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten daarvan?
2: Ja, we doen dat ieder kwartaal. Dan kijken we van, welke provider doet het goed? De beste die op 1 staat is Simyo. Die heeft als eindoordeel een 8,4. En vooral als het gaat om de hele waardering van deze providers, scoren ze gewoon een 9,8. En de kwaliteit van de klantenservice is ook goed. Het is een 8,9, dus dat valt wel op.
0: Nou, ja. Dat zien jullie ook wel eens anders bij andere bedrijven.
2: Zeker, dat zien we bij Odido, die staat onderaan. Die krijgt een 5,9 als eindoordeel. En de kwaliteit van de klantenservice is daar een 5,4. Dus dat is wel echt een groot verschil inderdaad.
0: Ja. En nog even terug naar die data, hè, in het buitenland. Ja. Op een gegeven moment ben je dan door je databundel heen in, laten we zeggen, Duitsland. Maar als je gewoon netjes houdt aan die bundel die je hebt, dan krijg je geen extra kosten, hè, omdat dat in de Europese Unie is.
2: Dat klopt helemaal, ja. Inderdaad. Dan blijf je gewoon, dan zijn gelden dezelfde regels als gewoon in Nederland. Ja, klopt. Nou,
1: en moet je dan ook, want daar twijfel ik altijd over, moet je dan je roaming aanzetten of niet aanzetten? Ik weet dat nooit.
2: Nee, dat hoeft dus binnen Europa. Hoeft dat niet. Buiten Europa geldt dat wel. Of in ieder geval binnen de Europese Unie gelden regels voor data roaming. Dan is het hetzelfde als thuis. De kosten en de voorwaarden die zijn gewoon hetzelfde als in Nederland. En dat geldt dan als je buiten de Europese Unie. Dan je kan het duur uitpakken, dat internet. Ja. Bijvoorbeeld in Thailand kun je zomaar meerdere euro's per MB betalen. Dan loopt het flink op, ja, ja, als je dan toch buiten de Europese Unie bent.
1: Ja, ja, want dan zit je niet op die bundel, zeg maar, buiten de EU. Ja, wat kan je dan wel doen? Stel, je wil wel gewoon gebruik maken van internet, maar je wil niet zoveel betalen. Wat kun je dan doen?
2: Ja, wat je dan het beste kunt doen is buiten de Europese Unie kun je dan kijken veel providers die verkopen dan speciale databundels voor landen buiten de Europese Unie. Dus daar kun je naar kijken. En het kan ook verstandig zijn om daar ter plekke een lokale eSIM aan te schaffen. Dus die kun je dan bij je telefoon erbij doen. Er kunnen meerdere eSIMs op een telefoon.
1: Ja, dat is geen fysieke SIM-kaart, zeg maar. Ja. Maar dat is een kaartje elektronisch, zeg maar.
2: Ja, klopt. Je deed vroeger dat teeny-weeny kaartje deed je in je telefoon. Dat hoeft niet meer. Dat is dus nu een eSIM. En daar kun je dan op overschakelen. En dan zit je gewoon op de data van het land zelf. En dan kost het je niet zoveel.
0: Nou, wat een tips weer. We staan iedere week weer versteld. Mirjam, ga je zo nog op reis?
2: Ik ga zeker op reis, ja. En al bijna. Ik ga naar Ierland.
0: En dat is binnen of buiten
2: binnen.
0: Europa?
2: Ja.
0: Oh, net binnen, hè? Ja, want Ierland is natuurlijk... Ja, die
1: dus
0: is
1: je kunt gewoon waar. Je bundel gebruiken.
2: Klopt, die hebben niet meegedaan aan de Brexit. Dus die zijn gewoon Europese Unie. Ja,
0: nou, geniet ervan. En je kunt gebruik maken van je eigen tips. Dat is het voordeel. We spreken je snel weer.
2: Dankjewel, hoi hoi.

0: paar weken geleden trad ze op bij Pinkpop. Ze heeft er een week niet van geslapen, zei ze. Ja, dat snap ik ook wel als je voor zoveel mensen moet optreden. Je hoorde Bente met 3, 2, 1.
1: De politie heeft de omgeving van de Von Drijsweg in Almere afgezet na de vondst van mogelijk explosieve materialen. Onze verslaggever Yannick van der Wouw is daar. Yannick, wat weet je tot nu toe?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Afgezet. Tenminste, de afzetting is eigenlijk nu net voorbij, volgens mij. De stoet met wagens is ook net allemaal weer voorbijgetrokken. Maar de vondst van mogelijke explosieve materialen, inderdaad. We weten niet precies wat het is. Er is wel iets net ten ontploffing gebracht, ergens een paar honderd meter verderop op het strand. Toen wij net aankwamen, zagen we ook iemand lopen met een kop van een geweer en mogelijke kogels, een magazijn waar kogels in opgeslagen zitten. Dus verder weten we nog niet precies wat het is. We zijn het allemaal aan het navragen bij de politie. Maar inderdaad, zo'n 10 minuten geleden was er hier een grote plof.
1: Ja, een grote plof dus. Dan lijkt het dus wel dat er iets tot ontploffing is gebracht, Yannick. Maar heb je de politie al gesproken daar?
2: Ja, we hebben de politie hier ook al even gesproken. We weten dat er brandweer aanwezig was. De eerste melding kwam rond 1 uur 's middags binnen. En daarna is er opgeschaald. We weten dat er brandweer en politie aanwezig was. En uiteindelijk is ook de EOD opgeroepen, de explosieve opruimingsdienst. Om hetgene wat hier achter mij gevonden is in een slootje. Dat is een soort van gebied bij Almere Oost, Noorderplassen. En dan heb je een sloot met wat riet ertussen. En daarachter is dus blijkbaar iets gevonden. Wat dat is, nogmaals, dat weet ik dus niet precies. Daarvoor zijn we ook op dit moment al in contact met de politie. Maar we weten wel dat de explosieve opruimingsdienst uiteindelijk het object heeft meegenomen een paar honderd meter verderop. Het strand op hier, het Noorderplassenstrand op. Om het daar in te graven en uiteindelijk de explosie te brengen.
1: Je wordt herkend. Het is wel een afgelegen gebied, hè, waar jij bent bij de Noorderplassen. Dus ik neem aan dat er verder geen gewonden zijn gevallen of zo.
2: Klopt, het is inderdaad een afgelegen gebied. Het is ook geen bewoond gebied. Er zijn hier een paar bedrijven omheen. Er is een parkeerplaats in de buurt. En zoals ik al zei, ook wel echt wel wat meer bos, wat meer lommerrijk gebied hier. Het object is dus ook gevonden in de natuur. Dus niet bij huizen of bij woningen in de buurt. En toen we hier aankwamen, zagen we ook dat er één auto uitstapte uit nieuwsgierigheid. Waar iemand gewoon even kwam kijken. Maar voor de rest was het hier eigenlijk vrij rustig. En is het niet iets gebeurt met mensen die hier door een explosief geraakt zijn.
1: Nee, goed. Nou, dit is alles wat we weten op dit moment. Dankjewel, Yannick van der Wouw. En als er meer nieuws is, dan horen we jou uiteraard weer.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers aan tafel.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
6: aan tafel.
7: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 5:02. Goedemiddag. De omgeving van de Von Drijsweg bij de Noorderplassen in Almere is vanmiddag afgezet geweest na de vondst van explosieve materialen. Je hoort verslaggever Yannick van der Wouw.
13: We weten niet precies wat het is. Er is wel iets net ten ontploffing gebracht, ergens een paar honderd meter verderop op het strand. En toen wij net aankwamen zagen we ook iemand lopen met een kop van een geweer en mogelijke kogels, een magazijn waar kogels in opgeslagen zitten.
12: De politie doet verder nog geen mededelingen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd nadat tegenstanders van het afschieten van edelherten naar de Raad van State waren gestapt. Met het afschotbeleid wordt het aantal edelherten in het natuurgebied op 500 gehouden. De Raad van State bepaalde dat uitgezocht moest worden of er in zo'n kleine groep dieren geen inteelt plaatsvindt. Een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Op het forum, vlakbij de bioscoop, gingen meerdere groepen jongeren met elkaar op de vuist. Na de meldingen over een mogelijk vuurwapen konden verdachten met hulp van camerabeelden worden aangehouden. Even verderop werd op de esplanade Kitty Kotti gevierd. Dat is rustig verlopen, bevestigen de voorzitter van het festival en de politie. En een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur... en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwifterband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het OM had geëist. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je bij ons op de website of in de app.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het is bewolkt en regenachtig in de provincie bij temperaturen van 17 tot 19 graden. Hierbij waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 tot windkracht 6 in de open gebieden. In de loop van de middag trekt de band met bewolking en regen naar het oosten weg en volgen er zonnige perioden vanuit het westen. De wind neemt af en de temperatuur is nog lang aangenaam met 17 tot 19 graden. Na een vrij zonnige avond verloopt de nacht ook vrij helder met minimumtemperaturen van 11 tot 14 graden. En morgen wordt een prachtige Hollandse zomerdag in de provincie met veel zonneschijn, wat stapelwolken en temperaturen van 20 tot 23 graden.
15: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. We beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Knoopend Eemnes richting de A27 richting Almere. Heb je 5 minuten vertraging. Ook op diezelfde A1 dan tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 minuten. De A28 dan Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. En ook op de N50 maar dan tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek 5 minuten vertraging. Een file op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. En ook nog een file op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen de Werkelaan en Meppel doe je er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,4. En de laatste die staat in Kampen op de N307 bij hectometerpaal 108,6.
16: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met een arts van het Flevo ziekenhuis. We hebben het dan onder meer over de drukte op de spoedeisende hulp tijdens de hitte van vorige week.
17: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Mooi plaatje hoor.
1: Zo.
0: De nieuwste van Somber en My Body Isn't Ready.
1: Ja, je herinnert je het vast nog, de tropische hitte van vorige week. En terwijl veel mensen dan verkoeling zochten, betekende dat voor de spoedeisende hulp van het Flevo ziekenhuis in Almere juist extra drukte.
0: En daarover praten we met Yara Basta, spoedeisende hulparts bij het Flevo ziekenhuis. Goedemiddag Yara.
2: Hi, goedemiddag.
0: De ergste hitte ligt inmiddels achter ons. Gelukkig maar, zullen heel veel mensen zeggen. Geeft dat nou op de spoedeisende hulp meteen weer wat meer lucht, nu het wat minder heet is buiten?
2: Het is heel wisselend. Dus we hebben nog steeds drukke dagen, drukke diensten. Maar met die hele erge warmte zagen we wel meer letsels.
1: En wat voor letsels zagen jullie dan?
2: We zagen mensen die ook van de fiets gevallen waren bijvoorbeeld. Maar ook mensen die... Sorry, ik hoor mezelf dubbel. Het is even wennen.
0: Ja, het is het makkelijkste om je telefoon nu uit te zetten. Want we horen jou via de videoverbinding gelukkig. Je was aan het vertellen over dat er mensen op de fiets zaten en dat ze gevallen zijn. Hoe kan dat dan vanwege de hitte dan eigenlijk?
2: Ja, dus dat is komt door twee dingen eigenlijk. Mensen die toch meer alcohol drinken vaak als het lekker weer is. Lekker met een biertje op het terras. En mensen die ook onwel worden van de hitte omdat ze niet genoeg gedronken of niet genoeg gegeten hebben. En daarbij een soort flauwte krijgen of een echte hittebroer te krijgen en daarbij van de fiets vallen.
1: Ja, kunnen mensen dan slecht inschatten wat hitte met je doet?
2: Het is heel moeilijk om van tevoren in te schatten inderdaad wat hitte met je doet. Zeker als je al wat ouder bent of juist een kind bent. Dat zijn groepen mensen die hun warmte minder goed kwijt kunnen dan jonge mensen, zeg maar. Dan twintigers,

0: Ja, je zei net eigenlijk al, hè, van het zijn vooral ouderen die ook veel op de spoedeisende hulp terechtkomen.
1: Ja, klopt. Oudere mensen die hebben vaak natuurlijk al andere onderliggende chronische ziektes. Waarbij ze eerder vatbaar zijn voor dingen als hitte. Bijvoorbeeld als je hart minder goed pompt, dan heb je juist last van te veel water drinken. Maar ook als je te veel water drinkt, kan je zouthuishouding in je bloed van slag raken. En daardoor kan je je ook onwel voelen.
0: Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk, nou, dat is al een van de tips, van je moet genoeg water drinken, maar dat is ook weer niet te veel. Hoe kun je, want de zomer is natuurlijk net begonnen, hoe kun je voorkomen dat je niet uiteindelijk op de spoedeisende hulp terechtkomt door de hitte?
1: Ik denk dat het soms niet te voorkomen is. Als je last hebt van chronische ziekte, bespreek dan met je huisarts of je dokter in het ziekenhuis hoeveel water je mag drinken. En het is belangrijk om niet alleen water te drinken, maar ook dingen waar wat zouten in zitten, zoals bijvoorbeeld appelsap of ORS, wat je ook wel kan drinken als je heel erg misselijk bent en veel moet braken.
2: En hete thee, helpt dat nog een beetje eigenlijk? Heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, hete thee is natuurlijk wat ze veel drinken in warme landen. En ik weet niet of dat helpt om je echt af te koelen. Maar wat je wel soms ziet als mensen heel koud water drinken, dat je daardoor eigenlijk een soort reactie in je lichaam krijgt, waardoor je het juist warmer krijgt in plaats van dat je afkoelt.
0: Ja. Hoe is het?
1: Minder met warme dranken, maar het is natuurlijk wel lekker om iets kouds te drinken vaak als het zo warm is.
0: Ja, hoe is dat voor jullie als spoedeisende hulpartsen, als het dus heel erg warm is? Hoe is het goed te doen voor jullie dan op, niet per se qua werk, maar meer qua temperatuur? Is het gewoon goed te doen bij jullie op de spoedeisende hulp?
1: Nou, meestal wel. In het Flevo ziekenhuis zagen we wel aan het einde van die hele warme periode dat het ook in het ziekenhuis wel wat warm werd. Maar gelukkig waren daar de vrijwilligers met ijsjes om ons te helpen afkoelen.
2: Kijk, zelfs in het ziekenhuis zijn lekker ijsjes om af te koelen. Als je nu het weer in de gaten houdt en je ziet van nou het wordt weer 30 plus graden. Weten jij en je collega's dan meteen van oh dit wordt straks weer een drukke periode bij ons?
1: Ja, dus de zomer is op zich vaak een rustigere periode, omdat veel mensen op vakantie zijn. Dus er zijn minder mensen in Nederland. Dus dat vind ik moeilijk in te schatten hoe het nou de zomervakantie ook gaat beginnen, of het dan ook echt drukker gaat worden. Maar we gaan wel weer natuurlijk mensen zien die last hebben van de hitte. En we zorgen wel dat we genoeg verkoelende dingen op de spoedeisende hulp hebben om mensen met een hitteberoerte daadwerkelijk af te koelen.
0: Ja, want zo'n hitteberoerte, dan moet je dat mensen koelen. Wat gebeurt er dan? Wat moet je dan precies doen?
1: Als mensen echt een hitteberoerte hebben, dan moet je ze eigenlijk, als het enigszins kan, in een bad met ijsblokjes neerzetten. Om ze zo snel mogelijk af te koelen. En dat is ook wat we dan doen. Dus we zorgen dat we voldoende ijs in het ziekenhuis hebben. Maar ook natte doeken en koude infusievloeistoffen in plaats van kamertemperatuur. Dus dat hebben we allemaal extra op voorraad. En met de afgelopen hitteperiode hadden we ook met de keuken bijvoorbeeld afgesproken dat we extra ijs van de keuken konden krijgen om mensen af te koelen, mocht dat nodig zijn.
2: Nou, niemand wil natuurlijk in het ziekenhuis belanden. We hebben nu wat tips gekregen om dat te voorkomen. Maar niet alles is te voorkomen helaas. Maar gelukkig is er dan wel hulp. Bijvoorbeeld in het Flevo ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Dankjewel, Yara Basta, SEA-arts in het Flevo ziekenhuis. En ik wens je een heel fijne zomer.

0: Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Ook weer zo'n liedje van het Songfestival natuurlijk.
1: Ja.
0: Canada doet volgend jaar mee, las ik.
1: Is dat zo?
0: Ja. Ja. En,
1: waarom?
0: Ja, hoort ook bij Europa natuurlijk. Nee, geen idee eigenlijk. Ze vinden het gewoon leuk, denk ik, om eraan mee te doen.
1: Ik moet weer mijn topo gaan doen, want ik heb wat gemist, denk ik. Ja,
0: ja, al die regels en zo. Nee, maar en Nederland, dat is nog even de vraag, hè?
1: Ja, ik zou het wel leuk vinden als we weer meedoen.
0: Ik ook. Ja, ik miste toch een beetje de spanning dit jaar.
1: Ja, het is ook aan me voorbij gegaan.
0: Nou, volgende maand wordt er volgens mij meer over duidelijk of Nederland mee gaat doen aan het Songfestival.
1: Ik hoop het.
0: Zometeen, na vijven, op de radio krijg je natuurlijk het nieuws bij ons met onder meer...
1: Ja, over de Oostvaardersplassen, de grote grazers daar op de Oostvaardersplassen. Daar is weinig inteelt, ondanks dat de dieren in een afgesloten natuurgebied leven. Zometeen hoor je boswachter Hans-Erik Kuipers daarover. Ja, en juf Carol van Zon. Zij is 46 jaar kleuterjuf geweest en ze heeft vandaag afscheid genomen.
0: Nou, hoop verdrietige kindjes, denk ik.
1: Zeker.
0: Zo meer.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dit is gewoon leuk. We vinden bouwen vinden we leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja jongens, let op. We worden aan alle kanten natuurlijk een oor aan genaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom. Met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in de Almeerse Noorderplassen. Daar werd rond 1 uur vanmiddag explosief materiaal gevonden. En een minderjarige verdachte is gisteravond in het centrum van Almere aangehouden met een nepwapen. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. 40 kilometer file in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 3. Te beginnen op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. Doe je er 7 minuten lang over. De A28 dan Groningen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Knoop de Hattemerbroek 10 minuten. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 8 minuten. En nog wat flitsers, onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,4. In Almere word je gecontroleerd op je snelheid op de El Creco-straat. En in Kampen op de N307 is dat bij hectometerpaal 108,6.
4: De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn kerngezond. Er zijn weinig sporen van inteelt bij de edelherten, koningpaarden en de hekrunderen, blijkt allemaal uit nieuw onderzoek. Het laatste nieuws erover hoor je straks in Studio Flevoland.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis, Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
14: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: I Had Some Help was dat van Post Malone en Morgan Wallen.
1: Onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen is weinig inteelt, ondanks dat de dieren in een afgesloten natuurgebied leven. Daar hoor je zometeen meer over. Maar eerst hebben we een reportage over kleuterjuf Carol van Son. Want 46 jaar lang werkte ze op basisschool De Zeearend in Lelystad. Nooit gaat ze met tegenzin naar haar werk, want de kleuters zijn dol op haar. Maar helaas, vandaag was haar laatste dag, want juf Carol gaat met pensioen.
2: Ah. Kijk, dat is lief.
3: 46 jaar, wat is uw geheim dat u het zo lang heeft gedaan?
2: Nou, een superleuke school, een mooie buurt. En hele leuke collega's, leuke kinderen, fijne ouders. En dan hou je het gewoon 46 jaar vol.
3: Jullie zijn leerlingen van groep 8, heb ik begrepen. Dus jullie hebben ook nog bij juf Carol in de klas gezeten. Wat was er nou zo leuk aan deze juf?
4: Juf Carol was gewoon echt een hele goede juf, want ze ging ook heel goed met ons om. En ze ging niet echt heel vaak schreeuwen. En ze was ook gewoon echt heel aardig.
3: Heb jij nog een mooie herinnering aan de juf?
5: Ja, we leerden van haar wel heel goed hoe we met emoties moesten omgaan.
3: Oh? Ja. Vertel eens wat meer daarover.
5: Nou, bijvoorbeeld als je boos was, dan hadden we zoiets dat je ook 10 moest stellen. 10 seconden moest stellen bij de muur. En hoe we goed met anderen omgaan en respect hebben voor elkaar.
6: Ik denk dat ze het meest bekend stond om het feit dat ze superveel geeft om kinderen. Ze deed altijd een stapje extra of liep even mee naar huis. Maar was hier ook altijd al 's ochtends om 7 uur. Dus ik heb nog nooit de sleutel van de school omgedraaid.
3: Dat deed zij gewoon?
6: Zij was hier altijd.
3: Komt dus nu echt een einde aan deze periode. Hoe is dat nu voor u?
2: Nou, ook wel dubbel natuurlijk, maar ook wel heel fijn. Ik heb kleinkinderen, daar ga ik heel erg van genieten. En ik kan nu op vakantie gaan wanneer ik wil. Hè, en ben niet meer gebonden aan de schoolvakanties. Dus dat is ook weer een voordeel.
3: En jij hebt dus ook juf Carol als juf gehad. Wat voor juf was zij eigenlijk?
7: Heel leuk en ik ga haar nu missen.
3: Ja, wat ga je aan haar missen?
7: Alles.
3: Wat is er vandaag allemaal gebeurd om haar een goed pensioen te geven?
6: Nou, ik zal eerlijk zijn, zo min mogelijk. Want het moest een gewone dag zijn. De kinderen moesten gewoon naar school komen. En juf Carol ging gewoon lesgeven. Dus ja, daar moesten we ons aan houden. Dus we hebben een hele kleine receptie gegeven. Mensen mochten even afscheid nemen van Carol. Dat gebeurt hier achter ons. En wat we gaan organiseren is een reunie. Dat was haar wens. Dat oud-collega's hier nog één keer kunnen komen met haar. Een leuke middag hebben.
8: Tot ziens. Nou, oh, nog een handkusje.
3: Wat gaat u nou het meeste missen aan deze school?
2: Nou ja, de kinderen. Ja, die zijn gewoon geweldig. En ze komen overal vandaan. Dat is ook heel erg mooi.
8: Tot ziens.
1: Ja, juf Carol gaat de kinderen dus het meeste missen. Maar ik denk de kinderen haar ook wel. Want ze heeft dus afscheid genomen van basisschool De Zeearend in Lelystad. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Cindy Keizer.

0: Robert Palmer en Every Kind of People.
1: Hoe is het met het weer in Flevoland? We gaan het vragen aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het was vandaag eigenlijk een prima zomerdag, toch?
2: Ja, het heeft vandaag wel een tijdje geregend en het was bewolkt rond het middaguur. Maar inmiddels is het inderdaad wel weer een prima zomerdag. Wel veel wind. Temperaturen ook wat minder hoog dan de voorgaande dagen. Maar met 20 of 21 graden nu eigenlijk helemaal niet zo heel slecht. En ja, vanavond komt de zon er nog wel beter bij. Maar de temperatuur die gaat al wel naar beneden.
1: Ja, die wind die we vandaag hebben gezien, die was inderdaad best wel krachtig. Gaan we dat ook nog de rest van de dagen zien of valt dat mee?
2: Nee, dat valt mee. Het is eigenlijk alleen echt vandaag dat de wind zo stevig doorstaat. Komende nacht kan het nog wel hard afkoelen als de wind wegvalt en het helder is. Het kan op de koudste plekken zelfs 12 graden worden. Dus de laatste restjes warmte in huis kunnen er goed uit. En morgen wordt het echt wel een mooie zomerdag met veel zon. In de middag een paar stapelwolken en temperaturen die heel aangenaam zijn met 21 graden.
0: Nou ja, goed. Dan kunnen we vannacht nog even de keukenkastjes open laten, zodat de hitte ook daaruit uit kan gaan, Jeroen. Morgen dus een prima dag. Dan is het alweer vrijdag. Staat het weekend al voor de deur. Hoe gaat dat eruit zien?
2: Nou, morgen, zoals ik al zei, heel ideaal zomerweer. Veel zon en een paar stapelwolken en 21 graden. Het weekend zelf ziet er ook helemaal niet slecht uit. Wel wat meer bewolking. Zondag misschien een buitje, maar voor de rest droog. 23 graden op zaterdag, 21 op zondag. En begin volgende week is het in eerste instantie wisselvallig.
1: En gaat dat ook doorzetten?
2: Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk krijgen we later in de week weer te maken met zomerse of misschien wel tropische temperaturen.
1: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.

0: Als hij uit Nederland zou komen, dan hadden we hem gewoon Harry Styles genoemd.
1: Ja,
0: dat is toch zo. Ja.
1: Net als Harry. Harry van de Pieperprijsvraag die eerder vanmiddag bij ons was.
2: Zou Harry van de Pieperprijs ook kunnen zingen?
1: Nou ja, daar kun je beter mee verdienen, denk ik, dan aardappelboer. Want Harry Styles is superrijk natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. En toch komt hij gewoon lopend naar zijn concert toe. Hè, om te gaan optreden, ging hij gewoon lopend.
1: Je hoorde hem bij Flevoland met American Girls.
2: Onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen is weinig inteelt, ondanks dat de dieren in een afgesloten natuurgebied leven, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. In de Oostvaardersplassen leven 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen. Het onderzoek is van groot belang voor Staatsbosbeheer. Verslaggever Marielle Bakker sprak met boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer.
3: Voorheen leefden er duizenden grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar daardoor werd alles weggegraast en het gebied werd monotoon. Daarnaast gingen er soms dieren dood door te weinig voedsel. Omdat enerzijds een ruiger en veelzijdiger landschap is gewenst en anderzijds geen sterfte door voedseltekort, houdt Staatsbosbeheer de kuddes op 11.000 grote grazers. Uit onderzoek blijkt nu dat er ondanks de kleine kudde er geen inteelt ontstaat.
4: Is zeker bijzonder, zeker omdat je natuurlijk een afgesloten gebied hebt met deze populatie. Maar voor edelherten kunnen we dat ook wel duidelijk maken dat het misschien niet zo bijzonder is. Omdat er al bij de introductie van de grote grazers, met name de edelherten in 92, zijn er allerlei dieren van verschillende groepen, populaties uit heel West-Europa hierheen gekomen. Dus er zat een enorme mix aan dieren bij. En dan is het ook niet zo gek dat er geen sprake, dat nauwelijks sporen van inteelt is.
3: Met de onderzoeksuitkomst dat er geen inteelt is ontstaan, krijgt Staatsbosbeheer waarschijnlijk weer toestemming om de kuddes op 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen te houden.
4: En dat betekent dat we wel iets meer moeten gaan doen deze winter, mocht de ontheffing weer worden verleend. Worden afgegeven. Dat betekent dan dat we een paar honderd dieren in de winter moeten schieten.
3: Staatsbosbeheer is blij met de onderzoeksuitkomst.
4: We zien ook de resultaten in het veld, dat het gevarieerder wordt. Dus minder grazers, minder begrazingsdruk betekent dat je ook meer vegetatievariatie en structuurvariatie krijgt. En ik vind het goed dat we dus deze opdracht verder door kunnen uitvoeren als de ontheffing wordt verleend. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee.
2: Je hoorde boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer.
5: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in Almere Noorderplassen. Daar werd rond 1 uur explosief materiaal gevonden aan de Van Drijsweg. Wat er precies is gevonden is nog niet duidelijk. De politie doet daar geen uitspraken over omdat het onderzoek nog loopt. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd nadat tegenstanders van het afschieten van edelherten naar de Raad van State waren gestapt. Met het afschotbeleid wordt het aantal edelherten in het natuurgebied op 500 gehouden. En de Raad van State bepaalde dat uitgezocht moest worden of er in zo'n kleine groep dieren geen inteelt plaatsvindt. En een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwiftenband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws online.
11: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon, in de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
13: Dankjewel Jeroen. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat 40 kilometer file in totaal. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 6. Te beginnen op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer. Een kwartier vertraging. Een file op de A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Alfred Elspeet. Doe je er 10 minuten langer over. Dan op diezelfde A28 dan tussen Groningen Amersfoort. Tussen Alfred Nieuw-Leusen en Knoop het Hattemerbroek. Een kwartier. N50 dan, Emmeloord, Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoop het Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort, doe je er 10 minuten lang over. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 10 minuten. Dan ook nog een file op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizerallee en de A28. Doe je er ook 10 minuten lang over. Zijn er nog een aantal flitsers? Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad, hectometerpaal 69,4. De N306 bij Zeewolde is dat 27,9. Op de N307, hectometerpaal 108,6. En de laatste die staat op de N50, dat is bij Ens bij hectometerpaal 262,7.
10: De EOD heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in Almere Noorderplassen. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het lijkt me wel leuk om als je kan drummen.
1: Ja, of gitaar spelen of piano spelen.
0: Ik kan dat allemaal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Jij ook niet? Nee. Ik heb wel eens piano gespeeld, maar ik ben niet zo handig met mijn vingers. Ik kan op zich wel met mijn vingers dingen doen, zeg maar niet afzonderlijk van elkaar. Dat is echt heel raar. Als ik dan links akkoorden bezig ben, dan kan ik niet pingelen, zeg maar, met mijn rechterhand.
1: Nee, je moet wel heel veel dingen tegelijk kunnen, hoor. En ook bij zo'n ouderwetse piano heb je ook nog van die pedalen voor je voeten.
0: Ja, dus die moet je ook nog bedienen.
1: Nee, dat is te veel gevraagd voor ons. Maar als je het kunt, gefeliciteerd. Je mag er trots op zijn. Toto hoorde je en Pamela.
0: Rond 1 uur vanmiddag werd er verdacht materiaal gevonden aan de Von Druisweg in Almere. Dat is in de buurt van de Noorderplassen. Wat daar is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Wel is de explosieve opruimingsdienst Defensie naar die plek toegekomen. Verslaggever Yannick van der Wouw was ook in de buurt en hij hoorde rond 4:30 een harde knal en deed navraag.
2: We hebben de politie hier ook al even gesproken. We weten dat er brandweer aanwezig was. De eerste melding kwam rond 1 uur 's middags binnen. En daarna is er opgeschaald. We weten dat er brandweer en politie aanwezig was. En uiteindelijk is ook de EOD opgeroepen, de explosieve opruimingsdienst, om hetgene wat hier achter mij gevonden is in een slootje. Dat is een soort van gebied bij Almere, Noorderplassen. En dan heb je een sloot met wat riet ertussen. En daarachter is dus blijkbaar iets gevonden. Wat dat is, nou nogmaals, dat weet ik dus niet precies. Daarvoor zijn we ook op dit moment al in contact met de politie. Maar we weten wel dat de explosieve opruimingsdienst uiteindelijk het object heeft meegenomen een paar honderd meter verderop. Het strand op hier, het Noorderplassenstrand op, om het daar in te graven en uiteindelijk ter explosie te brengen.
1: Je wordt herkend. Het is wel een afgelegen gebied, hè, waar jij bent bij de Noorderplassen. Dus ik neem aan dat er verder geen gewonden zijn gevallen of zo.
2: Klopt, het is inderdaad een afgelegen gebied. Het is ook geen bewoond gebied. Er zijn hier een paar bedrijven omheen. Er is een parkeerplaats in de buurt. En zoals ik al zei, ook wel echt wel wat meer bos, wat meer lommerrijk gebied hier. Het object is dus ook gevonden in de natuur. Dus niet bij huizen of bij woningen in de buurt. En toen we hier aankwamen, zagen we ook dat er één auto uitstapte uit nieuwsgierigheid. Waar iemand gewoon even kwam kijken. Maar voor de rest was het hier eigenlijk vrij rustig. En is het niet iets gebeurt met mensen die hier door een explosief geraakt zijn.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw was dat.

0: Ja, dat was wel toepasselijk op het weer van vandaag. Je hoorde 5 Star met Rain or Shine.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. De dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen is er veel verdriet. 5 mensen kwamen om het leven daarbij. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om 5 vrouwen. 3 van hen zijn geïdentificeerd en zijn 54, 80 en 93. Deze vrouw hoorde vanochtend dat een bekende is omgekomen.
2: Ik wou weten of dat een kind van mij, die ik al heel lang ken, of dat die overleden was. En nu verneem ik net dat ze dus echt overleden is.
3: Ik kwam er hier voor antwoorden eigenlijk.
2: En ik kwam hier voor een antwoord en heb ik gekregen.
1: Ja, de slachtoffers zijn vooral bezweken door het inademen van rook. Intussen worden er bloemen en knuffels bij de flat neergelegd.
0: Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut voor de rechtsstaat. Vorig jaar was 3% van de ruim 112.000 asielzoekers betrokken bij een misdrijf. En meestal was het dan winkeldiefstal. Volgens het instituut denken veel mensen dat asielzoekers er vaker betrokken bij zijn bij misdrijven. Maar ja, dat klopt dus niet.
4: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
0: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande middenjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf.
1: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op die groep. Ook Christina was slachtoffer, maar inmiddels niet meer. Nee, ze zet zich nu in voor anderen.
5: Ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft, of je nou een man bent of een vrouw bent, het is echt heel heftig.
1: Het blijkt dat vaak meisjes en jonge vrouwen die nog thuis wonen of in een instelling zitten slachtoffer zijn. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om gedwongen prostitutie tegen te gaan.
0: Het Stadspark Groningen stond gisteravond vol met 40.000 fans van Mumford & Sons. Van heinde en verre kwamen mensen naar de Britse band kijken.
6: Ja, het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
7: En waarom is dat dan het mooiste concert?
6: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
8: Zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig.
0: Ja, het is nog vrij recent dat ze eigenlijk nog in Nederland waren. Want in november stonden Mumford & Sons nog in een uitverkochte Ziggo Dome. En tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
1: Wat een toeval.
0: Dit zijn ze, Mumford & Sons.
1: Ik denk dat ze dit...

0: liedje wel gespeeld hebben, hoor.
1: Dat denk ik wel.
2: Ja, het is wel mooie muziek, hè.
0: I Will Wait For You is dit.

0: Studio Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen. Met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dit is gewoon leuk. We vinden bouwen leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in Almere Noorderplassen. En een 47-jarige man in Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn kerngezond. Er zijn weinig sporen van inteelt bij de edelherten, koningpaarden en de hekrunderen, blijkt allemaal uit nieuw onderzoek. Het laatste nieuws erover hoor je straks in Studio Flevoland.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
9: Slag, dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen is weinig inteelt, ondanks dat de dieren in een afgesloten natuurgebied leven. Daar hoor je zometeen meer over. Maar eerst hebben we een reportage over kleuterjuf Carol van Son. Want 46 jaar lang werkte ze op basisschool De Zeearend in Lelystad. Nooit gaat ze met tegenzin naar haar werk, want de kleuters zijn dol op haar. Maar helaas, vandaag was haar laatste dag, want juf Carol gaat met pensioen.
1: Kijk, dat is lief.
2: 46 jaar, wat is uw geheim dat u het zo lang heeft gedaan?
1: Nou, een superleuke school, een mooie buurt. En hele leuke collega's, leuke kinderen, fijne ouders. En dan hou je het gewoon 46 jaar vol.
2: Die zijn leerlingen van groep 8, heb ik begrepen. Dus jullie hebben ook nog bij juf Carol in de klas gezeten. Wat was er nou zo leuk aan deze juf?
3: Juf Carol was gewoon echt een hele goede juf, want ze ging ook heel goed met ons om. En ze ging niet echt heel vaak schreeuwen en ze was ook gewoon echt heel aardig.
2: Heb jij nog een mooie herinnering aan de juf?
4: Ja, we leerden van haar wel heel goed hoe we met emoties moesten omgaan.
2: Oh, ja. Vertel eens wat meer daarover.
4: Nou, bijvoorbeeld als je boos was, dan hadden we zoiets dat je ook 10 seconden moest stellen bij de muur. En hoe we goed met anderen omgaan en respect hebben voor elkaar.
5: Ik denk dat ze het meest bekend stond om het feit dat ze superveel geeft om kinderen. Ze deed altijd een stapje extra of liep even mee naar huis. Maar was hier ook altijd al 's ochtends om 7:00. Dus ik heb nog nooit de sleutel van de school omgedraaid.
2: Dat deed zij gewoon?
5: Zij was hier altijd.
2: Komt dus nu echt een einde aan deze periode. Hoe is dat nu voor u?
1: Nou, ook wel dubbel natuurlijk, maar ook wel heel fijn. Ik heb kleinkinderen, daar ga ik heel erg van genieten. En ik kan nu op vakantie gaan wanneer ik wil. Hè, en ben niet meer gebonden aan de schoolvakanties. Dus dat is ook weer een voordeel.
2: En jij hebt dus ook juf Carol als juf gehad. Wat voor juf was zij eigenlijk?
6: Heel leuk en ik ga haar nu missen.
2: Ja, wat ga je aan haar missen?
6: Alles.
2: Wat is er vandaag allemaal gebeurd om haar een goed pensioen te geven?
5: Nou, ik zal eerlijk zijn, zo min mogelijk. Want het moest een gewone dag zijn. De kinderen moesten gewoon naar school komen. En juf Carol ging gewoon lesgeven. Dus ja, daar moesten we ons aan houden. Dus we hebben een hele kleine receptie gegeven. Mensen mochten even afscheid nemen van Carol. Dat gebeurt hier achter ons. En wat we gaan organiseren is een reunie. Dat was haar wens. Dat oud-collega's hier nog één keer kunnen komen met haar. Een leuke middag hebben.
7: Tot ziens. Oh, nog een handkusje.
2: Wat gaat u nou het meeste missen aan deze school?
1: Nou ja, de kinderen. Ja, die zijn gewoon geweldig. En ze komen overal vandaan, dat is ook heel erg mooi.
7: Tot ziens!
0: Ja, juf Carol gaat de kinderen dus het meeste missen, maar ik denk de kinderen haar ook wel. Want ze heeft dus afscheid genomen van basisschool De Zeearend in Lelystad. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Cindy Kijk.

0: Hoe is het met het weer in Flevoland? We gaan het vragen aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was vandaag eigenlijk een prima zomerdag, toch?
1: Ja, het heeft vandaag wel een tijdje geregend en het was bewolkt rond het middaguur. Maar inmiddels is het inderdaad wel weer een prima zomerdag. Wel veel wind. Temperaturen ook wat minder hoog dan de voorgaande dagen. Maar met 20 of 21 graden nu eigenlijk helemaal niet zo heel slecht. En ja, vanavond komt de zon er nog wel beter bij. Maar de temperatuur die gaat al wel naar beneden.
0: Ja, die wind die we vandaag hebben gezien, die was inderdaad best wel krachtig. Gaan we dat ook nog de rest van de dagen zien of valt dat mee?
1: Nee, dat valt mee. Het is eigenlijk alleen echt vandaag dat de wind zo stevig doorstaat. Komende nacht kan het nog wel hard afkoelen als de wind wegvalt en het helder is. Het kan op de koudste plekken zelfs 12 graden worden. Dus de laatste restjes warmte in huis kunnen er goed uit. En morgen wordt het echt wel een mooie zomerdag met veel zon. In de middag een paar stapelwolken en temperaturen die heel aangenaam zijn met 21 graden.
2: Nou ja, goed. Dan kunnen we vannacht nog even de keukenkastjes openlaten, zodat de hitte ook daaruit uit kan gaan, Jeroen. Morgen dus een prima dag. Dan is het alweer vrijdag. Staat het weekend al voor de deur. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, morgen, zoals ik al zei, heel ideaal zomerweer. Veel zon en een paar stapelwolken en 21 graden. Het weekend zelf ziet er ook helemaal niet slecht uit. Wel wat meer bewolking. Zondag misschien een buitje, maar voor de rest droog. 23 graden op zaterdag, 21 op zondag. En begin volgende week is het in eerste instantie wisselvallig.
0: En gaat dat ook doorzetten?
1: Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk krijgen we later in de week weer te maken met zomerse of misschien wel tropische temperaturen.
0: Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.
1: Doei doei.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen is weinig inteelt, ondanks dat de dieren in een afgesloten natuurgebied leven, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. In de Oostvaardersplassen leven 500 edelherten, 300 koningpaarden en 300 hekrunderen. Het onderzoek is van groot belang voor Staatsbosbeheer. Verslaggever Marielle Bakker sprak met boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer.
1: Voorheen leefden er duizenden grote grazers in de Oostvaardersplassen. Maar daardoor werd alles weggegraasd en het gebied werd monotoon. Daarnaast gingen er soms dieren dood door te weinig voedsel. Omdat enerzijds een ruiger en veelzijdiger landschap is gewenst en anderzijds geen sterfte door voedseltekort, houdt Staatsbosbeheer de kuddes op 11.000 grote grazers. Uit onderzoek blijkt nu dat er ondanks de kleine kudde er geen inteelt ontstaat.
2: Is zeker bijzonder, zeker omdat je natuurlijk een afgesloten gebied hebt met deze populatie. Maar voor de edelherten kunnen we dat ook wel duidelijk maken dat het misschien niet zo bijzonder is, omdat er al bij de introductie van de grote grazers, met name de edelherten in 92... zijn er allerlei dieren van verschillende groepen, populaties uit heel West-Europa hierheen gekomen. Dus er zat een enorme mix aan dieren bij. En dan is het ook niet zo gek dat er geen sprake, nauwelijks sporen van inteelt is.
1: Met de onderzoeksuitkomst dat er geen inteelt is ontstaan, krijgt Staatsbosbeheer waarschijnlijk weer toestemming om de kuddes op 500 edelherten, 300 koninkpaarden en 300 hekrunderen te houden.
2: En dat betekent dat we wel iets meer moeten gaan doen deze winter, mocht de ontheffing weer worden verleend. Worden afgegeven. Dat betekent dan nou dat we een paar honderd dieren in de winter moeten schieten.
1: Staatsbosbeheer is blij met de onderzoeksuitkomst.
2: We zien ook de resultaten in het veld, dat het gevarieerder wordt. Dus minder grazers, minder begrazingsdruk betekent dat je ook meer vegetatievariatie en structuurvariatie krijgt. En ik vind het goed dat we dus deze opdracht verder door kunnen uitvoeren als de ontheffing wordt verleend. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee.
0: Je hoorde boswachter Hans-Erik Kuipers van Staatsbosbeheer.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in Almere Noorderplassen. Daar werd rond 1 uur explosief materiaal gevonden aan de Von Drijsweg. Wat er precies is gevonden is nog niet duidelijk. De politie doet daar geen uitspraken over omdat het onderzoek nog loopt. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die hebben weinig sporen van inteelt gevonden bij de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat onderzoek moest worden uitgevoerd nadat tegenstanders van het afschieten van edelherten naar de Raad van State waren gestapt. Met het afschotbeleid wordt het aantal edelherten in het natuurgebied op 500 gehouden. En de Raad van State bepaalde dat uitgezocht moest worden of er in zo'n kleine groep dieren geen inteelt plaatsvindt. En een 47-jarige man uit Lelystad heeft een taakstraf van 80 uur en een rijverbod van 2 maanden gekregen voor het doodrijden van een 63-jarige fietser uit Dronten. Dat gebeurde april vorig jaar op de Elandweg in Zwiftenband. Een andere fietser raakte bij het ongeluk zwaar gewond. Volgens de rechter gaat het om een verkeersovertreding, maar niet om ernstige schuld. De opgelegde straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws online.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minimaal rond 12 graden. Morgen veel zon.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De EOD heeft vanmiddag een verdacht voorwerp tot ontploffing gebracht in Almere Noorderplassen. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: Rond 1 uur vanmiddag werd er verdacht materiaal gevonden aan de Von Druisweg in Almere. Dat is in de buurt van de Noorderplassen. Wat daar is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Wel is de explosieve opruimingsdienst Defensie naar die plek toegekomen. Verslaggever Yannick van der Wouw was ook in de buurt en hij hoorde rond 4:30 een harde knal en deed navraag.
1: We hebben de politie hier ook al even gesproken. We weten dat er brandweer aanwezig was. De eerste melding kwam rond 1 uur 's middags binnen. En daarna is er opgeschaald. We weten dat er brandweer en politie aanwezig was. En uiteindelijk is ook de EOD opgeroepen, de explosieve opruimingsdienst, om hetgene wat hier achter mij gevonden is in een slootje. Dat is een soort van gebied bij Almere Oost, Noorderplassen. En dan heb je een sloot met wat riet ertussen. En daarachter is dus blijkbaar iets gevonden. Wat dat is, nou nogmaals, dat weet ik dus niet precies. Daarvoor zijn we ook op dit moment al in contact met de politie. Maar we weten wel dat de explosieve opruimingsdienst uiteindelijk het object heeft meegenomen een paar honderd meter verderop. Het strand op hier, het Noorderplassenstrand op, om het daar in te graven en uiteindelijk ter explosie te brengen.
2: Je wordt herkend. Het is wel een afgelegen gebied, hè, waar jij bent bij de Noorderplassen. Dus ik neem aan dat er verder geen gewonden zijn gevallen of zo.
1: Klopt, het is inderdaad een afgelegen gebied. Het is ook geen bewoond gebied. Er zijn hier een paar bedrijven omheen. Er is een parkeerplaats in de buurt. En zoals ik al zei, ook wel echt wel wat meer bos, wat meer lommerrijk gebied hier. Het object is dus ook gevonden in de natuur. Dus niet bij huizen of bij woningen in de buurt. En toen we hier aankwamen, zagen we ook dat er één auto uitstapte uit nieuwsgierigheid. Waar iemand gewoon even kwam kijken. Maar voor de rest was het hier eigenlijk vrij rustig. En is het niet iets gebeurt met mensen die hier door een explosief geraakt zijn.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw was dat.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. De dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen is er veel verdriet. 5 mensen kwamen om het leven erbij. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om 5 vrouwen. 3 van hen zijn geïdentificeerd en zijn 54, 80 en 93. Deze vrouw hoorde vanochtend dat een bekende is omgekomen.
1: Ik wou weten of dat een kind is van mij, die ik al heel lang ken, of dat hij overleden was. En nu verneem ik net dat ze dus echt overleden is.
2: Ik kwam er hier voor antwoorden eigenlijk.
1: En ik kwam hier voor een antwoord en een bekje kregen.
0: Ja, de slachtoffers zijn vooral bezweken door het inademen van rook.

0: Dat mensen zich realiseren van, nou, het is echt een kleine minderheid waar we het over hebben. En we hopen vooral ook dat voor gemeentes dat het makkelijker wordt om te zeggen, nou, wij gaan toch een opvanglocatie openen. En dat er op die manier ook meer ruimte ontstaat om deze groep de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben.
1: Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op die groep. Ook Christina was slachtoffer, maar inmiddels niet meer. Nee, ze zet zich nu in voor anderen.
3: Ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft, of je nou een man bent of een vrouw bent, het is echt heel heftig.
2: Het blijkt dat vaak meisjes en jonge vrouwen die nog thuis wonen of in een instelling zitten slachtoffer zijn. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om gedwongen prostitutie tegen te gaan.
1: Het Stadspark Groningen stond gisteravond vol met 40.000 fans van Mumford & Sons. Van heinde en verre kwamen mensen naar de Britse band kijken.
4: Ja, het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
5: En waarom is dat dan het mooiste concert?
4: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
6: Zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig.
1: Ja, het is nog vrij recent dat ze eigenlijk nog in Nederland waren. Want in november stonden Mumford & Sons nog in een uitverkochte Ziggo Dome. En tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is gewoon leuk. We vinden bouwen leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Straks op de radio. Het beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, we gaan naar China en dat doen we vandaag met Jeroen Wolfs. Nou, niet alleen naar China. Ja, eigenlijk wel. Het is vooral als je pakketjes bestelt uit China.
2: We gaan iets halen uit China.
1: Extra kosten vanaf 1 juli, dus dat is alweer sinds gisteren.
3: Mag ik dat doosje even zien met die koptelefoon?
1: Nou, die heb ik op tijd besteld, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
1: Nee, het gaat gewoon via een lokaal bedrijf. Alleen die bestellen dat natuurlijk weer in China.
3: Waarschijnlijk wel.
1: En dat komt dan weer doorberekend aan ons waarschijnlijk
3: ook. Er komt heel veel uit China, inderdaad. Ja. Maar het geldt niet alleen voor China.
2: Het menu is wel in Chinees.
1: Wat zeg je?
2: Het menu is in het Chinees.
1: Ja, komt ook niet lezen. Ik snap er niks van. Nee.
2: Maar ik vind uiteindelijk de kosten nog wel meevallen. Het is €3 per pakketje, toch? Toeslag
3: die
2: erbij komt?
3: Ja, let op. Niet helemaal. Oh, niet helemaal. Het is €3 per productgroep. Dus wat we met z'n allen doen is, je hebt een nieuw kabeltje nodig voor je telefoon. En je denkt, oh, die bestel ik wel eventjes op AliExpress of Temu of noem maar op. Oh, wacht even. Er zit eigenlijk een leuk cadeautje bij voor mevrouw. Oh, wat vind je van dat jurkje, lieve schat? En hup, hup, hup. En zo stop je meerdere productgroepen in één pakketje. En dan in één keer is het 3, 4, 5, 6 keer €3. Dus het gaat echt per productgroep. Dus elektronica is een productgroep, kleding is een productgroep, cosmetica. Nou ja, bedenk maar, er zijn natuurlijk heel veel productgroepen. Maar dat gaat aantikken. En tot nu toe speelde dat pas vanaf een bedrag van €150. Hè. Dan moest er invoerrechten betaald worden. Nou, dat gebeurde in de praktijk natuurlijk niet, want het gaat op basis van steekproef. Heb je enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen?
1: Ja, dat zijn er miljoenen.
3: 4,9 miljard.
1: Ja. Oh, miljarden zelfs.
3: Ja. De Nederlandse overheid, of de Nederlandse douane, behandelt 2,4 miljoen van die dingen per dag.
1: Zo.
3: Je kan het je niet voorstellen hoeveel.
1: Ongelooflijk. Ja, daar zijn ze wel heel erg druk mee.
3: Nou ja, Frankrijk gaf het signaal van, joh, wij kunnen gewoon de toestroom eigenlijk helemaal niet aan van die pakketjes. Dus er zitten een paar redenen achter waarom ze dat doen. Hè. Ten eerste, inderdaad, het is natuurlijk een ontzettende aanslag op onze eigen economie. Want ja, we kopen alles in China. Dat is niet helemaal de bedoeling, hebben ze in Europa eindelijk bedacht. Het is oneerlijke concurrentie, want heel veel van die bedrijven krijgen zoveel subsidie in China. Hè, en dat wordt maar gedumpt in de Nederlandse markt. Douanes lopen vast. En over het algemeen, het is niet het beste spul. Hè? Dus het is ook nog eens een keertje niet veilig. Dus er zijn wel wat redenen om dit natuurlijk te gaan doen. Ja. Je moet altijd een beetje oppassen. Hè? Want als je streng bent in China, kunnen ze heel streng terug zijn. Dus dat kan lastig zijn. Hè? Op het moment dat de Volkswagenfabrieken ook nog eens een keertje in China een probleem krijgen. Wat ze natuurlijk dankzij meneer Trump in Amerika hebben. Dan wordt het in één keer heel erg lastig voor zo'n autobedrijf. Dus dat soort dingen moet je voorkomen. Maar ja, dit wordt wel aangepakt.
2: Maar dan denk ik van, het is eigenlijk een beetje een kromme wereld. Want vaak als wij hier officiële producten kopen en we kijken op de onderkant van doosje of
1: staat er ook mee in China.
2: Staat er ook mee in China.
1: Ja, kijk, nee, neem onze telefoon klopt. Bijvoorbeeld.
3: Ja, dat klopt. En wat je nu gaat zien is waar je dus op kunt gaan letten als je dus inderdaad een product bestelt. Van waar staat het warehouse, het distributiecentrum, als dat in Europa staat? Want dat is natuurlijk wat China gaat doen. Die gaat gewoon zorgen dat de grote distributiecentrum in Europa
1: doen ze al.
3: Dat
1: doen ze ook met Tesla.
3: Dat doen ze al. Ze kopen complete havens. Hè. De haven van Genua in Italië is van China. En zo
1: maar dat is toch niet, uiteindelijk is dat dan toch niet wat het doel is?
2: Dan is het een beetje een wassen neus om zo'n
3: goed, het is natuurlijk een soort van tsunami die niet tegen te houden. Dus we doen er allemaal mee. Hè. We kopen allemaal bij de Action.
2: Nou, waarom zou je ook niet?
3: Omdat
2: zijn prijsbewust.
3: Tuurlijk,
2: weet je wel? En dan staat er toevallig geen CE-keurmerk op, het officiële keurmerk. Ja. En dan mag het dus niet, terwijl het hetzelfde product kan zijn.
3: Absoluut. Hè. Oh. Soms is het gewoon exact hetzelfde. Ja, het staat er denk ik letterlijk.
1: CE-keurmerk. Oh, nee, maar deze komt niet eens uit China, denk ik. Ja. Waar komt hij dan al vandaan?
3: In ieder geval, voor de luisteraars, let op. Het bestellen van een pakketje wordt duurder. Zeker als je meerdere soorten producten in één soort pakketje doet. Dus je kan beter 3 elektronica dingetjes bestellen. Dan ben je 1 keer €3 kwijt. Dan dat je meerdere dingen door elkaar heen gooit. Het gaat allemaal steeksproefgewijs. Hè. Dus het is maar weer de vraag wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.
2: Ik wou net zeggen, hoe gaan ze dat zien dan dat er iets meer in zit? Zit er dan een pakje bij?
3: Dat moet er dan bij zitten. Maar met de aantallen die op dit moment binnenkomen is het natuurlijk een hele uitdaging om alles te controleren.
1: Ja. Dus je hebt ook nog steeds kans dat je die kosten niet hoeft te betalen.
3: Ja, zoals dat ook met de huidige situatie van boven de €150 gaat. Ja. Er zit natuurlijk niemand die weet wat erin zit. Dan ben je aan de beurt en dan betaal je wel wat meer. €16 aan de PTT of hoe heet dat tegenwoordig?
1: Ja, DHL
3: en die hebben afhandelingskosten.
2: Maar het is niet sowieso dat als er afkomstig uit China, dat er sowieso een toeslag op zit.
1: Nee.
3: Je kan nog met een gerust hart kun jij gewoon nummertje 54 Babi Pangang met Fuyong Hai bestellen. En dan hoef je niet bang te zijn dat je daar nog een toeslag op krijgt.
1: Ja. Dit soort grapjes kun je echt niet meer maken. Het is 2026, Jeroen, sorry. Dan gaan we naar de QR-codes.
2: Bij deze.
3: Ook wel. Dankjewel, ik ga naar
1: Dan gaan we naar de QR-codes. Er wordt steeds meer fraude mee gepleegd. Wat zijn slimme QR-codes eigenlijk?
3: Ja, de slimme QR-code ken je wel. Hè? Dat is dat gekke vierkantje met al die stippertjes. Ja. En wat je vaak ziet is van... Ik had het toevallig, ik moest mijn zoon ophalen op Schiphol... en de parkeerautomaat werkte niet. En ik liep weer naar de volgende. En ondertussen dacht ik, oh, er staat de QR-code op die kaart. Dus ik kan ook even scannen en ploep, ik had het betaald. Maar wat blijkt nou? Die QR-code is natuurlijk heel makkelijk. Ja, die kan je zelf maken, hè, als jij een QR-code wil maken. En wat dat is, het is een link naar een website. Mm. Vaak naar een betaalwebsite. Mm. En dat is natuurlijk, als het goed is, bij Schiphol keurig. Je eigen ING-omgeving kom je dan terecht. Ja. Het is niet zo heel erg moeilijk voor criminelen om daar een foutieve website die lijkt op jouw bank te maken. En dus als jij op een terras zit en je denkt, ik heb een biertje besteld. Oh, ik kan afrekenen met een QR-code. En er heeft een slimmerik een stickertje opgeplakt. En jij scant het. Dan denk jij dat je afrekent.
1: Ja, maar dat doe ik dus eigenlijk.
3: Maar het is, ja, nou, dat is goed.
1: Bestellen
3: inderdaad.
1: Doe ik nog wel eens.
3: Ja,
1: dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar als te betalen, loop ik toch even zelf.
3: Ja, dan loop ik toch even naar binnen. Ja. Maar let op, hè, ze zijn dus in staat om een nepwebsite. En het is dus niet eens zozeer dat je op dat moment 10 euro betaalt. En je bent je 10 euro kwijt en je loopt weg en de ober zegt, u heeft nog niet betaald. Nee, ze hebben toegang tot je bank gekregen, want je hebt je gegevens ingeklopt. Dus tegen die tijd dat jij met de ober staat te discussiëren van, nou, ik heb echt via die, is je hele bankrekening leeggetrokken.
1: Ja.
3: En dat gebeurt bij laadpalen. Dat gebeurt ook bij mensen die een appje krijgen van iemand op Marktplaats van, joh, maak maar over via de QR-code. Je zal maar inderdaad bij een laadpaal staan. En je denkt, god, wat zou het eigenlijk kosten? En je denkt, oh, ik kan ook gewoon voor 20 euro energie afnemen. En je tikt, je geeft akkoord. En
2: dat is al heel veel gebeurd, hè?
3: Ja, ze hebben je bankgegevens. Ja. Het gaat dus niet eens op het bedrag wat je overmaakt. Nee,
1: je bent gewoon helemaal beroofd.
3: Je bent volledig weer leeggetrokken.
2: Ja, nog beroofd, ja.
3: Daar zitten machines en complete fabrieken zitten daar klaar met schermpjes om te zien, hé, er locht er weer eentje in, takkadakadak, leeghalen. He, dus dat gaat allemaal super efficiënt. Dus let goed op met een QR-code. Gebruik het inderdaad om een drankje te bestellen. Het ergste wat je dan kan gebeuren is dat hij niet aankomt. Maar dat is beter dan dat je een kopje koffie ergens hebt gedronken en daarna als afdronk je hele rekening is leeggehaald.
2: Nou, officieel is dat wel gewoon bij mij gebeurd ook een keer. Hè? Ik dacht van, ik ga een cappuccino'tje drinken op het San Marcoplein in Venetië.
3: Ja.
2: Toen had ik al het gevoel dat ik opgelicht werd.
1: Ja. Omdat mijn naam erin zit, zeker.
2: 12 euro voor een kopje cappuccino.
3: Nou, heb je nog goedkoper gehad?
2: Ik ging wel terug. Ik dacht, dat is niet goed. Dat is niet goed. Maar hij zei, dat is wel goed.
3: Zie, no problemen.
2: En wegwezen ook.
3: Ja, betalen en wegwezen. Ja, jongens, let op. We worden aan alle kanten natuurlijk een oor aan genaaid met dit soort dingen.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Berg. We gaan het hebben over kunstbende. En dan niet over de kunstbende, maar je moet echt officieel zeggen kunstbende, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat zeg ik ook. We hebben Sam van Galen bij ons en Mara Blijleven. Welkom bij ons. Mara, kan je eerst heel even kort uitleggen, wat is nou eigenlijk ook alweer dat kunstbende?
3: Kunstbende is eigenlijk een heel groot platform voor jongeren van 13 tot 19 jaar. Die graag willen ontwikkelen in de kunstsector eigenlijk.
1: Creativiteit.
3: Dan, ja, inderdaad. Creativiteit. Ja. En dan is door elke provincie heen. Wij zijn dan natuurlijk van Flevoland. En elk jaar heb je de voorrondes in elke provincie. En daar vanuit de winnaars, nummer 1, die gaan dan naar de landelijke finale. En daar zijn wij afgelopen zaterdag geweest. Ja.
4: Dus jullie hebben al de landelijke finale gedaan.
3: Ja.
4: En uiteindelijk is het natuurlijk in de categorie, nou jullie dan de categorie film en taal, hè? Sam taal en Mara film. Dan is Mara derde geworden.
3: Ja.
4: Je bent 19 en komt uit Almere. En Sam is eerste geworden in de categorie taal.
3: Ja.
4: Je gaat gelijk te stralen. Van harte gefeliciteerd. Ondanks het scheldwoord wat in jouw gedachten zit. Maar Sam die vroeg net eventjes aan mij. Maar het zit wel een scheldwoord in, mag dat? Maar dat mag je gewoon zeggen. Want ja, het zit nou eenmaal in het winnende gedicht. Dus daar kunnen we niks aan veranderen. Dat is toch zo? Ja,
2: precies.
4: Ik bedoel, we schelden allemaal wel eens een keer. Sterker nog, ik doe het heel vaak als ik jou zie. En jij komt ook uit Almere, Sam?
2: Ja.
4: Goed zo. Hoe is dat ooit ontstaan, jullie liefde voor Mara, in jouw geval, voor film?
3: Ja, ik ben eigenlijk een allesdoener. Ik heb ook bij de voorronde meegedaan aan Expo en aan taal. Ik vind echt alles geweldig om te doen. Het begon eigenlijk al sinds het kindertijd. We gaan natuurlijk knutselen en zo.
4: Mm-hmm.
3: En uiteindelijk is dat ontwikkeld tot nu een opleiding. Maar ook dan meedoen aan kunstbende. Dit was mijn tweede jaar en helaas ook mijn laatste jaar.
4: Ja, dan moet je op een gegeven moment een beetje oud, hè? Dan moet je weg.
3: Ja, helaas wel.
1: Ja. Maar het heeft wel iets aangezet bij jou.
3: Ja, het heeft.
1: Dus je gaat er wel mee door.
3: Ja, het heeft echt een wereld opengebracht. Voornamelijk de eerste keer kunstbende. Ja, dan krijg je echt een netwerk en word je overal voor uitgenodigd. En dan kom je ook echt wel ver.
1: Dat is leuk om met anderen over hetzelfde te praten natuurlijk. Hè?
3: Ja. Zo,
1: de vakfamilie is het eigenlijk.
3: Ja, ja. Zeker. Ja.
1: En dan wel met VAK's.
4: Sam, wat heb je met taal?
2: Daar ben ik 3 jaar geleden mee begonnen.
4: En, vrij recent eigenlijk.
2: Vrij recent, ja. Ik ben ook 17.
4: Ja, maar goed, het kan ook zijn dat je op je 8e al leuke woordjes aan het...
2: Klopt. Ja. Ik vond het toen al heel interessant. Alleen daar was ik echt mee begonnen met schrijven. Een paar jaar terug dus.
4: Ja.
2: Voor een schoolopdracht.
4: Mm.
2: Waarbij we een stukje moesten schrijven over Romeo en Juliet.
4: Oh.
2: En daar had ik toen... Want de opdracht was gewoon een kort gedicht schrijven over Romeo en Juliet. Nou, daar had ik iets heel anders van gemaakt.
4: Wist je überhaupt, ken dit verhaal?
1: Ja.
4: Ja?
2: Natuurlijk.
4: Ja, ja,
2: zeker. Tuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Nou, ja, natuurlijk.
5: Dat is niet zo natuurlijk.
4: Nee, dat is echt niet zo natuurlijk.
2: Nou.
4: Nee.
2: Nou, ik...
4: Wie heeft het geschreven, weet je dat?
2: Shakespeare.
4: Heel goed. Ja, nee.
2: Natuurlijk.
4: Van Gogh.
2: Natuurlijk, nee.
4: Ja, ja.
2: Rembrandt, nee.
4: Ja.
2: En sindsdien heb ik eigenlijk langzaam een beetje verder ontwikkeld. Vorig jaar deed ik ook mee met een gedicht. Maar toen deed ik niet mee met taal, maar met Expo. Omdat ik toen een expositie had met daarbij dan gedichten.
4: Oh ja.
2: Maar ik wist dus niet dat je voor hetzelfde werk 2 keer kon aanmelden. Want dan had ik me ook voor taal aangemeld toen natuurlijk.
4: Ja.
2: Maar ik schrijf heel veel. En daar probeer ik ook wel echt snel mee te ontwikkelen. Die niet haastend of zo, maar gewoon sterke ontwikkeling.
1: Wat probeer je dan te ontwikkelen? Is dat de samenstelling van woorden? Of de
2: samenstelling van woorden,
1: of...
2: symboliek ook. Ik probeer mijn symboliek die ik gebruik in gedichten steeds ingewikkelder te maken. En dat is niet dat het moeilijker wordt om te lezen, maar eerder dat het... En ook niet dat het verder gezocht wordt, maar dat het eerder... Een beetje van, oh, hier dacht ik niet aan. Oh, dit kan ook zo. Dat op zo'n manier.
1: Nou, dat is dus heel erg Shakespeare. Ja, je moet ervan maken wat je zelf vindt.
2: Precies.
1: Als je jouw gedicht leest, dan kan iedereen daar zijn eigen verbeelding bij maken.
2: Ja.
4: Maar goed, je bent 17 jaar. Hoe is dat bij leeftijdsgenoten of op school? Praat je daarover? Kun je het daarover hebben? Vinden ze dat interessant? Vinden ze het maar stom?
2: Nou, taal. Ik heb het niet zoveel daarover met anderen. Alleen wanneer ik het gedicht voordraag...
4: Maar het is een passie van je, dus dat komt dan toch wel eens
2: klopt.
4: Sprake ook?
2: Klopt, zeg je maar ik zie het eerder als een heel persoonlijk ding.
4: Oh ja?
2: Ja.
4: Oh. Dus, maar je wilt wel delen, want anders schrijf je niet voor...
2: Tuurlijk. Okay. Ja, want ik vind het in het algemeen heel erg leuk om op te treden. Ik deed ook mee aan muziek.
4: Mm.
2: En daar stond ik ook voor toen in de Melkweg afgelopen zaterdag.
4: Mm.
2: Maar daarvoor hebben we geen plek op het podium gekregen. Nee. Jammer. Nee. Oh, maar
5: jammer.
2: Volgend jaar weer, grapje. Ja. Maar maar taal,
4: jij mag nog wel meedoen.
2: Ja, ik mag nog zeker meedoen.
4: Ja,
2: nou,
4: ja.
2: Ik denk gebruik van maken. Maar ja, taal, ik vind het gewoon heel erg leuk om dingen te laten zien aan anderen. En een podium te pakken en gewoon ervoor te gaan.
4: Mm-hmm.
2: En dat is in deze instantie dus echt heel goed gelukt.
4: Zeker, je bent de eerste geworden.
2: Ja.
4: Mara, we hebben ook een fragment van jou. Kun je iets vertellen over wat jij gemaakt hebt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Ja.
3: Ik heb een short film gemaakt over hoe het is om te leven met mentale gezondheid. En dat ging dan... was tot stand gekomen eigenlijk voor mijn broer. Oh. Mijn broer die is neurotypisch. Ik ben dan neurodivers. Ik heb autisme en ADHD.
4: Ja.
3: En hij vindt het heel erg moeilijk om mij te begrijpen. Mijn brein werkt gewoon anders. Dus toen heb ik een film voor hem gemaakt... dat hij kon zien hoe mijn dag er een beetje uitziet. Wat ik voel, wat ik meemaak. En ik heb het dan gecombineerd met eigenlijk mixed media overlays. Dus ik heb de frames uitgeprint en die dan dingen opgeplakt of getekend. En die dan weer ingestopt, zodat je en de audio hoort, zeg maar, van alle prikkels die je binnenkrijgt, maar ook visueel prikkels binnenkrijgt, zeg maar.
4: Ja, ja, ja. En in het dagelijks leven, is dat dan lastig voor jou en je broer? En op welke manier is dat lastig?
3: Vroeger waren wij best wel close met elkaar. Alleen mijn problemen. Ik heb er last van gekregen toen ik 15 werd. Rond die tijd. En ja, toen merkte ik wel dat we heel erg uit elkaar groeiden. We praten steeds minder. En ik word heel erg snel boos op hem. Omdat hij dan bijvoorbeeld een grapje probeert te maken. Maar ik begrijp dat dan niet.
4: Jij ziet dat niet als grap?
3: Nee, ik zie het niet als grap. Ik zie het als letterlijk. En daardoor zijn we echt wel uit elkaar gegroeid. En praten we heel erg weinig. Maar gelukkig gaan we over een aantal weken op vakantie samen. Dus dan hebben we genoeg tijd om weer even bij te kletsen. Ja.
1: Hey, heeft het filmpje weer geholpen?
3: Ja, wel een beetje, ja. Het is, ik heb natuurlijk best wel vaak tegen hem gezegd hoe het is voor mij. Maar ja, woorden kunnen het niet helemaal goed beschrijven.
4: Moet je hem vragen?
1: Ja.
3: Ja. Ja, dus het was, hij vond het heel erg fijn om het ook visueel te kunnen zien. Ja, maar zeker ook wel heel erg zwaar om te zien. Want het is een best depressieve film.
1: Misschien ook confronterend film.
3: Ja.
1: Ja. Komt het misschien wel weer heel erg dichtbij?
3: Ja, ik vond hem zelf ook best wel moeilijk om te laten zien en erover te praten. Maar aan de andere kant ben ik juist heel erg blij dat ik dat kan doen.
1: Ja.
3: Want het is ook een beetje een bericht naar mensen die ook met mentale problemen rondlopen. Van ja, je bent niet alleen, er zijn meerdere mensen. Mm-hmm. Je bent niet gek of wat dan ook. Het is gewoon, het is nou eenmaal zo. En ooit komt het wel beter.
4: En hulp zoeken als je ermee kampt.
3: Ja.
4: Dat is natuurlijk heel
1: belangrijk. Heeft het jou dus ook geholpen?
3: Ja, zeker. Ja, ja, het gaat met mij nu ook een stuk beter. Dus het is heel ook apart om de film zo te zien. Want
1: kijk je naar iemand anders?
3: Ja, het is alsof ik inderdaad naar iemand anders kijk.
4: Naar het verleden kijk je.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Nog een nieuw filmpje maken.
3: Ja, ik ben van plan om sowieso deze zomervakantie... 2 of 3 films te gaan maken... En dat dan een beetje verspreiden over nog de rest van het jaar.
4: Wat heb jij gewonnen? Je bent derde geworden. Wat win je dan?
3: Van alles. Ik heb een paradepas gekregen voor de festivals en parade.
1: Ja. Leuk.
3: Ik heb een cadeaubon gekregen. En ik mag met een aantal andere dingen optreden. Ook het Nationaal Filmfestival voor Scholieren.
4: Oh.
3: Daar mag ik mijn film vertonen. Dus dat is wel echt heel gaaf.
4: Ja. En jij, Sam? Want jij bent de eerste geworden. Dus jij
2: echt een bizarre prijs eigenlijk.
4: Ja.
3: Ja, er zijn ook heel veel.
2: Ja, heel veel. Bij taal ook heel veel. Ja. Onder andere een optreden bij Wintertuin Festival in Nijmegen.
4: Ja.
2: Groot taalfestival voor de mensen die dat niet weten. Niet een specifieke locatie, maar een optreden bij Mensen Zeggen Dingen. En dat is... heel grote taalorganisatie, zeg maar, in Nederland.
4: Mm-hmm.
2: En dat kan dus bijvoorbeeld... hun hebben opgetreden in Echo, maar ook in Paradiso in Amsterdam. Dat is best, best flink dus.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Heel blij mee. Gewoon heel...
4: En je zit hier.
2: Ja, de prijs, ja, en hier. Dat ja, natuurlijk. Dit is ook een.
4: En je wil graag een gedicht ook. Je hebt twee gedichten die je graag wil doen, hè?
2: Ja.
4: Ja. Weet je ze gewoon uit je hoofd, toch?
2: Ja, ik weet ze uit mijn hoofd, maar ik heb even een backup hier.
4: Ja, doe dat maar. Ja, ja,
2: ja. Ja, zo op de
4: ben je er klaar voor?
2: Ja, hoe? Ja,
4: wil je ze achter elkaar doen of doe je de eerste even één?
2: Ik doe ze achter elkaar, want deze twee zijn achter elkaar in de gedichtenbundel.
4: Ja.
2: De eerste gaat over een man in een bar, want het gedicht in het algemeen het heet Luistergeluid ooit.
4: Ja.
2: En het gaat over de atoombom.
4: Het luisteren als in het luid zijn?
2: Luidste.
4: Luid, oké.
2: Luidste.
4: Ja.
2: En het gaat over de atoombom. En zes verschillende reacties daarop. En dat is op één plek waar die allemaal samenkomen.
4: Wat een bijzondere onderwerp ook voor iemand van 17.
2: Dank u wel.
1: Ja. Nou, ga je gang.
2: Ja, deze heet Er waren geen tekens. En het is het tweede gedicht in de reeks. Nog één, zeg ik de barman. Zo vanuit het glas in mijn keel. Maar als de toekomst komt aanlopen, pis ik haast in mijn broek. Of misschien was het de drank. Hij zegt dat het bijna zover is. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman. Zo getapt en zo doorgeslikt. Hij praat maar door en ik rol mijn ogen. Ik wankel naar hem toe of misschien was het de drank. Ik noem hem een teringleier en spuug in zijn gezicht. Hij zegt dat hij er al van wist. Nog één, zeg ik de barman. Zo ingeschonken en zo ingeslikt. Hij pakt me bij de kraag en stompelend slaan we tegen een tafel aan. En ik weet het niet meer, maar misschien was het toch de drank. Ik met een scherf in mijn hand. Hij ziet het niet. Nog één, zeg ik de barman. Zo geschonken en zo ingenomen. Mijn gezicht wordt heter en ik zweer dat het niet de drank was. Maar met die scherf kom ik wel heel erg bij. En het was misschien niet mijn bedoeling, maar nu bloeden zijn ogen. En ik schrik me rot, maar ik doe alsof. En ik ren net zoals al die anderen zo de bar uit de straat. Want die man op de tv die blijft maar praten en... Daar ligt hij dan. Hij zegt dat hij er al van wist. En dan naar de volgende. En die heet Waar ben je? Het gaat over een moeder die op zoek is naar haar kind. Het lijkt haast echte sneeuw. Het led reflecteert op de dwarrelende vlokken met een puls van een stad zo heet. Mijn benen zijn moe en mijn voeten bezwijken haast onder de blaren. Maar dat maakt nu niet uit. Elke stap voelt als een marathon als ik denk aan waar je ook moet zijn. Ik hoor een piep. Een zware decadentie die valt op de atmosfeer en kaatst als een regendruppel op mijn jas. Het stuitert voor altijd. Op en neer en komt altijd terug als een grote fout die zich telkens weer in je achterhoofd afspeelt. Waar je bent. Waar? Het is bijna zover en ik kan maar zover lopen. Dus laat ik het maar.
4: Mooi, maar je brengt het ook echt als een...
1: Ja, schrijver is één, maar voordrager is twee.
4: Ja, je bent hem... Ja, toch? Ik zie Mara ook helemaal...
3: Ja, ik hou ook echt van taal. En ik vond de eerste keer dat ik hem hoorde op de voorronde... dacht ik echt van... Ja, dit
4: maar
3: dan
4: gaat ook een
3: geweldig.
4: Acteur schuil in jou eigenlijk. Ja. Denk ik. Zij, heb je daar die ambitie gehad? Om te acteren, om te spelen?
2: Ik heb acteerlessen gehad, maar ik heb er nooit iets mee gedaan.
4: Nee, nou, misschien moet je er toch eens wat mee gaan doen. Want...
3: Ik heb gehoord dat een aantal mensen jou wel willen hebben voor theater. Dat je moet meedoen volgend jaar aan de voorronde met theater.
4: Kijk, je moet gewoon alle voorrondes, maar volgens mij kan je dat.
1: Nog een categorie erbij.
3: Ja, precies. Ja, dat is wat ik dit jaar heb gedaan.
4: Wat ga jij doen eigenlijk nu, Mara? Want jij kan dus niet meer meedoen aan kunstbenden. Wat zijn je plannen? Wat zijn jullie plannen?
3: Nou, ik studeer op het moment bij CIBAB. Medevormgeving en de bachelor in Zwolle.
4: Ja.
3: En ik wil daar graag natuurlijk mee verder gaan.
4: Uiteraard, ja.
3: En ik zit dan nu in mijn tweede jaar. En ik hoop heel erg graag dat als ik hiermee klaar ben... dat ik naar Sint Joost in Breda kan. Daar heb ik een hele gave opleiding die en film en fotografie combineert.
4: Ja.
3: En dat is toch echt wel mijn passie. En ik hoop natuurlijk tussendoor nog gewoon met kunstbenden te kunnen helpen. Ik ga volgend jaar bij de volgende fotograferen... En gewoon als ambassadeur door en ja, gewoon helpen waar ik kan. En dan gave dingen meedoen als ik die om op pad vind.
4: Mooi. En jij, Sam? Nou, jij gaat eerst natuurlijk nog twee keer aan kunstbedden. Ja.
2: Nee, ik volgend jaar wordt mijn laatste. Dat heb ik
4: ja,
2: wel
4: toch
2: vast.
4: Wel?
2: Ja, want daarna wil ik gaan studeren. Maar
4: weet je wat je wil gaan doen?
2: Ja, conservatorium het liefst.
4: Ach.
2: Maar kan ook Rock Academie Tilburg. Daar zit ik ook een beetje op de...
4: Ja.
2: Richten, want daar hebben ze ook een opleiding songwriting.
4: Hmm.
2: En dat combineert dus taal en muziek. Ja, dat vind ik heel vet.
4: Ja.
2: Dat is heel interessant.
1: Een beetje de oude Herman Brood Academie ook, hè?
2: Ja, ja, maar dan wel HBO-studies.
1: Ja. Ja, dat is nu officieel aangemerkt als HBO-opleiding ook. Nou ja, we gaan ongetwijfeld nog van jullie horen. Toch?
4: Ja.
3: Ja,
2: ik hoop het.
4: Maak Flevoland nog trotser. Dank jullie wel, Sam van Galen en Mara Blijleven.
3: Geen probleem.
2: Geen probleem.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: Ja, we gaan naar de Theater Poza. Aanstaande zondag staat Willem samen met iemand. Willen die naam natuurlijk even, dat moet je zelf gaan vertellen. Willem Hellebrekers, goedemiddag. Jij staat natuurlijk heel vaak in Poza. Een beetje je tweede huis, kan ik wel zeggen. Wat ga je doen zondag?
4: Zondag wordt weer een jazzconcert. Wat ik altijd doe natuurlijk.
3: Ja.
4: En aanverwante stijlen. En deze keer heb ik als speciale gast Suzanne Veneman uitgenodigd. Een trompetiste.
3: Mm-hmm.
4: Vrouwelijke trompetist voor de verandering. Dat is leuk. Ik heb niet vaak vrouwelijke blazers in mijn concertseries.
3: Mm-hmm.
4: En zij is echt een aanstormend talent.
3: Leuk.
4: Ze doet het heel erg goed. Ze speelt heel goed. Ze speelt ook op het North Sea Jazz dit jaar.
3: Oh.
4: Ze heeft een eigen formatie. Heeft ze in het muziekgebouw opgetreden in Amsterdam, Bimhuis. Dus ja. Leuk. Leuke formatie met Daan Herberg op piano, die vaker is geweest. Joost Kesselaar. En een aanstormende Spaanse bassist, Simon Osuna.
3: Hoe kom je aan al die mensen? Ontmoet je dat gewoon?
4: Amsterdam.
3: Oh, in Amsterdam, ja.
5: Netwerk.
4: Netwerk, ga naar die sessies toe. Nee, in Amsterdam, in de Kring.
3: Ja, natuurlijk. Ja, zeker, ja.
4: Ik heb jarenlang ben ik naar sessies geweest in het Amstelveld. Café Nel.
3: Mm-hmm.
4: Bimhuis. Ja, daar ken ik gewoon iedereen van.
3: Ja,
4: spelen en contact leggen en uitnodigen.
5: Is het een grote wereld of is dat een klein wereldje?
4: Het is een kleine wereld.
5: Ja.
4: Ja.
3: Dus iedereen kent elkaar ook wel.
4: Ja. Alhoewel, ik was laatst op die sessie in de Kring in Amsterdam. Dan was ik echt wel de oudste. Weet je, allemaal van die conservatoriumjongens die ik gewoon niet ken.
5: Ja, ja, ja. Nieuwe lichtingen komen
4: nieuwe lichting,
5: erbij.
4: Ja.
3: En
4: ja.
3: Dat zegt natuurlijk niks over hoe ze doen.
4: Nou, heel goed.
3: Ja, daarom.
4: Echt
3: ja.
4: Heel goed.
3: Maar dat verrast jou dan natuurlijk nog, als je ze niet kent.
4: Ja,
3: ja.
4: En ook leuk gewoon om nieuwe mensen te leren kennen.
5: Zie jij dat ook een beetje verschijnen? Ik hoor dat wel vaker namelijk ook. Hè? Net was er iemand van de rockacademie ook en de musicalopleidingen. Dat de jongeren beter zijn dan de jongeren van vroeger.
4: Ja.
5: Qua muziek.
4: Zeker weten.
5: Waar zou dat door komen? Worden ze meer met muziek? Toch de socials, dat ze meer muziek tot zich krijgen? Of waar zit dat in?
4: Nee, je kan gewoon alles op YouTube vinden. Kijk, jazzmuziek is toch wel een soort muziek waar je dingen voor moet weten. Je moet je bepaalde kennis hebben, je moet informatie tot je
3: nemen. Je kan voorwerk doen nu al.
4: Ja,
3: zo
4: alles staat op YouTube.
3: Bent.
4: Je kan lessen nemen, ja. je kan tutorials volgen. Er zijn hele goede apps om muziek af te spelen en mee te spelen. Er zijn hele goede apps om solo's van de plaat af te schrijven, af te spelen. En dat zijn vertragingsprogramma's.
3: Ja.
4: En vroeger moest dat met een plaat. Dan zit je in de plaat op en dan hoorde je een loopje. En dan moest je die naald eraf halen.
3: Ja.
4: En dan nog een keer die naald. En tegenwoordig is daar gewoon een app voor.
3: Ja. Maar betekent dat dan ook dat muziekdocenten eigenlijk, die zijn straks overbodig?
4: Nee, dat niet.
3: Nee?
4: Nee, want kijk, je kan alles van YouTube halen. Maar het is ook weer zoveel dat je ook wel iemand nodig hebt om te zeggen van misschien dat je niet alles moet doen.
5: Of op een andere manier misschien.
4: Of kijk, je kan zoveel informatie van YouTube halen dat, waar moet je beginnen?
5: Ja, ja.
4: En ik denk dat een taak van de leraar tegenwoordig is dat hij ook leerlingen een beetje begeleidt in reduceert. Van doe nou één ding goed.
5: Ja.
4: In plaats van dat je denkt dat je alles...
5: Ja, het is een snelle wereld, hè?
4: Ja, dat je alles wat op internet staat, dat je dat moet kunnen. Ja, dus dat is niet zo.
5: Ja, maar het mooie eraan is dat er dus wel nieuw talent zich aan het ontwikkelen is. Of zich aanbiedt.
4: Zeker, en ook jazzmuziek.
5: Ja. Is een vrouw op trompet, is dat dan vrij uniek? Of zijn er heel weinig van?
4: zijn er weinig van.
5: Ja, ja, we hebben er nog één in Flevoland, hè? Roxy Jaspers.
4: Ja.
3: Ja. Oh ja, ja, ja, ja,
5: ja, ja. En die gaat ook echt de hele wereld over. Ja, die heel echt goed. Leuke, mooie dingen ook. Ja. Zo. Is die al eens een keer bij jou geweest?
4: Nee.
5: Nou, bij deze.
4: Goed idee.
5: We zien het wel verschijnen, Roxy.
3: Wat gaan jullie allemaal spelen? Ja, jazzmuziek natuurlijk zondag.
4: Ja, we gaan jazzstandard spelen. We komen bij elkaar. Eigenlijk repeteren we niet. We repeteren misschien een 3 kwartier van tevoren. Nemen we die stukken door.
3: Oh ja.
4: Dat is gewoon, dat heet de jazz standards. En dat zijn eigenlijk de covers van de jazzmuziek die iedereen kent. En ik heb een lijstje gemaakt en er zitten een paar arrangementjes bij. Maar het is toch voornamelijk, ken je de stukken? Wat is de toonsoort? Wat is het tempo? Beginnetje, eindje en dan...
5: Zit er ook nog ruimte voor improvisatie?
4: Nou, we improviseren natuurlijk, hè, omdat we...
3: Dat is ook jazz natuurlijk.
4: We improviseren over de akkoordenschema's.
5: Ja.
4: We hebben het liedje en daar zit een akkoordbegeleiding in. En daar improviseren we over.
5: Ja. Ja,
4: dus, maar de improvisatie is dus echt over het akkoordenschema. En niet dat we opeens een hele andere afslag nemen. Dat is geen jazz.
5: Nou, het is wel leuk om iets uit elkaar te gaan en dan uiteindelijk weer bij elkaar terug te komen.
4: Zeker. Ja, ja. Dus, je zoekt elkaar op.
5: Ja.
4: Je neemt risico's.
5: Ja. Hoe laat begint dat eigenlijk allemaal?
4: 4 uur.
5: 4 uur, 5 juli in Poza, dus in Lelystad.
4: Ja.
5: Met Willem Heilbrekers. Wat ga je vandaag voor ons spelen? We willen iets horen.
4: Ja, gewoon een leuke jazzstandard van Irving Berlin.
5: Oh, we kennen dan. Ja.
4: Heel kort, gewoon een solo-improvisatie van een mooie plaat. Een van mijn favoriete platen van Hank Mobley.
5: Mm-hmm.
4: En die plaat heet Soul Station. Dus als luisteraars denk ik, ik ken niet zoveel jazzmuziek. Ik wil wat introductie hebben. Soul Station van Hank Mobley. Echt een aanrader.
5: Nou, gaan we hem even opzoeken ook.
4: Ja.
5: Dan mag ik jou verzoeken om naar ons illustre podium toe te gaan. En jouw instrument te pakken. Prachtige saxofoon is. Ze zeggen ook wel eens, hoe ouder dat hij eruit ziet, hoe beter dat hij gaat klinken uiteindelijk.
3: Ja, nou dat weet je bij Willem sowieso, dat het goed gaat klinken. En wil je er getuige van zijn, niet alleen hier, maar ook in het theater, dan kan dat dus aanstaande zondag 5 juli. Dan staat Willem samen met Suzanne Veneman dus op trompet in Theater Poza in Lelystad. En we horen nu Remember van Irving Berlin.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen.
4: Good morning, Vietnam.
0: En de flops.
5: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Bolthuis.
6: Ja hoor, de enige echte filmfanaat van Flevoland. Hier is hij weer, dames en heren, Jules Bolthuis. Ja. Goedemiddag.
7: Nou, dus, goedemiddag. Er zijn wel meer filmfanaten, hoor.
6: Jawel, maar jij bent de enige.
7: Absoluut.
6: Jij bent de enige die hier elke week weer of geen weer, regen of 40 graden, jij staat hier gewoon. Dat mag ook wel eens
7: dat is
6: gezegd
7: waar.
6: Worden. Ja. Ja. Maar goed, je krijgt er ook goed voor betaald.
7: Ik heb ook vakantie binnenkort, dus dan zie je mij even niet.
6: Ach, wat fijn. Wanneer is dat?
7: Over vakantie gesproken.
6: Ja.
7: Nou, volgende week.
6: Ah, oh, dat gaat heel snel nog.
7: Slechts één week ben ik er niet.
6: Oh, die gaat naar Bergen aan Zee weer.
7: Nee,
6: ga je iets leuks doen dit keer?
8: Oh, naar Texel.
7: Ja,
8: leuk.
7: Ja, morgen.
8: Ga je vergeten met de boot eerst te gaan, hè?
6: Ja.
8: Slam jezelf een ongeluk.
7: Nee, dus volgende week ben ik niet. Maar die keer erop,
6: ja, dan ben je er ook
7: die
6: niet.
7: Film wel mee.
6: Ja,
7: uit Texel. Als je het goed vindt.
8: Wat ga je op Texel doen? Gewoon een beetje uitwaaien of ga je daar ook naar de bioscoop?
6: Schaapjes kijken. Schaapjes tellen.
7: Onder andere.
6: Ja.
7: Uitwaaien.
6: Ja.
7: Ja. Ja, er is een heel serieus, dat is heel leuk.
6: Ja,
7: er is een grote schapenboerderij op Texel, de Waddel.
6: Ja.
7: Die man die heeft een eigen podcast.
6: Ja.
7: Dat is ontzettend leuk.
6: Hij blaadt maar wat ook, hè, iemand.
7: Ja, maar geweldig.
6: Ja.
7: Dus daar gaan we wel even heen. Plus allerlei andere dingen.
6: Oh, je gaat
7: ook
6: samen?
7: Een dierentuintje zelfs.
6: Ja. Ja.
8: En je moet even naar het Strandjuttersmuseum gaan.
6: Ja, dat is waar Sil. Sil woont daar.
7: Ja.
6: Sil de Strandjutter.
7: Nee, we hebben een aantal dingen waar we even naartoe willen.
6: Ja, ja, ja.
7: Maar vooral ook
6: met wie ga je?
7: Nee, ik ga met mijn enige echte vrouwtje.
6: Oh, is dat mee dit keer wat leuk?
7: Zeker.
6: Ja.
7: Nee, ja.
8: Ja. Ja, en ze moeten ook eventjes in de toren klimmen natuurlijk, hè?
6: Ja,
7: als
6: ze
7: dat durft. Vuurtoren, ja.
6: Dat durft ze wel, Jokke.
7: Ja,
8: dat is een bijzonder verhaal daar, dat vuurtoren. Maar
7: ja, helemaal goed.
8: Wij gaan het over films hebben.
7: Drie nieuwe films in deze provincie.
6: Doe
7: voor
6: maar.
7: Elk wat wils en van alle leeftijden.
6: We
7: van
6: gaan beginnen met, ik laat een film zien, dan mag jij raden welke het is. Kijk, daar komt-ie.
8: Weet hij, dat heeft hij zelf aangegeven.
6: Jawel, maar ik heb drie films, hij weet niet waar ik weer begin.
7: Oh, ja, Vaiana.
6: Vaiana. Nee, Moana.
7: Ja, dat
8: zij
7: is
8: heet Vaiana,
7: de originele titel, maar Europese titel is Vaiana.
6: Weet
7: ja, ik snap het helemaal
6: je weet
7: niet.
6: Waarom het is, hè?
7: Ja, dat
6: Moana is een vies woord, namelijk.
7: Ja.
8: Waar?
6: In Nederland.
8: Moana?
6: Of nee, net al. Hoe heet het nou in Nederland? Heet het?
7: In Nederland hier Vaiana.
6: Oh ja, en Moana heet het in Amerika. Maar dat heeft er is iets met dat woord, dat betekent
7: iets. Ik wist wel, maar
6: ik ga het even googelen.
8: Ga jij het even opzoeken?
6: Dat is een heel vies woord.
7: Ja. Heet het hier Vaiana?
6: Ja.
7: En de liefhebbers van deze film, deze hoofdpersoon, die kennen natuurlijk het verhaal. Want het is een live-action remake van de 2016 animatiefilm.
6: Oké.
7: Dus hetzelfde verhaal, maar nou met

0: fans niet weghouden gewoon er naartoe te gaan.
1: Ik vind het allemaal zo computer. Ja. Het is, ja. Het is helemaal niet echt. Niks.
0: Allemaal, ja, klopt.
1: Ja, trek me. Ik vond ook, ik moet heel eerlijk zeggen, van alle animatiefilms, ik ben echt wel fan van Disneyfilms, maar ik vond deze als animatiefilm ook al niet zo heel erg leuk. Ja, ik heb dus trouwens even opgezocht. Vaiana en Moana zijn dus precies dezelfde film, hè,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Alleen in de Verenigde Staten en de meeste andere landen heet ze Moana. En in Europa gebruiken ze Vaiana. Dat komt door een merkrechtkwestie.
0: Oh, dat was het.
1: Dat was het, ja. Dus het is helemaal geen vies woord.
0: Nee.
1: Nou.
2: Wat is Moana dan?
0: Om een titel.
1: Dat is een merk. Ja, weet
0: maar goed, Vaiana hier en de fans kennen de titel. Ongetwijfeld een hoofdpersoon. Overal te zien in deze provincie.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Ben benieuwd.
2: Mooi. Vaiana. En dan de volgende.
1: Oh.
0: Ja,
1: ik zeg maar.
2: Kijk. Oh ja, Minions.
1: Nee, Minions was wel een beetje
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
2: Wat is dit?
0: Dat is een...
1: Een Belgische film.
0: Ja, maar...
1: Toch?
0: Ja,
1: Studio 100.
0: Nee, het is van origine Noors.
1: Oh,
0: maar Studio 100 heeft er natuurlijk is internationaal alles mee te maken.
1: Ja.
0: Maar het is van origine een Noorse animatiefilm, een komedie.
1: Ah.
0: Met in de Noorse titel kan ik niet uitspreken. Maar hij heet hier gewoon Van Parijs naar de Pyramides.
1: Oké,
0: en dan
1: klinkt
0: snap
1: heel
0: je
1: Nederlands.
0: Al, dat is een, gaat er over een rally van Parijs naar de Pyramides in Egypte. En je snapt al, daar doen een heleboel dieren aan mee en die willen ze winnen. En, maar ja, uiteindelijk gaat het nou om het winnen? Of gaat het om de mensen met wie je dit samen doet en van wie je houdt? En
1: ik
0: dat
1: denk
0: houdt
1: dat
0: van
1: laatste.
0: Ook heel belangrijk.
2: Meedoen is belangrijker.
0: Dat is een beetje de boodschap.
1: Het doet me denken aan Herbie. Ken je die films nog van Herbie?
2: Dat is leuk, met Volkswagen.
1: Ja,
0: met de Volkswagen.
1: Dat is leuk, hè?
2: Maar heeft de Nederlandse Vereniging van Mensen met een Oogaandoening nog niet gereageerd hierop? Want waarom loemst iedereen in die films?
1: Oh, is dat zo?
2: Ieder karakter loemst.
0: Ja, nou, als je naar de ogen kijkt.
2: Is dat
0: klopt.
2: Om een beetje silly uitdrukking weer te geven of zo?
0: Ja, denk
2: dat is
0: het wel.
2: Heel apart.
0: Denk
2: maar
0: wel. Goed. Nou, deze film, tekenfilm is te zien in Emmeloord en Lelystad.
1: Leuk, dat wordt een groot succes.
0: Ja.
1: En dan gaan we deze doen. Wat is deze film?
2: Hebben we nog een horrorfilm?
1: Nee,
0: nee.
1: Oh, die
0: hebben
1: we al gehad.
0: Ja, nee, dit hebben we gehad.
2: Een kuifje.
0: Dan krijgen we...
1: De invitatie.
0: The Invite.
1: Ja.
0: Oh. Ja.
1: De uitnodiging.
0: En dat is een van origine Spaanse film. Oh. Die in 2020 is gemaakt met de titel The People Upstairs. En dit is een remake. Een Amerikaanse remake. Met onder andere Olivia Wilde en... Ja, favoriete actrice van mij, Penelope Cruz. Altijd goed waar ze in ze speelt. En dat gaat over... Een getrouwd stel die heel veel relatieproblemen heeft, veel ruzies en op het punt staat om elkaar uit elkaar te gaan.
1: Ach.
0: Maar dan komen ze bovenburen tegen. Nou, dat is een heel ongeremd stel mensen. Die dan gaan ze mee eten. En dan ontstaan er hele rare, bijzondere, sensuele, een beetje seksueel getinte gesprekken over. Hun relaties en hoe dat allemaal in elkaar zit. Nou, dan kun je je voorstellen, als vier mensen zo met elkaar praten en eten, dan gaat er alles mis en het wordt maar steeds erger.
1: Mm.
0: Ja, een criticus zei, lijkt het verhaal een beetje en de toestand op hoe ze vreed of Virginia Woolf, hè, dat ging.
1: Ja.
0: Ook over relatie ontsporen helemaal.
1: Maar ik vind het meer iets van een toneelstuk of zo.
0: Het lijkt
1: zozeer
0: een soort verfilmd toneelstuk of
1: zo. Ja, toch?
0: Ja. Mm. Maar de kritieken zijn enorm. Op Rotten Tomatoes, critici en publiek 95%.
1: Oh.
0: Nou, dat is gigantisch hoog.
2: Dat zijn allemaal Amerikaanse mensen natuurlijk. Die vinden dit heel erg interessant.
1: Ja.
2: Er mag daar bijna niet over gesproken worden.
1: Nee.
2: En dan mag je nu gewoon gaan kijken.
1: Ja. Oh, Seth Rogen.
0: Het is een drama met een dikke knipoog.
1: Mag ik nog een tip geven?
0: Die Invite.
1: Waar is het te zien eigenlijk?
0: Ja, alleen maar trouwens in Emmeloord.
1: Oh ja, okay.
0: Ja, alleen in Emmeloord.
1: Een mooie strak getrokken doek.
0: Alleen in Emmeloord.
1: Ja, ik wil dat doek met die vouwen erin, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Zit er nog steeds in trouwens.
0: Nog steeds een vouw?
1: Denk ik er verder niet.
0: Geen
1: en deze film gaat hij ook draaien? Nee, hebben we al gezien. Ja, de tip is Widow's Bay. Daar moet je echt even naar kijken.
0: Widow's Bay?
1: Ja, dat is een serie op Apple TV. En die is echt heel spannend. En die scoort op Rotten Tomatoes 98. Dat is heel
0: goed,
1: hè?
0: Dat is heel hoog.
1: En ik heb veel dingen gezien. Ik vind veel dingen ook niet meer zo eng. Uitzonderingen daar gelaten. Maar deze serie is echt... Ja. Er zit een clown ook.

0: in. Het is erger dan It. Dat was
1: goed.
0: Dat was
1: mijn
2: Widow's Bay.
0: Widow's Bay, het zijn ook maar heel weinig afleveringen. Iets van 8. Ja.
2: Zeker ook weer alles in het donker?
0: Nee, zeker niet. Ze hebben echt niet. Nee, ze hebben gewoon met licht gedraaid.
2: Oké.
0: Okay. Ja, goed. Alleen te zien op Apple TV.
1: Ja. Dus volgende week ben ik er even niet.
2: Nee.
0: Nee. Heel
2: waar ga je heen?
1: Jullie. Weet nou. Ben ik er weer en dan vertel ik alles over Texel.
0: Ja. Oh, je gaat naar Texel.
2: Nou, de boot gaat ook wel eens een keertje niet terug. Jules, dankjewel. Tot over 2 weken.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten.
1: Dit is Flevoland.
2: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dit is gewoon leuk. We vinden bouwen vinden we leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
5: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
4: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
6: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
4: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, wat begon als een verjaardagsfeest voor vrienden, groeide de jaren daarna uit tot een groot festival. Ik heb het over Polderfest. En komend weekend is de 14e editie daarvan, met een uitgebreid programma, twee podia en entertainment voor alle leeftijden.
2: En de opbouw van het festival is nu in volle gang. En onze verslaggever Rob Brouwer die helpt natuurlijk een handje mee. Rob, goedemiddag. Wat heb je aangetrokken?
3: Nou, ik zal je vertellen, Lowlands is er niks bij. Het is hier gewoon één groot festivalterrein aan de Kromme Rijn in Dronten. Hier wordt echt druk gewerkt. Mark Sonderland, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer samen met die vrienden van jou die dat heel lang geleden hebben verzonnen. Wat zien we hier om ons heen?
4: Ja, goedemiddag, leuk dat jullie er zijn. Ja, we staan hier op Polderfest 2026 en we zijn helemaal in een Romeins-Italiaans thema dit jaar.
3: Ja, want ik zie hier een podium en er staan wat zuilen omheen.
4: Ja, klopt. Dit is de main stage. En helemaal in het thema staan wij in een ware Colosseum.
3: En elk jaar een ander thema?
4: Ja, dat vinden we heel erg leuk.
3: Ja. En wie is de Romeinse keizer?
4: Ja, dat zijn wij natuurlijk. Ja, dat zijn wij. Wij zitten straks op de troon met de andere keizers te kijken naar het schouwspel.
3: Ja, want jullie hebben een speciaal VIP-deck ook gemaakt en zo.
4: Ja, dat klopt. Dat past helemaal in het thema. Dus we staan hier echt zo midden tussen de gladiatoren eigenlijk. En daar vindt het spektakel straks plaats.
3: En nu staan we nog met onze helm op en ons gele hesje. Want alles moet natuurlijk allemaal volgens de regels. Even terug in het verleden. Wanneer is dit eigenlijk ooit begonnen?
4: Ja, dan moeten we even graven. Dat is alweer 14 jaar geleden. Toen begonnen wij met onze vriendengroep met een verjaardagsfeestje, want het werd allemaal een beetje te groot. Dus we dachten, weet je wat, we combineren het gewoon. En toen zijn we gewoon in een kleine loods begonnen, hebben 200 mensen uitgenodigd en daar was het al één groot feest.
3: En wie trad er toen op?
4: DJ Ari, ja, dat weet ik
3: DJ
4: nog.
3: DJ Ari?
4: DJ Ari, ja.
3: Wat was toen het liedje?
4: Och, dan vraag je me wat. Dat zullen wel weer de Brabantse meezingers zijn.
3: Maar het was voor een verjaardag. Voor wiens verjaardag eigenlijk?
4: Nou, eigenlijk gewoon samen. We combineerden gewoon onze verjaardagen en we dachten van alles tegelijkertijd.
3: En heb je dan wel eigenlijk, kun je er zelf wel van genieten?
4: Ja, heel erg leuk. Kijk, hier krijgen wij gewoon heel veel energie van. Dit is gewoon, gewoon leuk. We vinden bouwen vinden we leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
3: We staan nu bij het grote podium. Daar gaat natuurlijk het een en ander gebeuren. Maar er zijn nog meer podia. Laten we eventjes gaan lopen. Lopen we ook langs een of ander groot apparaat. Hoeveel apparaten zijn hier op dit veld?
4: Ik denk wel 10. Ja, ze zagen ons al. Ze dachten gauw uit dat ding.
3: Maar van een loods van met 200 mensen naar hier naartoe. Dan moet je toch wel professioneel te werk gaan, lijkt me.
4: Ja, kijk, je groeit er een beetje in. Kijk, toen wij begonnen, dat was direct het jaar van Project X. Dus toen werd de lat al eigenlijk direct heel hoog gelegd. En dan weet je hoe het zit met vergunningen en veiligheidseisen. En dan verbeter je gewoon jaar op jaar.
3: Maar jullie wilden dus meer. En wanneer zijn jullie hier dan terechtgekomen?
4: Ja, volgens mij is dat 2019. We hadden 6-7 jaar hadden we een feest in een loods gegeven. En op een gegeven moment werd het gewoon te groot. En toen zei de gemeente van jongens, dit kan zo niet meer. Zouden jullie niet eens naar het evenemententerrein gaan? En dat was best wel spannend. Want wij hadden er ook geen ervaring mee. En je moet een grote tent huren. Maar we dachten van nou weet je wat, we doen het gewoon.
3: Want die 200 mensen die kennen jullie nog wel, want ja. Het was voor jullie verjaardag. Ja. Komen ze nu allemaal ook nog steeds voor jullie verjaardag?
4: Nee.
3: Weten ze wel überhaupt dat jullie jarig zijn?
4: We zijn ook niet meer jarig, maar we doen het gewoon omdat we het leuk vinden.
3: Is het nog steeds de oude groep?
4: Ja, het is wel 5 van die oude groepen. Die zijn echt tot harde kern echt bestuurders gebleven. En de rest die helpt gewoon mee. Ja.
3: Wat zijn nou de hoogtepunten geweest tot nu toe?
4: Oh, nou, och man, we hebben wat dingetjes gedaan. We hebben een keer een steekvlam van 20 meter hoog gemaakt.
3: Was niet per ongeluk?
4: Nee. We hebben een keer een loods gemaakt met een bewegend dak. Dan dachten mensen dat ze heel hoog begonnen en in één keer stonden ze in een hele kleine ruimte. We hebben een keer kanalen onder een loods gehad, dat er in één keer rook uit de vloer kwam. De jaarlijkse vuurwerkshow, dat is ook altijd een topper.
3: Het is eigenlijk voor jong en oud, hè? We lopen eventjes naar een gedeelte toe, want er zijn verschillende podia. En we lopen nu naar het tweede podium toe. Het begint om 3 uur.
4: Ja, dat klopt. Het begint om 3 uur. Kijk, wij mikken eigenlijk, wij noemen het van peuter tot polderpionier. Dus overdag is er een heel programma voor ook de kleinere kinderen. Er zijn hier allemaal activiteiten, een draaimolen, sminken, bandjes. Bedenk het maar. Een springkusseneiland komt hier. Allemaal springkussen, stormbanen. En dan komen hier ook al lokale bandjes. En dan s'avonds grotere artiesten.
3: Ja. Welke grote artiesten gaan jullie ontvangen?
4: House in de Pauze, Alessio, Lassa, Nachtdienst en Soed Up. Dat zijn de lokale toppers. Een hele lokale bekende band.
3: En het begon met 200 mensen. Hoeveel mensen komen er dit weekend?
4: Ik gok zo'n 3000. Dus dat is een flinke groei.
3: Je staat er relaxed bij.
4: Ja, ik ben eigenlijk ook wel relaxed. Kijk, voor ons is het wel gewoon een ritme geworden. Dus we weten wel wat er komt. En het blijft wel stressen elke keer. Maar we zijn wel aardig in controle deze keer.
3: En is dit nog steeds vrijwilligersliefdewerk uit papieren? Of is dit een beroep geworden?
4: Nee, dit is echt een hobby.
3: Ja,
4: ja wij zijn een stichting. Ook echt een non-profit stichting. We hebben ook echt met elkaar afgesproken. Wij zullen hier nooit een euro aan verdienen. En dat geeft ons allemaal energie.
3: En iedereen in de ronde zit te zoeken naar vrijwilligers. Hoe lukt dat bij jullie?
4: Wij hebben genoeg. Ja, echt. En wij krijgen nu best nog wel veel aanvragen van mensen die graag op het evenement willen helpen. Maar tijdens het evenement hebben we gewoon meer dan genoeg mensen. Kijk, en met opbouwen en afbouwen is het altijd leuk. Kan je gewoon helpen. Maar tijdens het evenement zitten we gewoon vol.
3: Twee podia. En als we dan links van jou kijken, dan zien we ook nog wat tenten. Daar kunnen mensen relaxen.
4: Ja, dit is een soort food court. Dus wij vinden het ook leuk om lekker te eten en lekker te drinken. Dus hier komen allemaal lokale foodtrucks, speciaal biertentjes. Dat je hier gewoon lekker in het zonnetje kan genieten.
3: Nou, Polderfest. Het komend weekend in Dronten. Heel veel mensen komen. Zelfs onze cameraman gaat er naartoe. Dus het is één groot feest.
4: En nu jij nog, hè? Leuk.
3: Ja, ja, inderdaad. Nou, zijn er nog kaartjes over?
4: Er zijn nog kaartjes over, dus mis het niet.
3: Ik ga eens even kijken in mijn portemonnee.
2: Nou ja, goed. Onze verslaggever Rob Brouwer was dat. Die houdt wel van een feestje, dus ik denk dat hij er wel naartoe gaat.
1: Ik denk dat hij komende zaterdag daar is. Ja, dat denk ik wel.
2: Zou hij dan ook weer zijn fluoriserende hesje en zijn helm opzetten?
1: Ja, het staat hem wel goed, hoor. Ja. Vind je niet?
2: Ja, nou ja, hij kan het best hebben. Dat Polderfest is dus komende zaterdag bij het evenemententerrein De Kromme Rijn in Dronten.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Hoeveel kilo aardappelen liggen er in de schuur van Harry Schreuder uit Zwifterband? Ja, dat is ook dit jaar weer de grote vraag. En iedereen die mag een gokje wagen.
2: Ja, die pieperprijsvraag, zo heet het, wordt inmiddels al 15 jaar gehouden. En Harry Schreuder is bij ons in de studio om het daarover te hebben. Harry, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Eet jij nou zelf ook 7 dagen in de week een aardappeltje bij je eten?
3: Nou, dat is een vraag die ik al had verwacht. Omdat ik in de auto zat en het hoorde van die gaan ze vragen. Ik moet eerlijk zeggen, wij eten niet zo heel veel aardappels. Maar goed, nog wel 2 dagen in de week denk ik gemiddeld. Maar we eten ook wel andere dingen, wat ook lekker is.
1: Beetje zeg maar. Meer van, ja, ik heb dit al zo vaak gezien op mijn werk. Nou, doe maar niet. Ik
3: kan geen aardappel meer zien, zeg maar. Nee, zo erg is het ook niet. Maar wel gewoon wat minder.
1: En patat?
3: Patat natuurlijk.
1: Ja. Kijk, ja.
3: Een box met friet aardappel, hè. Dus kun je alleen maar patat eten.
2: Ja, heerlijk. Ja. Je hebt ook het een en ander meegenomen, Harry. Bijvoorbeeld de bokaal.
3: Ja, dit is de bekende pieperprijsvraag, beker.
2: Mm-hmm.
3: Die iedereen elk jaar kan winnen. Die meedoet om te raden van hoeveel foto's of hoeveel aardappels, kilogram aardappels staan er op de foto. Dat is ooit als gekkigheid begonnen op Twitter in 2012.
1: Ja.
3: Want de vraag is altijd, als wij in de schuur staan en we moeten nog een paar, misschien 1 auto, 2 auto's opscheppen.
1: Ja.
3: Van kan het er wel of niet? Wel of niet op? Moeten we nog een vrachtwagen bijbestellen of is het niet nodig? Ik denk foto maken, op Twitter gezet.
2: Ja.
3: Nou, daar begon het mee eigenlijk. En toen het eerste jaar meteen al 100 mensen, vooral twitteraars, ook best wel veel boeren en zo natuurlijk, die dat leuk vinden, want die herkennen dat ook. En zo is hij eigenlijk begonnen. En toen ben ik gewoon het jaar erop, daar ga ik mee door. Heel langzaam is het een beetje uitgebreid, 200 deelnemers.
1: Ja, nu verwacht iedereen ook hè, dat er weer een pieperprijsvraag komt.
3: Ja, klopt. En dat is elke keer weer spannend, want wanneer gaan die aardappels weg? En dat is ook elk jaar weer anders. Dat is net wat de afnemer wil, zeg maar, of ik zelf wil. En dit jaar was het dus eind mei. En dus foto's maken weer. En het is weer begonnen.
2: Want voor de duidelijkheid, je hebt foto's gemaakt. Dat vind je ook op jouw website.
3: Ja.
2: Maar het heeft geen zin om bij jou in de schuur te komen kijken in Zwifterband, hè?
3: Op dit moment niet meer, want hij is leeg. En ook al zouden ze komen tijdens het afleveren. Ze weten nooit wanneer ik de foto maak. Het kan natuurlijk de laatste auto, de tweede laatste, of de derde laatste, of de vierde laatste auto zijn. Ja, dat is ook heel moeilijk. Ik zelf kan geen eens raden hoeveel er ligt. Terwijl ik zelf ook nog naast zit, denk ik.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk ook gewoon wel een gok. Maar ja, sommigen die vinden het doen elk jaar weer mee. En het blijft gewoon een leuke actie.
1: Hoeveel antwoorden heb je al binnen?
3: Op dit moment zit ik boven de 200. Waarvan uit alle provincies mensen meedoen. Vooral uit Flevoland natuurlijk. En ook een stuk of 8 uit het buitenland. Dus Italië, België, Denemarken.
1: Zelfs internationaal dus?
3: Ja, Polen. Ja. Maar het zijn vaak wel boergerelateerde mensen. Zeg maar. Die hebben een bedrijf daar ooit een keer gekocht. Die zijn daar gaan boeren en die doen dan mee.
1: Ja, maar moet je er een beetje verstand van hebben?
3: Ja, dat hoeft niet per se. Want ik heb even kijken, 2015 is er een slager uit Seksbieren uit Friesland. Die heeft gewonnen en die had precies goed geraden.
2: Nou, dat kan toch bijna niet?
3: Nee, daarom. Dus dat is gewoon een burger.
2: Ja, die had is gewoon van een gokje wagen natuurlijk.
3: Ja, van een gokje wagen. Ja.
1: Zijn er al antwoorden binnengekomen die heel dicht in de buurt komen?
3: Ja, er zijn een paar die redelijk nog niet goed geraden, maar het zit er niet ver vandaan. Nee, klopt. Dus
2: maar
3: het wordt wel spannend.
2: Heb je het nou echt over honderden kilo's, duizenden kilo's, tienduizenden kilo's? Kun je ons een beetje helpen?
3: Honderden kilo's.
2: Honderden kilo's, oké.
3: Ja.
2: Daar moet je dus meer aan denken.
3: Ja.
2: Je houdt op je website ook van alles bij, hoeveel mensen er meedoen, waar ze vandaan komen.
3: Ja.
2: En ook of het een man of een vrouw is.
3: Ja.
2: En nu viel mij op dat het vooral mannen zijn.
3: Klopt,
2: die gokje
3: klopt.
2: Maken.
3: Ik probeer ook altijd die vrouwen erbij te betrekken.
2: Ja.
3: En toevallig, ze hebben het ook al 3 maal een vrouw gewonnen van de 14 keer, zeg maar. Dus dan doen ze het eigenlijk procentueel eigenlijk heel erg goed. Dus die zijn eigenlijk heel goed in raden van hoeveel aardappels er liggen. Dus ik roep ook op om ook gewoon. Iedereen mag meedoen. Dus burgers, boeren of wie dan ook. En misschien samen met vrienden of op je collega's op je werk. Ga een gokje wagen en doe gewoon mee. En wie weet kom ik de pieperprijsvraag beker winnen. En het leuke ervan is ook dat ik ook persoonlijk zelf de beker breng bij degene die wint. Dus het kan Zeeland zijn of Groningen, Drenthe.
1: Krijgt ze ook een zak aardappelen mee?
3: Nee, dat nog niet. Okay. Want die zijn meestal weg. Maar wel een pieperzitzak. Die is speciaal ontworpen. In de vorm van een jutezak van aardappels, zeg maar. Die winnen ze dan. En er zijn ook prijzen door andere ondernemers beschikbaar gesteld. Geldprijzen, maar ook andere dingen. Een zakje bloemenzaad bijvoorbeeld worden verloot onder een aantal deelnemers.
2: Nou ja, dat zegt wel dat het leeft, jouw pieperprijsvraag.
3: Ja.
2: Heb je ook al het idee dat mensen jou nadoen? Met de schuur
3: nee,
2: vol.
3: Nee, met wortel, nee. Ja, heeft wortel, in het begin ja. heeft iemand het wel gedaan, maar die werd erin teruggefloten. Dus vooral grappig. Dus nee, ik ben de enige die dit, tenminste in Nederland, wat ik weet, dit doet, zeg maar. Ja, ja.
1: Ben je er zelf ook een beetje goed in dat soort inschatten?
3: Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En ik geef altijd wel een tip. We hebben ook spelregels. Dan moet je even lezen. Er staan spelregels. Een belangrijke tip is ook gewoon, kijk die eerdere edities terug. Want al die foto's zijn nog te zien op alle jaren.
2: Mm-hmm.
3: Daar kun je misschien een beetje uithalen van naar hoeveel ligt er. En ook wat ook goed is te weten, sommigen die gaan mijn hele website afstruinen. Dan staat de tekening van de schuur op.
1: Ja.
3: De afmeting van de aardappelbewaring. En dan kun je de breedte, de hoogte, de diepte, keer het soortelijk gewicht van de aardappels.
2: Ja, oh, dat zijn de wiskundigen.
1: Je krijgt hele precies. berekeningen ja. van.
3: Dan kan ik heel goed zien op Google Analytics. Ja. Zeg maar, dan kan ik zien van, die heeft er weer daar even gekeken. Dat is wel grappig.
1: Ja. Want, ja. Jij weegt het gewoon, denk ik, met de vrachtwagens. Hoeveel vrachtwagens erin, hoe weeg je het? Ja.
3: Ja, nou kijk, die foto hier zeg, op de achtergrond, dat zijn de hoeveelheid aardappels dan.
2: Mm-hmm.
3: En dan weet ik natuurlijk precies van, hoeveel vrachtwagens van de weg. En dat is een bruto gewicht. En die tel ik bij elkaar op. En dat is dan het aantal te raden aan kilo's.
2: Ja.
3: Zo werkt het uiteindelijk.
2: En dan krijg je het juiste antwoord. Het juiste antwoord is nog niet geraden. Hè? Dus mensen die kunnen het nog doorgeven.
3: Ik moet niet te veel zeggen natuurlijk. Maar ze zitten in de buurt. Goed geraden is, weet ik niet.
2: Als je een gokje wil wagen, doe dat dan. Dat kan tot maandag. Ja. Harry, we willen nog even één ding testen.
3: Ja.
2: Want Roy die duikt nu onder de tafel.
1: Ja.
3: Oh jee.
1: We hebben ook een wat bescheidener portie aan aardappelen.
3: Ja.
1: We hebben een zak geregeld met wat aardappelen erin. En eigenlijk aan jou de vraag, want ik vroeg natuurlijk net van, hè, hoe goed kan je inschatten, hoe goed is jouw inschattingsvermogen?
3: Ja.
1: Hoeveel kilo is dit? Wil je hem even voelen?
3: Ik kan hem even voelen.
1: Mag dat wel, mag wel toch?
2: Jawel, tuurlijk.
1: Nou, de zak even over. Mag je nog naar de microfoon toe lopen? Nou, je voelt hem even.
3: Ja.
1: Hoeveel kilo aardappelen zitten in deze zak? En dan wel inclusief de zak, hè? Die heb ik ook erbij gewogen.
3: Ja. Ik denk 4.
1: 4
3: kilo. Lager. 3,5. Nog lager. Ik kan niet raden.
1: Nou ja, zullen we het maar gewoon zeggen?
2: Ja.
1: Het is 2,3 kilo.
3: Ah, okay.
2: Ja, maar dan zie je maar weer hoe moeilijk dit is.
1: Ja.
2: En nu heb je het nog vast.
1: Ja. Als dit de foutmarge was in vergelijking met jouw schuur die vol staat, nou dan denk ik dat je wel aardig in de buurt zat.
3: Zeg verder niks. Dan
2: zie je maar weer hoe moeilijk het is. Je hebt alleen de foto eigenlijk. En die foto kun je op je gemak even bekijken op de website van Harry. Dat is pieperprijsvraag.nl. Kun je meteen een gokje wagen. Dat is gewoon helemaal gratis. En wie weet win je die bokaal. Harry Scheuder, dank je wel.
1: Ja, wat staat er vanavond op het menu?
3: Vanavond op het menu. Even een vrouw die heeft boodschappen gedaan. Ik denk voor mij hebben we iets Mexicaans.
1: Geen

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Goedemiddag. Ja, omdat je hem veel meer gebruikt op reis en dan zit je niet zoveel meer op de wifi. Zeker niet als je aan het autorijden bent. En dan kost bijvoorbeeld als je op Google Maps een uurtje aan het navigeren bent, kost zo'n 20 MB. Ben je bezig met muziek luisteren op Spotify, dan kan dat tussen de 40 en de 75 MB ook kosten. En dit moet je natuurlijk niet doen tijdens het autorijden, maar er zijn ook mensen die achterin zitten en bijvoorbeeld een video kijken. En als je dan op YouTube zit, dan is dat met een uurtje al gauw 1 gigabyte. Dus dan gaat het er gauw doorheen natuurlijk. Ja, echt een hele handige tip vond ik toen ik hem las. Dacht ik, oh hey, dat moet ik ook doen. Is als je thuis al die kaarten van Google Maps, bijvoorbeeld die je nodig hebt voor je reis, dat je die al kunt downloaden via wifi. En hetzelfde kan je doen met Spotify of films of series op Netflix. Dus dan kun je het allemaal dan kost het je niks, want dan staat het al op je telefoon. En als je dan toch wil streamen via je mobiele netwerk, nou, doe dan het beeld of het geluidskwaliteit een beetje lager. Dat scheelt ook data. Ja, het hangt er vooral vanaf welke bundel je hebt. Hoeveel data heb je eigenlijk? En er zijn verschillende providers die je ook waarschuwen als je aan het einde van je bundel komt. Bij 80% krijg je vaak al een berichtje. Is je bundel helemaal op, dan volgt nog een melding. En wat wel slim is om te doen, is om zelf al goed je dataverbruik in de gaten te houden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Want 80% is al best wel ver. Dan zit je al bijna op het eind en dan heb je niet zo heel veel tijd meer om je gedrag aan te passen, zeg maar. Ja, we doen dat ieder kwartaal. Dan kijken we van, hey, welke provider doet het goed? De beste die op 1 staat is Simyo. Die heeft als eindoordeel een 8,4. En vooral als het gaat om de hele waardering van deze provider, scoren ze gewoon een 9,8. En de kwaliteit van de klantenservice is ook goed. Het is een 8,9, dus dat valt wel op. Ja. Zeker, dat zien we bij Odido, die staat onderaan. Die krijgt een 5,9 als eindoordeel. En de kwaliteit van de klantenservice is daar een 5,4. Dus dat is wel echt een groot verschil inderdaad. Dat klopt helemaal, inderdaad. Dan blijf je gewoon, dan zijn gelden dezelfde regels als gewoon in Nederland. Ja, klopt. Nee, dat hoeft dus binnen Europa. Hoeft dat niet buiten Europa? Geldt dat wel? Of in ieder geval binnen de Europese Unie gelden regels voor data roaming. Dan is het hetzelfde als thuis. De kosten en de voorwaarden die zijn gewoon hetzelfde als in Nederland. En dat geldt dan als je buiten de Europese Unie. Dan kan het duur uitpakken, dat internetten. Bijvoorbeeld in Thailand kun je zomaar meerdere euro's per MB betalen. Dan loopt het flink op, ja, als je dan toch buiten de Europese Unie bent. Ja, klopt. Ja. Ja, wat je dan het beste kunt doen is buiten de Europese Unie kun je dan kijken van zijn er providers. Veel providers die verkopen dan speciale databundels voor landen buiten de Europese Unie. Dus daar kun je naar kijken. En het kan ook verstandig zijn om daar ter plekke een lokale eSIM aan te schaffen. Dus die kun je dan bij je telefoon erbij doen. Er kunnen meerdere eSIMs op een telefoon. En dan schakel je over naar die. Ja. Ja, klopt. Je deed vroeger dat inie-winie, tini-winie kaartje deed je in je telefoon. Dat hoeft niet meer. Dat is dus nu een eSIM. En daar kun je dan op overschakelen. En dan zit je gewoon op de data van het land zelf. En dan kost het je niet zoveel. Ja. Ik ga zeker op reis. Ja, en niet en al bijna. Ik ga naar Ierland. Binnen. Ja, dat is ja, binnen. Die hebben meegedaan aan de Brexit. Dus die zijn gewoon Europese Unie. Ja, klopt. Dank je. Dank je wel. Hoi, hoi.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, je herinnert je het vast nog, de tropische hitte van vorige week. En terwijl veel mensen dan verkoeling zochten, betekende dat voor de spoedeisende hulp van het Flevo ziekenhuis in Almere juist extra drukte.
2: En daarover praten we met Yara Basta, spoedeisende hulparts bij het Flevo ziekenhuis. Goedemiddag, Yara.
3: Hi, goedemiddag.
2: De ergste hitte ligt inmiddels achter ons. Gelukkig maar, zullen heel veel mensen zeggen. Geeft dat nou op de spoedeisende hulp meteen weer wat meer lucht, nu het wat minder heet is buiten?
3: Het is heel wisselend. Dus we hebben nog steeds drukke dagen, drukke diensten. Maar met die hele erge warmte zagen we wel meer letsels.
1: En wat voor letsels zagen jullie dan?
3: We zagen mensen die ook van de fiets gevallen waren, bijvoorbeeld. Maar ook mensen die... Sorry, ik hoor mezelf dubbel. Even wennen.
2: Ja, het is het makkelijkste om je telefoon nu uit te zetten. Want we horen jou via de videoverbinding, gelukkig. Je was aan het vertellen over dat er mensen op de fiets zaten en dat ze gevallen zijn. Hoe kan dat dan vanwege de hitte dan eigenlijk?
3: Ja, dus komt er twee dingen eigenlijk. Mensen die toch meer alcohol drinken vaak als het lekker weer is. Lekker met een biertje op het terras. En mensen die ook onwel worden van de hitte omdat ze niet genoeg gedronken of niet genoeg gegeten hebben. En daarbij een soort flauwte krijgen of een echte hitteberoerte krijgen en daarbij van de fiets vallen.
1: Ja, kunnen mensen dan slecht inschatten wat hitte met je doet?
3: Het is heel moeilijk om van tevoren in te schatten inderdaad wat hitte met je doet. Zeker als je al wat ouder bent of juist een kind bent. Dat zijn groepen mensen die hun warmte minder goed kwijt kunnen dan jonge mensen, zeg maar. Dan twintigers, dertigers, veertigers. Dus hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt. Maar ook voor kinderen is het moeilijk om aan te geven dat ze het warm hebben en dat ze moeten afkoelen of dat ze moeten drinken.
2: Ja, en zijn de patiënten die dan bij jou in het ziekenhuis komen ook echt dan ernstig gewond of is het heel snel te behandelen?
3: Sommigen zijn wel ernstig gewond en sommige mensen zijn ook echt bevangen door de hitte of hebben een hitteberoerte en die moeten echt actief afgekoeld worden. En daar kan je wel ernstig ziek van zijn.
1: Ja, je zei net eigenlijk al hè, van het zijn vooral ouderen die ook veel op de spoedeisende hulp terechtkomen.
3: Ja, klopt. Oudere mensen die hebben vaak natuurlijk al andere onderliggende chronische ziektes. Waarbij ze eerder vatbaar zijn voor dingen als hitte. Bijvoorbeeld als je hart minder goed pompt, dan heb je juist last van te veel water drinken. Maar ook als je te veel water drinkt, kan je zouthuishouding in je bloed van slag raken. En daardoor kan je je ook onwel voelen.
1: Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk, nou, dat is al een van de tips van je moet genoeg water drinken, maar dat is ook weer niet te veel. Hoe kun je, want de zomer is natuurlijk net begonnen, hoe kun je voorkomen dat je niet uiteindelijk op de spoedeisende hulp terechtkomt door de hitte?
3: Ik denk dat het soms niet te voorkomen is. Als je last hebt van chronische ziekte, bespreek dan met je huisarts of je dokter in het ziekenhuis hoeveel water je mag drinken. En het is belangrijk om niet alleen water te drinken, maar ook dingen waar wat zouten in zitten, zoals bijvoorbeeld appelsap of ORS, wat je ook wel kan drinken als je heel erg misselijk bent en veel moet braken.
2: En hete thee, helpt dat nog een beetje eigenlijk? Heb ik wel eens gehoord.
3: Ja, hete thee is natuurlijk wat ze veel drinken in warme landen. En ik weet niet of dat helpt om je echt af te koelen. Maar wat je wel soms ziet als mensen heel veel heel koud water drinken, dat je daardoor eigenlijk een soort reactie in je lichaam krijgt, waardoor je het juist warmer krijgt in plaats van dat je afkoelt.
1: Ja. Hoe is het?
3: Minder met warme dranken. Maar het is natuurlijk wel lekker om iets kouds te drinken vaak als het zo warm is.
1: Ja. Hoe is dat voor jullie als spoedeisende hulpartsen, als het dus heel erg warm is? Hoe is het goed te doen voor jullie dan op niet per se qua werk, maar meer qua temperatuur? Is het gewoon goed te doen bij jullie op de spoedeisende hulp?
3: Nou, meestal wel. In het Flevo ziekenhuis zagen we wel aan het einde van die hele warme periode dat het ook in het ziekenhuis wel wat warm werd. Maar gelukkig waren daar de vrijwilligers met ijsjes om ons te helpen afkoelen.
2: Kijk, zelfs in het ziekenhuis zijn lekker ijsjes om af te koelen. Als je nu het weer in de gaten houdt en je ziet van nou het wordt weer 30 plus graden. Weten jij en je collega's dan meteen van oh dit wordt straks weer een drukke periode bij ons?
3: Ja, dus de zomer is op zich vaak een rustigere periode omdat veel mensen op vakantie zijn. Dus er zijn minder mensen in Nederland. Dus dat vind ik moeilijk in te schatten hoe het nou nu de zomervakantie ook gaat beginnen. Of het dan ook echt drukker gaat worden. Maar we gaan wel weer natuurlijk mensen zien die last hebben van de hitte. En we zorgen wel dat we genoeg verkoelende dingen op de spoedeisende hulp hebben. Om mensen met een hitteberoerte daadwerkelijk af te koelen.
1: Ja, want zo'n hitteberoerte, dan moet je dat mensen koelen. Wat gebeurt er dan? Wat moet je dan precies doen?
3: Als mensen echt een hitteberoerte hebben, dan moet je ze eigenlijk, als het enigszins kan, in een bad met ijsblokjes neerzetten. Om ze zo snel mogelijk af te koelen. En dat is ook wat we dan doen. Dus we zorgen dat we voldoende ijs in het ziekenhuis hebben. Maar ook natte doeken en koude infusievloeistoffen in plaats van kamertemperatuur. Dus dat hebben we allemaal extra op voorraad. En met de afgelopen hitteperiode hadden we ook met de keuken bijvoorbeeld afgesproken dat we extra ijs van de keuken konden krijgen om mensen af te koelen, mocht dat nodig zijn.
2: Nou, niemand wil natuurlijk in het ziekenhuis belanden. We hebben nu wat tips gekregen om dat te voorkomen, maar niet alles is te voorkomen helaas. Maar gelukkig is er dan wel hulp, bijvoorbeeld in het Flevo ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Dankjewel, Jara Basta, SEA-arts in het Flevo ziekenhuis. En ik wens je een heel fijne zomer.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: Enig idee hoeveel pakketjes er vanuit China jaarlijks naar Europa komen? 4,9 miljard.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dit is gewoon leuk. We vinden bouwen leuk, organiseren vinden we leuk. Dus het is gewoon heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Ja jongens, let op, we worden aan alle kanten natuurlijk een oren genaaid met dit soort dingen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
3: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
4: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
6: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
4: Ja. En dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon, in de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt het 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.
2: Hey Bruno.
3: Say

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Hoe gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
2: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. De regen en bewolking zijn inmiddels doorgetrokken naar Duitsland en het zonnetje schijnt op veel plaatsen. Toch staat er wel een stevige noordwestenwind. De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 20 graden en zakt in de loop van de avond naar waarde rond 15 graden. Komende nacht valt de wind deels weg en kan het hard afkoelen. De minima gaan zelfs naar 12 graden. En morgen is er dan veel ruimte voor de zon. In de middag een paar stapelwolken. En bij een meest matige noordwestenwind wordt 21 of 22 graden. Ook het weekend verloopt aangenaam, maar wel soms met wat bewolking. Zeker op zondag kan er ook een bui vallen.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan en de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.